0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Boom, boom. Akka, akka, akka.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland zon bij 19 tot 25 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zit ik hier en zeg: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
0: Dit

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunetten 9 kilometer file, kwartier vertraging. En 242 Middenmeer Alkmaar bij Ring Alkmaar 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tanken in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja, goedemorgen Zandvoort. Hier zijn we weer op de zaterdag. Het is 9:04. Het wordt een hele fijne uitzending. Ik ga even kort vertellen wat we allemaal hebben. We hebben Shelo Boom, die komt zo over de korte baan draverij. Daarna Desiree van Zandvoort over de training voor de Zandvoortse horeca. Over omgaan met agressie en ongewenst gedrag. Daarna Carina Veren, die staat live bij Zandvoort Art. Daarna hebben we Martin Wijsman, die bellen wij over breikunstenaars. Die halen geld op voor skivakantie voor kinderen met kanker. Daarna heeft Carina nog een verslag in gesprek met Paulien Willemsen van Pluspunt Zandvoort. En dan hebben we nog een keer Carina, een beetje de Carina-show vandaag, live bij Zandvoort Art. En dan sluiten we af, maar er is het reeds 12:00. Maar nu hebben we aan de lijn Hans Botman. Hans, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, zeg. Goedemorgen.
3: Hoe gaat ie, jongen?
4: Ja, ik ben heel ver weg, maar toch heel dichtbij, want ik sta buiten bij de studio. En ik sta hier met Patrick Berg.
3: Ach, die kennen wij.
4: Schoonwandelen Zandvoort.
3: Ja.
4: En er zijn hier ook 15 mensen die straks, 19 mensen die gaan straks hier de boel een beetje opruimen. Ja, Patrick, leuk dat je hier bent, want normaal ben je op de boulevard of in Noord?
5: Noord Boulevard, daar is het gebied normaal gesproken wat ruimer om met een groep van 19 man de wijken schoon te maken. En ja, nu hebben we hier een keer dus een gedeelte die gaat richting de Hik lopen, de andere richting de Oranje Nattenschool en weer een groepje richting... de Zandvoortse Laan, dus we verdelen het nu in 4 groepen. En iedere groep 5 man en dan gaan we weer de buurt schoonmaken.
4: Nou, want ik dacht even, morgen is natuurlijk dat evenement hier, Tol de Tol.
5: En dan is de straat hier schoon.
4: En dan is de straat schoon, maar ik dacht dat jullie allemaal naar de Haringbuizen liepen in Aardehout om alles schoon te maken.
5: Om 11:15 heb ik voor iedereen iets lekkers meegenomen, koffie, thee en een frisdrankje uiteraard. Dus meestal doen we 5 kwartier en dan een nazit van 20 minuten om gewoon het sociale contact even Overeind.
4: Nou, leuk,
5: dat
4: maar
5: vindt iedereen.
4: In ieder geval dat evenement van morgen heeft ermee te maken, jullie hier ook.
5: Ja, daarom zijn we hier morgen. Want morgen dan heeft u de babbelwagen on tour. Die heeft ook mijn kraam nodig. Dus vandaar dat ik hem hier al vandaag
4: heb. Dat is wel handig, ja.
5: Dus vandaar dat ik deze locatie heb genomen. Dus over een uurtje dus zie ik jou bij de koffie, Hans.
4: Ja, en ik zie nog niks liggen hier, maar. Maar ja, als je koffie over hebt, kun je altijd naar boven. Ja, dankjewel.
3: Nou, heel goed, Hans.
4: Dan kom ik naar boven weer.
3: Gezellig.
4: En dan kunnen we misschien een klein muziekje draaien. Dan gaan we zo met Sheila praten.
3: Ja, goed plan, goed plan. Klein muziekje van Marja Kop. En Marja is natuurlijk kampioen muziek, hè? Wat hebben we, Marja?
6: Guy Sebastian met Before I Go.
3: Nou, kan het beter, dames en heren? Is het leuk? Ja, het is leuk.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.
1: Ja, en sport gaat het worden, hè?
2: Ja, sport gaat het worden.
1: Zogenaamde paardensport.
2: Ik moest die hele trap weer op. Dat was natuurlijk. Maar goed, we gaan het hebben over de paardensport.
3: Ja, want, goedemorgen.
2: Goedemorgen, we zitten hier met Sheila Boom. Goedemorgen, Sheila. Ja. En Sheila is organisatrice samen met haar dochter.
3: Ja, klopt.
4: Bambi.
2: Van de korte baandraverij.
3: Ja, klopt.
2: Nou, die is vorig jaar voor het eerst geweest. En ja. Op 2 oktober is die weer.
3: Ja.
2: Appeltje eitje lijkt me, hè, als je weet hoe het moet.
3: Nou ja, we gaan wel meer hulp inschakelen, ja. Vorig jaar hadden we dat even, of tenminste had ik me daar wel iets meer op gekeken. We hadden ook natuurlijk echt heel slecht weer.
2: Ja, dat was jammer, hè. Ja. Ik ben ook geweest toen. Het was wel heel gezellig, maar ondanks het weer, maar...
3: Tot nu toe staat het goed weer.
2: Nee, maar dus... ondanks het weer was het vorige jaar ook heel gezellig. Weet je?
3: Ja. Ja, dat sowieso. Het was echt een oude beleving. Ja. Dus het was gewoon echt...
2: Maar waar had je je op gekeken dan?
3: Nou, voornamelijk de hekken.
2: Ja?
3: Ja, het is, ik dacht echt 300 hekken. Ik had Leen Paap gevraagd, rij even met shovel, dan stappen wij ernaast, hek, en dat is het. Maar dat was echt... Mijn zus die heeft een maand lang niet tegen me gesproken, want die had echt rugpijn. Dus nee.
2: Ja, je moet die hele Kortsvloren staat en de zeestaart afzetten.
3: Ja, het is 300 meter. Ja, ja.
2: 300 meter.
3: Dus ja, aan allebei de kanten. Dus dus het was wel dat iets zwaarder dan we hadden gedacht.
2: En daar heb je nu mensen voor
3: een aparte groep die ook op andere banen is.
2: Oh.
3: Dus die weet het regime, dus dat is wel iets makkelijker. We vonden het vorig jaar toch moeilijk om... precies te kijken hoe leg je de baan. Ook omdat het natuurlijk voor hun allemaal nieuw was. En voor ons. Dat was even. Daardoor liepen we een half uurtje uit.
2: Ja.
3: En nu denken we dat beter gaat.
2: Ja, en ik geloof 2-3 weken geleden is de baan alweer gecontroleerd. Hè?
3: Ja, klopt. Ze hebben de baan
2: maar was er iets veranderd ten opzichte van vorig jaar of niet?
3: Nee, daar hadden wat paaltjes hadden ze weer teruggeplaatst. Maar weer iets verder weg. Dus daar moeten we heel goed naar kijken. Naar de afstand in verband met de wielen en de paarden. Ja.
1: En wat stoepetjes. Er komt allemaal zand, hè?
3: Ja, daar komt
1: waar komt
3: zand.
1: Dat zand vandaan?
3: Geen
1: is het van het strand?
3: Nee, dat mag niet meer. Nee, want dat is wat vroeger.
2: Er ligt genoeg.
3: Familie Paap, ja, maar dat mag niet meer. En sowieso mag je het ook niet terugbrengen, want dan is het weer vervuild. Dus dat is natuurlijk een heel ding. Wij huren dat echt in via een bedrijf. Vroeger ging dat een stuk makkelijker.
2: Ja. Maar je bent er financieel niet bij ingeschoten vorig jaar?
3: Nee. We zijn wel uitgekomen. De sponsoren... Ja, moet ik zeggen, die wachten het vorig jaar af.
2: Ja, die waren een beetje afwachtend.
3: Ja, we hebben nu wel steeds meer reacties. Dus dat is heel erg leuk.
2: Oké, dat is mooi.
3: Ja.
2: Nou, vorig jaar waren er ook protesten, hè? Die stonden bij de Einde Haltestraat.
3: Ja, klopt.
2: Ik heb een groepje gezien.
1: Maar waarom een protest?
2: Omdat het een soort dierenmishandeling zou zijn, werd er gezegd.
1: Oh.
3: Ja, maar dat is
2: voor de dieren.
3: Dat is bij elk dierenevenement bijna altijd. Ze moeten zich officieel aanmelden. Dus dat wordt allemaal netjes begeleid door de politie en alles.
2: Maar wat dacht je ervan toen ze daar stonden?
3: Ik ben daar geweest. Ik heb even met ze gesproken.
2: Oh, je hebt met ze gesproken?
3: Ja, ik heb met ze gesproken. Ik ken ze, omdat ik natuurlijk zelf
2: op een andere locatie
3: werk met paarden. Dus
2: ik had al
3: meerdere gezien. Uh-huh. Dus ik heb met ze gesproken. En het is gewoon een formaliteit. Ze komen, ze laten hun woorden zien.
2: Ja.
3: En that's it. Het enige was voor hun wel pittig. Ze moesten echt door de groep. Met fanatieke... Ze moesten langs het wetkantoor en alles. Ja, dus voor hun was het wel zwaarder.
2: Ja,
3: en ze konden niet via een zijingang even... Oké, hier zijn we en weer weg.
2: Dus komen ze nu 2 oktober weer of niet?
3: Nee, we hebben geen aanmelding gekregen. Dus dan had ik dat wel moeten weten.
2: Ja, wat wel goed georganiseerd was de horeca. Want buitenspel, die hebben allerlei...
3: Ja. Klopt.
2: Die is klaargezet. Ja, die zijn er weer bij, begrepen?
3: Ja, ze hebben ook al alles uitgemeten en gedaan. Dus die zijn er zeker dit jaar bij. Hotel Keur is er natuurlijk bij met het terras. Dus dat is ook echt heel gezellig. En we hebben een aantal zangers en een DJ uit Zandvoort. Dus,
1: Welke DJ?
2: Mauro komt ook zingen.
3: Mauro komt zingen. En Roos Echengoor van Frituur en Ver.
2: Wat leuk.
3: Die is DJ, die sluit de avond af.
1: Is dit nou een moeilijke baan voor de deelnemers?
3: Ja, het is een moeilijke baan.
1: En waarom?
2: Ja, ze moeten omhoog lopen.
3: Ja, dus het is echt voor de titanen. Het is echt een zware baan.
1: Ja,
3: dus dat is ook wel weer leuk. Want daardoor heb je weer een ander resultaat. Dus...
1: Want vorig jaar is Rick Wester tweede geworden.
3: Ja.
1: En wie was eerste?
2: Pools?
3: Nee. Nee. Ja, zo, de piqueurs.
1: Zijn het allemaal Nederlanders?
3: Die op een essen? Nee.
2: Ja, het is allemaal Nederlanders.
3: Ja, we hebben wel voornamelijk allemaal Nederlanders. Maar er kunnen ook Duitse paarden inschrijven. Okay. Maar wij hebben voornamelijk Nederlanders.
1: En wie wint er dan? De man die erachter zit of het paard?
2: Het is een soort afvalwedstrijd.
3: Ja, eigenlijk allemaal. Ja, de eigenaar, de trainer, iedereen wint. De sponsor. Dus we winnen met z'n allen. Laten we het zo zeggen.
2: Er werd vorig jaar ook redelijk gegokt, hè? Want het is al een hoge totalisatoromzet.
3: Ja, 23.
2: Ja, 23.000 euro.
1: Heb je ook gegokt, Hans?
2: Ik heb één keer even iets ingezet.
1: Oh, en?
2: Nou, dat was wel heel snel weg. Maar ik ga het weer proberen.
3: Ja.
2: Het is gewoon wel leuk, weet je.
1: Je moet naast Sjille gaan staan en dan moet je vragen, wat vind jij?
2: Ja.
3: Ja, echt. Nou ja, je kan het wel een beetje zien natuurlijk. Maar laatst was Pols heeft ook weer een wedstrijd gewonnen. Die zit ook al in de 80. En die ging
2: goed nagaan,
3: dat was ook alweer verrassend.
2: Is hij er weer bij?
3: We weten het nog niet. Maandag zijn de inschrijvingen.
2: Okay.
3: Dus dan maandagmiddag weet ik een beetje wie er zijn. En,
1: is die man 80?
3: Ja, die zit al in
2: zijn hele leven al in die paarden.
3: Ja.
1: Wat bijzonder.
2: Ik heb hem vorig jaar gesproken even voor de Zolverte Krant. Dat was wel leuk, ja.
3: Ja, leuke man.
2: Grote naam in die wereld, hè?
3: Hele grote naam.
2: Ja.
3: De hele familie zit
2: in. Ja, want jij zit normaal ook in de paarden, maar dan op Duindicht, begrijp ik, hè?
3: Ja, op Duindicht zit
2: wat doe je daar precies?
3: Nou, in principe de horeca.
2: Oh, de horeca.
3: Bambi zelf zit in de paarden. Dus die is veel in Frankrijk. En die staat nu op Wolvenga voor een veiling.
2: Okay.
3: Voor alle paarden. Dus met alle jonkies. Okay. Dus nee, in principe doe ik de horeca.
1: Hoe oud zijn de paarden die meedoen?
3: Dat verschilt
1: gemiddeld?
3: Ook. Ja, vanaf 4, 5 begint het een beetje. Ja, dat zou kunnen, maar dat zijn nog jonkies. Dus,
2: zeg geen 80 in ieder geval.
3: Nee. Maar we hebben ook...
1: Hoe oud wordt een paard?
2: 25 of zo, zoiets.
3: Nou nee, we hebben... Leen Driehuis heeft... Of oude Leen Driehuis heeft een paarden staan in Noord. En die volgens mij zit hij al rond de 35. Dus,
1: echt waar?
3: Dat kan goed verzorgen.
2: Heb je nog getwijfeld om het weer te doen? Of,
3: Nee.
2: Je wilde het gewoon weer doen?
3: Ja, we gaan er gewoon weer voor.
2: Ja. Maar je hebt genoeg medewerking ook van de gemeente en Spanenlanden.
3: Eigenlijk alles. Spanenlanden heeft al 2 keer met me over de baan heen gelopen. Die helpen met vuilnisbakken, de gemeente. Alle kanten. Lana belt dus van hey, hoe gaat het? Allemaal.
1: Hoeveel mensen komen erop af?
3: Ja,
1: ongeveer. Bij benadering?
3: Ik denk rond de 2.000-3.000. Ja, als het gedroogd is.
1: Toch wel?
3: Ze
2: staan
3: natuurlijk
2: langs de zeeweg, ook in de Kostverlorenstraat. Staan
3: het
2: overal.
3: Het is natuurlijk helemaal vanaf eigenlijk voorbij Hotel Faber helemaal. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Okay. Waar is de start dan? Voorbij Hotel Faber?
3: Ja, voorbij richting de Kostverloren.
2: Ja, een beetje bij
1: in de Jansteenstraat.
2: Afslag. Nee, iets van Jansteen en de Koninginnenweg.
3: Ja, bij de Jansteenstraat maken ze de draai.
1: Ja, oké.
3: En dan starten ze daar.
2: Nou, jij zei de hek al. Heb je nog andere dingen anders gedaan dan vorig jaar?
3: Vorig jaar mochten we de volgende dag afbouwen. In principe gaan we dat wel zoveel mogelijk nu op de dag zelf. Alleen het zand wordt geloof ik tussen 6 en 9 's morgens nog afgebouwd. Ja. We hebben wat meer gericht nu op entertainment. Dus de Zandvoortse Dansschool komt nog tussendoor doen. Over de gehele baan, dus dat is ook leuk. Want de baan is natuurlijk 300 meter. Dus
2: dan moeten die paarden niet lopen als er een dans
3: heeft. Nee, die moeten heel even stoppen. Dus anders wordt het een hele aparte act. Dus we hebben wel iets meer gericht op de entertainment.
2: Oh, ja. Leuk.
3: Dus dat is ook wel heel erg.
2: Nou ja, een beetje gokken, gezellig, biertje erbij.
3: Het is
2: een leuk Zandvoortse evenement, toch? Ik bedoel...
1: Hoe lang is dit niet geweest?
2: Nou, 15 jaar.
3: Dus.
2: En daarvoor was het ook op de Zeestraat. En daarvoor is het ook op het circuit geweest. Op de boulevard nog geweest.
1: Okay.
2: Ja, een hele historie is
3: dat wel een ding. Van mocht het nou echt een te groot succes worden... of het dan echt op de Zeestraat kan blijven. Dus dat is even afwachten.
2: Ja.
3: En volgend jaar gaan we waarschijnlijk richting de zomer qua datum... dat is dan ook even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen.
2: Ja. Maar waar zou het van afhangen dan? Ik bedoel,
3: de datum of...
2: Waarom zou het dan eventueel niet meer op de zeeweg kunnen?
1: Te druk.
2: De zeestraat, sorry.
3: Ja, te druk. Het is natuurlijk heel krap.
2: Ja.
3: Dus qua veiligheid. Kijk, voor mij zeg ik dus... je hebt wel veel meer deze tijd te maken met de regeltjes. Ja. Dus dan krijg je veiligheidsrisico's. Daar wordt natuurlijk een heel veiligheidsplan voor geschreven.
2: Uh-huh.
3: Dus dat is wel een ding.
2: Ja.
1: Kom je zelf ook uit Zandvoort?
3: Ja.
1: Oké.
2: Ja, Oostzeestraat, hè?
3: Nee.
2: Oh, je op de Zeestraat. Je man in ieder geval, die heeft een...
3: Ja, die heeft een shop.
2: Op de Zeestraat, dat klopt.
3: Een tattoo shop, ja.
2: Ik dacht dat je daar woonde ook, maar...
3: Nee.
2: Oké.
3: Nee.
2: Hé, maar ga je in de omliggende gemeenten, zeg maar, Zandpoort, Beverwijk, daar zijn ook altijd korte baan aan rijden.
3: Ja, het is één feest.
2: Ja, het is één feest.
3: Ja, het is altijd leuk.
2: Kijk, in de Zandpoort maakt het, onderdeel uit van de Zandpoort feestweek.
3: Ja.
2: Dat willen ze eigenlijk hier ook gaan doen, hè? Dat
3: zou
2: feestweek.
3: Echt ideaal zijn.
2: Dat zou mooi zijn, hè?
3: Ja, maar we zaten natuurlijk heel erg met het circuit, Formule
2: 1. Tuurlijk.
3: Formule 1, en daar mochten we een maand voor en een maand na mochten we geen evenement organiseren.
2: Echt waar, ja? Zo.
3: Ja, en dat hebben we natuurlijk volgend jaar niet.
2: Nee, dat is volgend jaar niet meer. Nee.
3: Dus onze datum is dat we waarschijnlijk richting 26 augustus kunnen gaan.
2: Oké.
3: Ja, en dan zou je natuurlijk het kunnen combineren met een kermis. Een,
2: alles, ja.
3: Maar ja, dan is het wel... dan moet je natuurlijk wel een feestweek voor het gele dorp maken.
2: Ja, klopt,
3: omdat je kan niet op de Zeestraat een gele feestweek houden.
2: Nee, dat is lastig.
3: Nee, dus ja, dan wordt het lastig. Dat zijn wel dingen waar we...
2: En de Halterstraat moet afgesloten worden en zo, weet je wel. Die winkeliers zijn er niet zo. Zijn er ook niet blij mee?
3: Nee.
2: Zo heb je altijd wat natuurlijk, maar...
3: Ja, dat is natuurlijk... Je maakt niet altijd... Kijk, we hebben op de Zeestraat heb je natuurlijk ook aardig wat pensions en hotels.
2: Ook,
3: dus die zitten ook met mensen met koffers en alles.
1: Ja. Hoe lang wordt het afgesloten? Twee
3: een
1: dagen?
3: Dag.
1: Eén dag?
3: In principe één dag.
1: Echt waar?
3: We beginnen 's morgens om 6 uur met zand. Ja.
1: Bijzonder.
2: En de hekken worden dan geplaatst.
3: Ja.
2: En dan wordt alles afgesloten.
3: Ja.
2: Hoe laat begint het, 2 oktober?
3: Half twee. Onze richtlijn is half twee.
2: De richtlijn is half twee.
3: Het zou misschien 2 uur worden, maar de richtlijn is
2: tegen
3: half twee.
2: Tegen 2 uur gaan ze wel lopen, waarschijnlijk.
3: Ja, en dan gaan we nu eerst hebben we één omloop. Dus één ronde.
2: Ja.
3: En daarna krijgen we de minis.
2: De minis heb je ook nog. Ja,
3: die lopen ook nog mee.
2: Had je vorig jaar ook al die?
3: Ja, vorig jaar ook.
2: Oké, leuk.
3: Dus was echt heel leuk.
1: En minis zijn die kleine paardjes, hè?
3: Ja, die zijn mini.
1: Er zit toch niemand op, hè?
3: Ja, nee, er zit op een karretje weer.
1: Op een karretje ook?
3: Ja.
1: Oké.
3: Mijn nichtje had gewonnen toevallig.
2: Oh, leuk.
1: Dus, grappig.
3: Heel toevallig. Maar de minis zijn er ook bij.
2: Ja. Moet je nou nog veel doen om het allemaal rond te krijgen? Vanaf nu tot 2 oktober? Of
3: nee.
2: Meestal is wel gedaan eigenlijk.
3: Meestal is gedaan. Ja, meestal is besteld en gedaan. Ja, maar je kan het meestal pas op de dag zelf doen.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Maar je moet van tevoren natuurlijk wel hoop regelen.
3: Ja, de bekers zijn besteld.
2: Ja.
3: Het komt allemaal binnen nu voor de week.
2: Dat soort dingen.
1: Gaan jullie de omzet overtreffen van vorig jaar?
3: Als het... Ja, dat denk ik wel.
2: Als het beter weer is, wel.
3: Ik moet
2: wel
3: zeggen, alle korte banen dit jaar zijn overtroffen.
1: Oké. Was vorig jaar was 28.816 euro.
2: 28 zelfs,
3: 28. Oh, ik dacht 23.
1: Ja. Nee, 28.
3: Ja, en medemblik...
2: Oh, dan heeft iemand 5.000 euro in zijn zak gestoken.
3: Ja, daar heb ik niks mee te maken, hoor. Maar ik hoorde, medemblik zat op de 123.
2: 123.000.
3: Ja, maar die hebben ook echt een hele feestje.
2: En Zandpoort staat er ook altijd boven. Ja, die was ook een hele goede.
3: Ja. Maar we waren natuurlijk... Ons record was van 15 jaar geleden.
2: Dus, daarom. Dat is moeilijk. Als het beter weer is, denk ik wel dat er, nog meer...
3: Ja, dat sowieso.
2: En het weer ziet er goed uit. Ik heb niet gekeken nog. Maar,
3: het weer ziet er tot nu toe goed uit.
2: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Als het maar droog is, weet je. En,
3: droog wind maakt niet zoveel uit. Als het maar droog is.
2: Ja.
3: Dus, en we hebben natuurlijk wat tussendoor wat meer entertainment.
2: Ja,
3: dus daardoor hebben mensen meer de tijd om te gokken.
2: Ja, heel goed. Ja. Heel slim bedacht, Sila. Hey, mag ik jou hartelijk bedanken voor je komst?
3: Graag
2: en nog heel veel.
3: En ik zie jullie misschien nog heel veel.
2: Ja, nee,
1: sowieso volgend jaar.
3: Ja, volgend jaar weer.
2: Okay, hey, dankjewel. En goed weekend nog.
3: Ja.
2: We gaan een muziekje draaien. Wat gaan we doen?
4: Bram van Meulen met de Steen.
2: Oh, nou, heel goed.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: ZFM, daar luister je naar de hele dag. Allemaal leuke programma's hier. Het is bijna 10:30. En ja, we zouden deze Revezante, maar die is wat verlaat omdat ze in de file staat. En we hebben nu aan de telefoon Carina Veren. Live bij Zandvoort Art. Goedemorgen.
2: Ja. Carina. Goedemorgen, Carina.
1: Hoe is het, Carina?
3: Feest in het dorp.
1: Feest in het dorp, hè?
2: Ja, waar ben je, Carina, nu?
3: Ja, ik ben een beetje uit het dorp.
2: Oh.
3: Nou, ik vind het zo leuk, want normaal maak ik natuurlijk elke keer opnames in het dorp zelf.
2: Ja.
3: Maar Mark Remijn, die zei, ga nou eens eventjes naar Zandvoortselaan 58.
2: Oh,
1: en wat is daar?
3: Nou, het is hier paradijs. Paradijs van de beeldkunst.
2: Kijk dan.
3: Ik loop hier zo de mooie oprit op en ik zie al echt zoveel mooie kunst achter het raam staan. En ik bel aan. En daar staat Carla Veldman. En Carla Veldman, die zegt, zo, jij bent al lekker vroeg. Want iedereen, alle kunstenaars zijn natuurlijk nog zo aan het voorbereiden voor tot en met 12 uur.
2: Ja.
3: Maar ik mocht binnenkomen en ze heeft ook al eigenlijk haar expositieruimte voor mij geopend. En ik zie de echte, jullie moeten ook gaan kijken. Het is echt werkelijk, het zijn de prachtigste beelden samen met Joke, haar vriendin. Die is ook aan het exposeren hier. En het eerste wat me opviel waren heel veel beelden met vleugels, met uilen. En dan ga ik meteen aan Carla vragen, hoe komt dat nou toch zo? Carla, allereerst goedemorgen.
4: Goedemorgen, Carina.
3: En zo fijn, ja, en zo fijn dat ik hier even bij jouw huis mag zijn in je prachtige atelier. Je hebt het al heel erg mooi neergezet.
4: Ja.
3: Want daar ben je ster in. Want ik geloof dat je het ook voor de kerk in orde hebt gemaakt, hè?
4: Ja, samen met Eliane Duizens. Wij hebben met z'n tweeën hebben alle kunstwerken ingericht voor de grote expositie in de kerk.
3: Dus, ja, dus je bent maar druk geweest.
4: We zijn heel druk geweest.
3: Ja, maar ik zei net al, ik zie beelden met uilen en vleugels. Kun je uitleggen wat je inspiratiebron is? Of hoe het komt dat jij steeds weer terugvalt op de vleugel?
4: Hallo. Ja. Oh,
3: nee.
4: Er gaat iets niet goed, of zo?
3: Ja hoor, hallo Hans?
2: Nee, sorry, er komt iemand binnen. Ga rustig hier gewoon.
3: Ja, zo gaat dat.
2: Ja, zo gaat dat, ja.
3: Ja, hallo. Ja, hallo.
4: Ja.
3: Maar daar ben ik wel benieuwd naar.
4: Ja. Nou, mijn inspiratie, ik ben gewoon een natuurmens, mijn hele leven al. En ik heb ook wat met het shamanisme en de mystiek en gewoon alles in de natuur. Maar vooral met de roofvogels en de uil is eigenlijk mijn krachtdier, ben ik achtergekomen. Ik houd heel veel van ook van de roofvogels, de hele grote vleugels. De bescherming, het licht, het vliegen. Tegelijkertijd ook het stoeren, want daar ben ik ook van. Ik ben niet zo van het softe. Maar dat is wel te zien aan mijn beelden, denk ik.
3: Ja.
4: Dat is eigenlijk...
3: Hoe is dat dan gekomen?
4: Dat is gekomen, ik heb altijd geschilderd. En op een gegeven moment ben ik op een beeldhouwcursus gekomen. En toen maakte ik al meteen eigenlijk voor wat de docent zei van waar kom jij vandaan? Want wat ben je nu aan het maken? Je was helemaal verbaasd dat ik al gewoon bijvoorbeeld een hele grote buizerd maakte uit albast. En dat is hij van ja, maar jij moet hier gewoon echt mee doorgaan. Want het is echt. En ik voelde ook, het was voor mij dus driedimensionaal, het voelt fijner dan het schilderen. Dus toen ben ik ermee doorgegaan.
3: Maar je had geen kennis van werken met albast of met speksteen?
4: Nee, dat heb ik in Brabant geleerd dan. Bij de docent, bij Maarten. En toen ben ik 13 jaar geleden in Zandvoort komen wonen. Dan heb ik eerst rondgekeken van kan ik hier verder met beeld houden. Toen ben ik volgens mij 1 jaar bij Marlene begonnen. Daar heb ik in brons gewerkt. Omdat daar binnen gehakt werd en dat vond ik niet zo fijn. We moesten eigenlijk naar buiten. En daarna ben ik in 5 huizen bij een heel grote werkplaats buiten, achter de boer, zeg maar, ben ik gaan werken. En toen is het in een stroomversnelling gekomen.
3: Ja, en daar ben je dus ook gebleven in 5 huizen om te werken.
4: In 5 huizen om te werken, ja.
3: Je vertelde net ook dat je een tijd in Egypte bent geweest. En dat zie je dan ook wel eigenlijk terug in jouw beelden.
4: Ja, ja, ja. Ik ben 6 jaar geleden ben ik voor het eerst, of 7 jaar geleden, voor het eerst heb ik een Egypte-reis gedaan. En ja, toen gingen alle beelden die daar stonden en alle gigantische beelden, alles ging gewoon resoneren met mij. Het zoomde helemaal rond samen met mij. Ik dacht van, nou snap ik waar mijn inspiratie vandaan komt. Want ik heb heel veel ook beelden, ja, uit Egypte, ja. Zal ik maar zeggen.
3: Maar zonder dat je het wist, eigenlijk.
4: Ik kwam in Egypte en ik dacht meteen, nu snap ik pas waar mijn inspiratie vandaan komt. Want werd al zo vaak gezegd van, hoe kom je daar nou bij om bijvoorbeeld 3 van die grote ramskoppen te maken? Ja. En ik dacht van, ja, dat, ja. Ik ben zelf van sterrenbeeld een ram. Dus ik dacht, dat komt daarvan. Maar dat bleek dus gewoon echt in Egypte dat... die hele grote lanen met al die standbeelden met die ramskoppen. Nou, het was gewoon. En ik heb het ook gemaakt uit dezelfde steen, notabene.
3: Ja, wat is dit voor steen? Dit is iets heel anders dan wat je bij de andere beelden hebt.
4: Het is wel uit Frankrijk, maar het is Franse kalkzandsteen. En dat wordt in Egypte ook heel veel gebruikt. Dan heeft dit geen Franse.
3: Maar... Nee. Oh, noemen ze het gewoon een Egyptisch kalksteen.
4: Omdat deze steen komt toevallig uit Frankrijk. Daarom zeg ik Franse kalkzand.
3: Oh, ja, ja.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar wat is dan fijner om mee te werken met dit soort steen wat echt heel doorzichtig gaat worden? Of juist met zo'n kalksteen?
4: Ja, er is heel veel verschil in. Want die kalksteen die kun je gewoon met de beitel kun je die hakken. Maar dus de doorschijnende, de seleniet en de albastbeelden, die kun je in het begin heel even hakken. De seleniet trouwens helemaal niet. En daarna moet je gewoon veilen, schuren. Dus ja, en dat is dus veel intensiever nog dan wanneer je heel snel stukken kunt weghakken en je beeld kunt vormen.
3: En als we nou even naar zo'n mooi beeld hier lopen, zo'n uil,
4: ja.
3: Die... Ja, zoals we hem wel kennen als die zeg maar 's nachts gaat jagen.
4: Ja, ja, ja.
3: Maar hoeveel uur heb je hier dan nu aan besteed, aan zo'n mooi beeld?
4: Ja, dat is... Ik houd het eerlijk gezegd niet bij. Maar het is toch wel... ik denk, alles bij elkaar toch zeker wel 40, 50 uur. Zeker wel. Zeker.
3: Ja.
4: Het polijsten, dat is het meest intensieve.
3: Dat is het echt met die doeken, helemaal ja, slap maken.
4: Dus steeds van grof schuurpapier naar steeds gladder, gladder, gladder, gladder. En dan zie je alle kleine imperfecties die je dan weer weg, waar je weer opnieuw moet beginnen met grof en weer fijn.
3: Ja.
4: Uiteindelijk, zodat je dus het helemaal mooi glad krijgt, dan is de steen ook dicht. Is hij ook wat steviger daardoor. Die beschermt zichzelf daarmee eigenlijk. Dus omdat je hem dicht schuurt, zeg maar. En dan gaat hij dus in de was.
3: Wauw. Ja, en werk je ook met beelden tegelijk? Of ben je altijd maar met 1 beeld tegelijk bezig?
4: Nee, werk met beelden tegelijk. Ik heb namelijk net nu een grote marmer afgemaakt. Maar marmer is niet zo handig, want ik heb heel veel last van mijn handen.
3: Oh.
4: En was voor mij veel te zwaar eigenlijk om in te werken. Dus daar heb ik 1 jaar aan gewerkt. En toen heb ik hem laten liggen, want mijn hele creatieve proces was weg.
3: Oh.
4: Doordat ik eigenlijk het beeld af wilde werken, maar het duurde veel te lang. En ik had al allerlei inspiratie. Dus toen ben ik tussentijds andere beelden gaan maken. En nu, vlak voor Zandvoort Aard, heb ik dit beeld afgemaakt.
3: En waar is dat beeld? Dat willen we dan nu wel zien. En we lopen nu tussendoor ook langs de beelden van Joke. En Carla zegt eigenlijk, Joke is mijn beeldhouwvriendin. En Joke is meer van de aarde. En Carla is meer van de lucht.
4: Ja,
3: dus
4: ja,
3: dat past heel mooi bij elkaar.
4: Ja, ja.
3: Oh ja, zo. Heel anders weer.
4: Ja, ja, dat is meer het stoere en inderdaad gewoon niet dat softe.
3: Ja.
4: Maar gewoon meer het stoere, de kracht.
3: Ja.
4: De kracht van de roofvogel. Dit is een adelaarskop, ik noem hem Eagle Eye. Ook omdat ja, in heel mijn leven eigenlijk nieuwe mensen die ik leerde kennen. En dan gingen we in de natuur en ik zag ook altijd alles gewoon op hele grote afstand. Zei ze, nou, je hebt adelaarsogen. Dus... ik had net dit beeld klaar, vorige week.
3: Jee, net op tijd.
4: Ja, ik heb de shuttle ook zelf gemaakt. En ik zet dus de kop, die zet ik op de sokkel. En toen werd ik wel heel emotioneel, moet ik zeggen.
3: Oh.
4: Want het was gewoon ik had gewoon iets volbracht wat eigenlijk 2 jaar een proces was.
3: Yeah.
4: En nu was kennelijk de juiste tijd.
3: Ja, maar het heeft ook wel voor je handen. Is het ook wel echt heel zwaar geweest.
4: Ja, heel belastend.
3: Dus dan snap ik wel dat je dat voelt.
4: Ja.
3: Maar hij is ook nog eens, ik denk dat je dan ook heel trots bent dat het dit is geworden. Het staat gewoon voor de kracht van de natuur, waar we allemaal heel zuinig op moeten zijn. En dan denk ik aan de adelaar in Amerika. Dan denk ik, nou, misschien moet deze maar bij elk national park geplaatst worden.
4: Ja.
3: Echt. Maar en je hebt natuurlijk ook heel goed nagedacht waar je bepaalde beelden zet. Want ik zie hier dat het licht heel mooi er doorheen komt.
4: Dat is het werk van Joke dan.
3: Ja.
4: Dat zit er niet.
3: Ja, prachtig. En dit dan? Wat is dit?
4: Dat is van mij. Dat is
3: maar dat, ja, is wat
4: een,
3: is dat?
4: Dat is een lyrenwezen. Een leeuw. Maar eigenlijk een...
3: Een leeuw met vleugels?
4: Oh.
3: Deze. Maar wat is dit blauwe...
4: Die blauwe steen.
3: Blauwe steen.
4: Dat is mijn beschermingssteen. En dat is de labradoriet.
3: Aha.
4: Dus
3: prachtig.
4: Ja. En die heb ik dus op de... Dus op het derde oog geplaatst bovenop.
3: Kijk eens.
2: Is dit de eerste keer dat Carla meedoet aan...
3: Ja, dat wilde ik ook al vragen. Ja.
4: Nee, dat is de derde keer.
2: Oh, derde keer al, oké.
4: Ja, de derde keer. En ik heb 2 keer in de pop-up gestaan hier in Oude Raad.
2: Oh, oké, dus het is de eerste keer op de Zandvoortse Laan zelf?
4: Nee, de derde keer aan de Zandvoortse Laan.
2: Oh, de derde keer ook in de Zandvoortse Laan, oké.
3: Ja, en dan ook nog bij de pop-up. Door het jaar heen.
4: Ja.
3: En heb je altijd veel bezoekers? Want je ligt toch wel een beetje uit de route, hè?
4: Ja, helemaal geen probleem. Maar ik denk ook dat het voordeel is... Ik zet straks de banner buiten.
3: Ja.
4: En heel veel mensen komen natuurlijk via de Zandvoortse Laan binnen.
2: Ja.
4: En schuin tegenover ligt de Gertenbach.
3: Dus die doet ook mee.
4: Die doet ook mee. En de kunstenaars die daar staan, die sturen ook iedereen naar mij toe. En ik stuur ze weer naar de Gertenbach terug.
3: Heb je nog wat mensen erbij om mee op te letten? Dat mensen niet zo per ongeluk tegen een beeld oplopen? Of ben je hier gewoon echt zelf?
4: Nee, we zijn echt alleen maar met z'n tweeën. Oh. Joke en ik. Ja, Joke komt straks.
3: Dus. Nou, er zullen wel weer hele mooie verhalen komen ook.
4: Ja, die zijn altijd leuk.
3: De gesprekken, dat hoor ik altijd terug. Dat de bezoekers willen ook graag laten horen wat ze voelen bij schilderijen, bij beelden. En ik ben ook heel benieuwd of je wat gaat verkopen. Want is er ook een beeld dat je zegt, die wil ik eigenlijk niet kwijt?
4: De meeste eigenlijk.
3: Nou.
4: Nee, maar er zijn er gewoon die.

0: kinderen.
1: Oh ja. Leuk,
0: ik heb gisteren al gezien hoe druk ze bezig waren met het exposeren.
1: Ja,
0: dus
1: leuk.
0: Met het klaarzetten.
1: Hartstikke goed. Dus, nou, we zijn benieuwd. We horen je in 2 uur. Hartstikke bedankt voor je bijdrage. En de groet aan Carla. Dag.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, dan weet je dat, Hans.
2: Ja, inderdaad.
1: Was een leuk verhaal van Karina.
2: Ja, zeker. Dus, absoluut.
1: Zandvoort-Art, ik ben gisteren bij de opening geweest.
2: Ja.
1: Was beren gezellig.
2: Ja, ik was eigenlijk even vergeten. Stond,
1: ja, dat is jammer.
2: Ik was moe van een motorrit, dus laten we het daarop houden. We gaan door met het volgende onderwerp, want het is inmiddels 10:15 geworden.
1: Ja.
2: En dat is het laatste onderwerp in het eerste uur. En dat gaat over... een training voor veiligheid. Voor de Zandvoortse horeca wordt er een training georganiseerd op 7 oktober, hè? Klopt dat?
1: Klopt. Desiree van Zanten zit
2: en Desiree van Zanten is bij ons aangeschoven. Welkom, Desiree.
3: Dank
2: je wel. Want Desiree
1: mag de microfoon ietsje dichterbij?
2: Ja, trek hem naar je toe.
3: Ja.
2: En, want Desiree zit in de organisatie, dus kan ik dat zeggen of niet?
3: Ja, dat klopt. Ik werk in opdracht voor het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. En ik ben bezig om voor woensdag 7 oktober een, we noemen dat een de-escalatietraining te organiseren.
2: De-escalatietraining. Ja,
1: iedereen van de horeca, hè?
3: Ja, voor de hele Zandvoortse horeca. Dus ja. Medewerkers, mensen die bij de strandbedjes werken, op het terras, maar ook in het centrum mogen aansluiten. Vanwege dat we wel zoiets hebben van... Ik denk dat we wel ook... je kan vaak niet wat aan de ander doen, hè, maar je kan wel wat aan jezelf doen en veranderen en wat leren. En wij zijn van mening dat deze training hieraan mooi kan bijdragen.
1: Zijn er al veel mensen die je aangemeld hebben?
3: Nou, er kunnen zich echt nog wel wat mensen aanmelden.
1: Kijk, dames en heren, luister goed. Het komende kwartier ga je er alles over leren.
2: Want hoe kunnen ze zich aanmelden?
3: Nou, mensen kunnen zich aanmelden. Het is kosteloze deelname. Dus heb jij in de Zandvoortse horeca gewerkt afgelopen seizoen? Denk je ook misschien als student van, dat wil ik volgend jaar weer.

0: meld je aan op pvonh.nl.
1: PVONH.
0: Ja, Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland is dat.
1: Okay.
0: Kijk even op het knopje agenda. Dan zie je daar de training staan van Zandvoort op 7 oktober. Hij start om 11 uur 's ochtends bij Tijn Akersloot. En ja, nogmaals, meld je aan. Je kan gratis deelnemen. En het helpt echt wel iets voor jouw horecacarrière.
2: Duurt tot 12:30, hè?
0: Ja, het is ongeveer een uurtje, anderhalf uur.
2: Ja, en het is bij Tijn Akersloot.
0: Bij Tijn Akersloot.
1: En is dit een initiatief van de gemeente Zandvoort? Of?
0: We doen alles vaak in samenwerking met. Mm-hmm. Dus wij doen altijd samen koppeling maken van de private en publieke sector. Mm-hmm. Dus we hebben dit vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Dus we doen eigenlijk nu een follow-up om het door te laten lopen. Zodat steeds meer mensen zich aan kunnen melden ook daarvoor.
1: Mm-hmm. Want eigenlijk, die indruk krijg ik dat het de aanleiding is van wat er op het strand gebeurt in het begin van het seizoen. Hè? Warme dagen.
0: Ja.
1: Jongeren die zich misdragen op het terras. En ik heb het zelf ook meegemaakt hoor.
0: Ja.
1: Heel vervelend.
2: Heb je meegedaan?
1: Nou ja, ik heb het meegemaakt. Dat zijn heel vervelende situaties. Ja. Maar wat kun je er nou aan doen als nou een groep van een man of 15 of zo op je terras gaat zitten. Niks bestellen, mensen er weglopen, sissen, noem maar op. Ja, wat kun je daar nou aan doen dan?
0: Ja, het zijn natuurlijk heel veel soortige incidenten die er geweest zijn. Hè? En dat gaat al op bejegening. Het gaat natuurlijk ook andersom. Hè? Hoe bejegen je dit soort doelgroepen? Zeg maar. Ik denk dat daar heel veel armslag in te halen is. Van als je weet hoe je daar beter mee om kan gaan. Want dat zeg ik ook, dan kan je in ieder geval bij jezelf kan je daar jezelf in ontwikkelen. En kijken hoe je daarmee om kan gaan. Wat zeg je wel, wat zeg je niet. Nou, en dat ga ik wel bewaren voor 7 oktober. Dus daarom wil ik wel echt zeggen van meld je aan.
1: Dat hier even.
0: Nee, dat ga ik nu niet vertellen.
1: Jammer, ja.
0: Ja.
1: Maar, het is niet zozeer een fysieke training, zeg maar.
0: Nee, het is geen.
1: Niet dat je met een links direct iemand volledig uitschakelt.
0: Nee, we gaan niet boksen, we gaan niet liggen, we gaan niet
2: jojoen. Nee hoor, knuppels.
0: Het gaat voornamelijk heel veel over communicatie.
1: Ja,
0: hè,
1: okay. En hoe je je.
0: Ja, en dat klinkt heel simpel, hè? Maar ik zeg altijd, voor elke doelgroep heb je eigenlijk een ander soort voor bejegening. Dus dat geldt voor allerlei soorten problematiek waar je mee te maken krijgt. Ja.
1: Maar dus, jij weet ook dat er bepaalde groepen zijn die zich daar helemaal niks van aantrekken. En die gewoon doorgaan. En,
0: ja, klopt.
1: En daar sta
0: en
1: je dan
0: daar
1: een beetje.
0: Moet je dus ook mee zien te handelen. Van hoe spreek je iemand aan? Ja. Wat doe je ook aan die voorkant al? Waar is jouw grens? Maar hoe vertel je die grens? Hoe leg je dat uit? Ja. Dat eigenlijk diegene misschien zichzelf een beetje voor joker voelt staan in plaats dat je zelf het helemaal laat escaleren om meteen iets te roepen van, ik noem maar wat hoor, ik ben het nou zat, ga nu mijn terras af, waardoor het mogelijk juist zou escaleren.
1: Ja,
0: er zitten heel veel mooie stappen tussen. En vorig jaar de deelnemers die geweest zijn, die waren er ook ontzettend over te spreken, omdat er ook echt situaties die gebeurd zijn, als casus genomen werden. Uh-huh. Om die even uit te diepen. Van, nou, wat doe je vervolgens
1: wat
0: in zo'n situatie?
1: Doen,
0: en wat kan je zeggen? Of hoe ga je hiermee om? Maar ook intern met je overige medewerkers en personeel. En ook hoe vang je deze op? En ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen van.
1: Uh-huh.
0: En zeker met ook jonge mensen, jonge medewerkers. Zijn natuurlijk ook vaak veel studenten.
1: Op het strand zijn er heel veel jonge medewerkers.
0: Ja. En ik denk dat die zeker heel kwetsbaar zijn. En meer weerbaarder gemaakt zouden moeten worden.
1: Ja.
0: Met het werken in de horeca.
1: Mm-hmm. Heb je de indruk dat er in de horeca steeds meer agressie komt? Net als bij ziekenhuizen en dat soort instellingen?
0: Ja, ik vind dat lastig te zeggen. ik denk dat het er altijd is geweest, zeg maar.
1: Ja, maar
0: dat
1: het
0: nu op een andere manier, zeg maar, lokaliseert door omstandigheden. Ik bedoel, ik kom hier op het strand al sinds dat ik ook 1 was. Nou, ik ben inmiddels ook wel wat jaartjes ouder. En vroeger hadden we het zeg maar niet. Hè? En dan had je heel veel lokale mensen had je eigenlijk hier op het strand. Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, even zo gezegd. En op een of andere manier is het nu zo'n populair gebied geworden, zeg maar. Dat we heel aantrekkelijk zijn voor buitensteden.
1: Ja.
0: Maar ook ver, echt verder. We denken vaak aan Amsterdam. Maar dan is het niet alleen maar Amsterdam natuurlijk. Mm-hmm. Het is heel breed. Ja. Dus het is ook heel moeilijk.
2: Maar ja, vroeger, ik kan je foto's laten zien waar het strand zo vol zit. Uit de 50, 60 jaar. Daar was het natuurlijk ook al.
0: Ja.
2: De drukte was
0: er
2: ook al.
0: De drukte was er al. En ik denk Nou ja, goed, in die tijd dat er misschien een andere problematiek was. Geen idee, was eerlijk gezegd.
2: Dat was geen geld. Klein, was
1: nou, wij hebben het meegemaakt.
2: Ja, wij hebben het meegemaakt.
1: Wij zijn een jaartje ouder, hè. Dus,
0: ja. Nou ja, maar je ziet inderdaad ook, het gaat twee kanten op. Hè. Enerzijds denk je wel eens van waarom, waarom gebeurt dit überhaupt? En waarom kunnen we niet vreedzaam naast elkaar gezellig op het strand zijn?
2: Wat, sorry dat ik je interpreteer.
0: Interpreteer. Ja.
1: Ja. Onderbreek.
2: Onderbreek. Dank je, Hans. Op het circuit zie je dat niet. Is de, als je naar een Formule 1 wedstrijd gaat, dan is de sfeer zo leuk en zo.
1: Nou ja, dat is niet allemaal waar. Want in een van de eerste jaren zijn
2: er. Ja, er is natuurlijk wel eens wat gebeurd. Maar niet in de orde van grootte zoals bij voetbalwedstrijden.
1: Nee, maar goed, ja. Dat, voetbalwedstrijd is natuurlijk een andere dimensie. Hè? Ik bedoel, bij de Formule 1 is iedereen voor
2: een spelletje. Het is een ander spelletje.
1: Een ander spelletje. Hey, maar Desiree, want jou gebeurt eigenlijk nooit wat. Omdat jij precies weet wat je moet doen.
0: Ja, of dat is niet helemaal eerlijk, hè. Kijk, ik kom ruim 28 jaar uit veiligheidsdomein. Ik heb zelf bij de politie gewerkt. Dus,
1: Oké. Maar maak je nog wel eens een situatie mee dat je denkt van ja, dat had ik toch anders aan moeten pakken? Of, of dit is wel heel grof wat ze doen. Of
0: ja, kijk, dan ga ik nu op de stoel van de gemeente zitten. En ik denk niet dat ik dat moet doen. Dus ik wil het gewoon wel bij de PVO houden.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar gewoon breed gezien. Ja, het is heel moeilijk. Het is overal ook maatwerk. Hè? En elke problematiek is in elke stad en gemeente ook echt weer anders. En vergt ook echt een andere veiligheidsaanpak. Maar dat vind ik wel iets voor de gemeente.
2: Geeft u ook, horecaondernemingen, de mogelijkheid om zelf trainingen te gaan doen, intern? Dus dat ze een spel spelen en dan kijken hoe mensen reageren?
0: Jazeker. En ook die vraag die kan bij ons heel mooi bij het PVO neergelegd worden. Want dat zijn precies de dingen die wij kunnen organiseren. En wij werken natuurlijk echt voor die ondernemer. En ook onze samenwerkingspartners. Hè. Dus wij werken samen veel met gemeentes, politie, alle partners en partijen die ook een vraag hebben. Van goh, we hebben een bepaalde problematiek. We doen het voor de hele we werken voor 32 gemeentes in de hele regio Noord-Holland. Dus waar de vraag is, komen we samen, gaan we kijken in maatwerk van wat zou hier een hele mooie toevoeging kunnen zijn in een training, een workshop. Maar het maakt niet uit. Hè. Denk ook aan bijvoorbeeld, er is een overval in plaats X gebeurd. We gaan er naartoe en een week later zou daar een overvaltraining georganiseerd kunnen worden voor winkeliers bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dus wat wij leveren is eigenlijk heel, heel divers. En ook op cyberveiligheid, hè, dat is natuurlijk heel veel. We hebben de blackout in Spanje mee mogen maken, daar zat ik toen middenin. Maar ook de aaneenlopende vorm van het hacken. We zeggen ook van ja, uiteindelijk gaat ieder een keer dat meemaken. Of je dat nou wil of niet. Factuurfraude, er is natuurlijk van alles aan de hand. En ook daar geven we heel veel leuke, praktische trainingen. Niet zenden, maar gewoon, je schuift nu aan. Het is een heel intensief, leuk, interactief uurtje. En je gaat ook de deur uit met iets concreets van hey, dat kan ik zo meteen gelijk toepassen, even veranderen. Je krijgt ook echt praktische bladen mee waar je dingen mee verder kan. En ik denk dat gewoon voor een ondernemer fijn werkt. Want ineens ga je toch naar een bijeenkomst toe, zit je te luisteren en denk je nou hartstikke mooi en dan ga je weg. En denk je dat moet ik wel een keer doen allemaal. Maar ja. En dan appt dat weg en dan ga je verder. Maar de bedoeling is echt wel vanuit ons om daar echt fysiek mee verder te kunnen.
1: Ja.
0: En als zij maar één stapje gemaakt hebben of één verandering toegepast hebben, of dat nou digitaal is of fysiek met een communicatietraining of een overvalstraining, dat je weet van hey, dit zijn hele concrete stappen en maatregelen die we kunnen nemen. Nou, daar word ik zelf ook blij van als ondernemer. Vaak zie ik heel veel. Denk nee, we moeten het behapbaar houden. Ja. En makkelijk. En in duidelijke taal. Die iedereen begrijpt.
1: Ja, precies. Jij zegt dat jullie werken voor 32 gemeenten in de provincie Noord-Holland.
0: Ja.
1: Steekt Zandvoort er nou in negatieve zin uit of niet?
0: Nee. Elke gemeente heeft zijn eigen problematiek natuurlijk.
1: Ja. Ja. Nee. Nou ja, goed. Want er zijn natuurlijk dan een hoop gemeenten nog waar jullie niet zijn. Of er wordt niet gevraagd of zo?
0: Nee, kijk, er zijn natuurlijk voldoende gemeentes die ons heel goed weten te vinden. Ja. Dus ook nog even de PVONH-pitch voor alle gemeentes in Nederland. Alle ondernemers in Noord-Holland. Kom bij ons op de lijn. Ik vind het heel leuk om juist met ondernemersverenigingen samen te werken. Federaties, winkeliersverenigingen. Mm-hmm. Want als deze clubs bij elkaar zich verenigen van... hey, wij willen voor ons club wel... een praktische training voor iets hebben. Wij kunnen deze kosteloos faciliteren. Dus ik heb zoiets van, kom alsjeblieft op de lijn. Ja. Want wij zijn er voor jullie.
1: Okay. Ja, winkeliersverenigingen kan natuurlijk ook,
0: zoveel. Van alles.
2: Jullie hebben het vorig jaar ook gedaan. Hè? Hoeveel mensen waren er toen?
0: Ja, dat waren er niet zoveel. We waren er niet meer dan 10, helaas. Okay. En... dat is ook echt mijn oproep nu naar de Zandvoortse horeca toe. En vooral ook het strand. Degenen die vorig jaar geweest zijn, die verbaasden het hun ook wel eigenlijk van... ik had wel mijn collega's van een bepaalde omgeving hier juist verwacht. Ja, waar de problematiek het hoogst is, zeg maar. Degenen die er ook waren, die eigenlijk niet heel veel met deze problematiek te maken hadden... die waren echt zo blij van... ik heb het nog niet te maken gehad, maar jeetje, wat een goede informatie. En als ik het ooit meemaak of ik ga ergens anders een keer werken... weet ik wel hoe ik hiermee om kan gaan. Ja. Het heeft zoveel ogen geopend, zeg maar. Dus ik kreeg er superleuke reacties van. En ik hoop ook echt... dat we daardoor de andere collega's van hen, ondernemers, medewerkers, strandpersoneel, mensen van de bedjes, de beveiligers. Werk je er volgend jaar niet meer of heb je hier gewerkt? Kom alsjeblieft ook op eigen titel. Dat kan gewoon. Want ik denk dat je echt voor de rest van je leven iets aan kan hebben.
2: Ja.
0: Als je met horeca
2: dus wij kunnen werken. Er ook gewoon naartoe.
0: Nou, als jij in de horeca wil werken, dan...
2: Nee, ik wil niet in de horeca werken.
0: Dat wil je niet.
2: Dat kan weer niet.
1: Hey, maar als jij in de horeca wil gaan werken, dan bestaat daar niet echt een opleiding voor. Ja, wel op mbo-niveau, et cetera. Maar
0: heel weinig in veiligheid. Dat is wel heel jammer. En ik denk dat dat wel een heel essentieel iets zou moeten zijn. Ja. Als onderdeel. En dat is van alles, van sociale veiligheid.
2: Ja. Ja.
0: Denk ook aan het soort van MeToo-verhaal. Hè? Mm-hmm. Even lekker met de theedoek op iemands bil slaan in de keuken. Nou, er zijn gewoon echt grote, bekende horeca-ondernemingen... waarvan het personeel daarvan last van heeft. En ook daar zijn trainingen voor te vinden.
1: Kan je me voorstellen, Oké, Desiree,
2: we zijn er bijna,
1: want anders worden we eruit gedrukt door het nieuws. En moeten we ook niet hebben.
2: Voor niemand leuk.
1: Dat is voor niemand leuk. Ik ga nog een heel klein muziekje draaien, denk ik. Mag ik je hartelijk danken, Desiree?
0: Ja, zeker.
1: En een heel goed weekend.
2: En heel veel succes.
0: Graag gedaan.
1: En slaan ze. Nee.
0: Ik hoop echt dat mensen zich nog even aanmelden.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Precies. Ja. Okay. Dus nog één keer het adres. PVONH.nl. En dan kom je vanzelf op de agenda.
1: Slechte agenda, ja. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en dat was... hoe heet ze ook weer? Marja?
2: Brothers on the Fourth Floor.
1: Natuurlijk, Brothers on the Fourth Floor. Met Desiree was dat, hè? Met die meneer erbij. En Dreams, Dream On, hè? Dream On, ja, zo heette het.
2: Dreams Will Come Alive.
1: Dat zeg ik. Het is 7 over 11 en we gaan de tweede uur in. En wat gaan we tweede uur doen? We gaan zo bellen met Martijn Wijsman. Die zit lekker in Spanje. En we gaan praten met hem over de breikunstenaars. Die halen geld op voor skivakantie en kinderen met kanker. En hij geeft dan skiles aan die kinderen, omdat hij natuurlijk ook kanker heeft gehad en daar een been voor heeft moeten missen. Maar Martijn is natuurlijk een bijzonder mens. Met altijd heel positief. Dus dat is leuk. En daarna hebben we Carine nog een keer. Die gaat in gesprek met Paulien Willemsen van Pluspunt Zandvoort. En dan hebben we Carine nog een keer live bij Zandvoort Art. Dus spanning en sensatie in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort.
3: Hans? Ja, inderdaad. Nou, je hebt het prima vertolkt.
1: Dat vind ik leuk om te horen.
3: Ja.
1: Hey, we hebben, als het goed is, hebben we Martijn aan de lijn.
3: Martijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik had je nog een appje moeten sturen, maar dan ben ik
4: vergeten. Ja, ik ben helemaal verrast. Ik zit in Spanje.
1: Ja. Hey, hoe is het daar?
4: Ja, heerlijk. Heerlijk.
3: Oh, je bent er nu, Martijn.
4: Het is 27 graden.
3: Ja. 27 graden?
1: Die moet je wel goed insmeren.
4: Naar de antiekmarkt geweest.
1: Kijk.
3: Waar zit je dan, Martijn?
4: In de buurt van Gavea zitten we.
3: Oh, Gavea. Oh, in Spanje. Ja, lekker. 27 graden. Goeiedag.
4: Ja, heerlijk, man. Heerlijk.
3: Ja, en nee, dacht dat je al in de sneeuw zat, maar dat is niet zo.
4: Nee.
3: Dat is wel heel warm.
1: Nee, even over het verhaal. De breikunstenaars halen geld op voor skivakantie voor kinderen met kanker. En,
4: ja, mooi. Ja.
1: Wat is het verhaal hierachter? Vertel eens even.
4: Nou, hoe het verhaal precies gegaan is, in het voorjaar heeft er een stukje in het Haarlems Dagblad gestaan over mij. Over het, dat was voor het een beetje in de aanloop naar de Paralympics toe.
1: Mm-hmm.
4: Dat mijn skiverleden natuurlijk, deelnames aan Paralympische Spelen en ook wat ik nu doe. En ik geef nu 1 keer per jaar skiles aan kinderen met een beenamputatie.
1: Ja.
4: En het zijn allemaal kinderen die kanker hebben gehad. Dat is een skiwerk die wordt georganiseerd door een stichting.
3: De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen.
4: Ja, precies. Ja, die organiseert 5 vakantiekampen voor kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad. De kinderen die worden geselecteerd in de ziekenhuizen waar ze behandeld worden. En die gaan dan elk jaar mee als skileraar voor de kinderen met 1 been. Voor de week in Oostenrijk die georganiseerd wordt door Stichting SCOF.
3: Oké, nou...
4: Dat is de week Winterkolder, zo heet die week.
1: Zijn er veel kinderen met een amputatie?
4: Nou, dat wordt steeds minder, omdat er steeds meer betere behandelingen zijn. Er zijn ook vaak beensparende operaties.
1: Mm-hmm.
4: En het gebruik van protheses wordt natuurlijk ook steeds verbeterd, waar je dan ook mee zou kunnen gaan skiën.
1: Mm-hmm.
4: Maar we hebben er toch elk jaar wel nog een stuk of 5, 6 die echt noodzakelijk geamputeerd zijn. Ja. Ja,
3: ik kan me voorstellen dat ze enorm trots zijn dat ze op het einde van de week naar beneden kunnen skiën, of niet?
4: Ja, dat is natuurlijk een fantastische week. Die kinderen hebben allemaal een hele moeilijke periode doorgemaakt.
3: Tuurlijk.
4: Ziekenhuisbezoeken, behandelingen en operaties.
3: Uh-huh.
4: En als ze dan lekker die skiweek mee mogen, dat is ook de leukste week van de SCOF. Hè? Die 5 vakantiekamp is de skiweek echt de mooiste week. Ja, dan is het natuurlijk euforie en de ouders blijven thuis. De kinderen gaan alleen mee.
3: Jij gaat mee dan ook zelf, hè? Jij geeft les eigenlijk dan, hè? Ja,
4: het is een groep van 30 kinderen elk jaar en 25 begeleiders.
3: Zo.
4: Waaronder ook medisch personeel, hè? Natuurlijk verpleging, er gaan artsen mee, er gaan fysiotherapeuten mee. En waaronder ook skileraren. En dat is elk jaar in Vlachau, Oostenrijk. Ze hebben al 30 jaar een vaste plek. En dat is voor die kinderen echt een feest.
3: Wanneer gaan jullie nu weer?
4: Laatste week van januari.
3: Januari, oké.
4: Ja, laatste week van januari.
3: Hey, jij weet hoe het moet, hè, met op 1 been skiën. Want jij, daar ben je goed in. Je bent ook goed in golven met één been. Dat vind ik ook zo knap.
1: En autoracen met één been.
3: En autoracen met één been.
4: Ja, alles wat een beetje snelheid en actie hou ik van.
3: Kortom, het leven is niet voorbij als je één been hebt.
4: Nee. En als ik iets doe, dan wil ik er ook vaak wel heel goed in worden.
3: Ja, dat begrijp ik, ja.
1: Hey, maar je hebt een Paralympics meegedaan, hè? En prijzen gewonnen?
4: Nee. Vierde, vijfde plek was best op Paralympische Spelen.
3: Nou, dat is toch wel een redelijk prijs. Dat is een soort prijs, toch?
4: Erg dichtbij.
3: Ja, Max Verstappen zou blij zijn met de vierde plek, toch?
1: Vandaag wel.
3: Vandaag wel, ja. Maar, jij ziet dan kinderen waarschijnlijk ook met talent daarvoor opeens voor je, of niet?
4: Ja, zeker. Dat is niet elk jaar, maar het komt wel voor dat ik een kind in mijn klas heb die echt heel veel gevoel ervoor heeft en het heel snel oppakt.
3: Ja. En die is hier ook...
4: Een beetje stimulans. Ik probeer altijd te vertellen over mijn skiverleden en hoe mooi het is om ons als sporter... Ja, toch de hele wereld over te mogen. En ik probeer er altijd wel voor te enthousiasmeren.
3: Ja.
4: En ik ben, ook omdat ik zelf zo gedreven ben, probeer ik ze dan ook altijd een beetje de juiste technieken mee te geven. En technieken waardoor ze misschien wat harder kunnen. Of waarmee ze wat meer controle krijgen. Ik geef vaak wel altijd de kinderen les die wel al een beetje ski-ervaring hebben.
3: Uh-huh. Ja.
4: Dus het is niet echt vanaf het begin.
3: Oh, het is niet helemaal vanaf het begin, oké. Okay.
4: Nee, dat laat ik aan de anderen over.
3: Ja, begrijp ik. Zo
4: heel geduld voor je.
3: Ja. Hey, maar nu hebben jullie een... Het lijkt mij een hele dure grap als je met zo'n hele grote groep gaat.
4: Ja, toch vaak een groep van 54, 55.
3: Ja, dat bedoel ik. Hotel en noem maar op.
4: Er wordt een bus gehuurd, skipark hebben we nodig. Ja, kleding krijgen ze.
3: Nou, onderdak, hè? Hotel waarschijnlijk.
4: Ja, onderdak, hotel. En alles bij elkaar kost zo'n week toch tussen de 60.000 en 70.000.
3: Ja, dat is ongetwijfeld. Dat kan ik me voorstellen. Maar die breikunstenaars, die hebben dat bij elkaar.
4: Altijd alle beetjes helpen. Ja. En de breiker heeft mij op een gegeven moment benaderd aan de hand van dat stukje wat van het voorjaar in de Haarlemse Dagblad was.
3: Ja, leuk. Ja.
4: En die hebben gevraagd of ze dit jaar ons als doel mochten stellen. En ik heb er natuurlijk enthousiast op gereageerd. Ik heb een kleine presentatie gegeven. Ook over wat we doen, hè, wat zo'n week allemaal inhoudt.
3: Ja, ja.
4: Buiten het skiën om hebben we nog heel veel andere activiteiten die we doen tijdens de skiweek. En die hadden toch een mooi bedrag opgehaald van €560.
3: Dus. Nou, oké.
4: Daar zijn we hartstikke blij mee.
3: Ja, dat begrijp ik. Hey, zijn er veel meer sponsors die in de rij staan of valt het mee?
4: Nou, ik ben de afgelopen 2 jaar ben ik wat actiever, zeg maar, sponsoren gaan werven.
3: Mm-hmm.
4: Ook omdat de stichting SCOF, de overkoepelende stichting, zeg maar, gevraagd heeft of de kampen voor zichzelf ook wat sponsoren of donateurs kunnen vergaren. En dat
3: loopt op zich wel.
4: Ja, dat begint nu. Dat begint nu goed te lopen.
3: Ja, maar als jullie niet genoeg geld hebben, dan hoe doen jullie dan?
4: Ja, dan gaat het feest niet meer door.
3: Oh, dan gaat het niet meer door. Oké.
4: Okay. Als degene geen financiën niet voldoen aan degene wat de kosten voor zo'n week zijn, dan is het klaar.
3: Ja.
4: Nou is er natuurlijk wel een fonds, hè, waar nog wel wat vermogen in zit.
3: Ja, dat zal.
4: Dat proberen we natuurlijk zo min mogelijk aan te spreken om, toch als reserve te hebben voor als het echt wat minder zou gaan.
3: Ja, ja.
4: Maar we proberen gewoon hier en daar wat donateurs zelf ook te vergaren en alle beetjes helpen.
1: Hey Martijn, wat is er nou zo moeilijk? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat is er nou veel moeilijker op één been skiën dan op twee benen?
4: Nou ja, ik denk dat het helemaal niet moeilijker is. Ik denk juist dat het wat makkelijker is.
1: Echt waar?
3: Nou, met twee benen heb je meer evenwicht.
4: Ja, je hebt natuurlijk... Als je op één been skiet, heb je altijd twee krukken in je handen. Hè? Dus je hebt een kruk in je handen met een skietje eronder die meeglijdt.
1: Okay.
4: Dus als je je kruk op de grond zet, dan glijdt de kruk met je mee. Ja. Dus eigenlijk sta je op drie benen. En je kan natuurlijk niet met de punten van je skis over elkaar gaan.
3: Nee, dat is wel handig.
4: Dat is een voordeel, ja.
3: Ja, zeker.
4: Alleen ploeg skiën, dat wordt heel lastig. Dat gaat niet op één been. Dus als je af wil rennen, moet je altijd wel, zeg maar, de ski dwars zetten om te stoppen.
1: Ja, ja.
4: Dus dat is in het begin natuurlijk eventjes wennen voor de kinderen. Maar als ze dat helemaal doorhebben, dan is het eigenlijk wel vrij makkelijk om op één been te skiën.
3: Ja.
4: Mits je wel voldoende kracht hebt in je been om dat de hele dag te kunnen dragen.
1: Ja.
4: Het is zelfs dat het hele gewicht komt allemaal op één been te staan in plaats van op twee benen.
3: Hey, maar tijdens zo'n week hoorden die kinderen natuurlijk ook dat jij golft en dat je auto race. Vragen ze niet aan je van, zou je me dat ook kunnen leren?
4: Nou ja, we hebben af en toe dagen ook op het circuit dat we wat kinderen uitnodigen.
3: Oh ja,
4: die kunnen dan gewoon eens een keer meerijden in de auto. Nou is dat op zich wel moeilijk. Hè? De skiweek zijn kinderen tussen de 12 en 20 jaar.
1: Ja. Ja.
4: Alleen om in de auto mee te mogen rijden op het circuit moet je minimaal 16 jaar zijn.
3: Oh, dus toch wel. Okay.
4: Ja, golven. De jeugd is nog niet heel enthousiast over golven. Maar de verhalen over de Paralympics en het reizen over de wereld.
3: Ja, dat is fantastisch.
1: Prachtig. Even over autorace. Doe je dat nog?
4: Ja, dat doe ik nog wel.
1: En dat is een hele aangepaste auto natuurlijk, hè?
4: Nou, het is een auto met een automatische koppeling.
1: Oké.
4: Ja, eigenlijk alle moderne raceauto's hebben allemaal wel een van die schakelflippers aan het stuur.
1: Ja. Ja.
4: Waar je mee kan schakelen. Alleen met wegrijden kan ik geen koppeling op laten komen.
1: Nee.
4: Ja, dan moet je gas geven en de koppeling op laten komen. Ja, dat kan ik niet. Dus ik hoef alleen maar gas te geven en de koppeling op laten komen. Dat regelt de auto uit zichzelf.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Oh, dat is wel handig, ja. Ja.
4: Ja, bij de start en bij de pitstops is dat heel handig.
1: En je hebt heel veel prijzen gewonnen, hè? Je bent heel...
4: Dat racen, dat gaat er wel goed af.
1: Geweldig.
4: Als ik iets doe, dan wil ik ook echt goed worden erin. En dat is
3: ja, en alles met snelheid vind je gewoon, vind je gewoon leuk volgens mij.
1: Vandaar dat je fietsenzaak hebt.
4: Ook dat gaat goed. Weet je, ook in de winkel gaat het hartstikke goed.
3: Hè? Ja, hè? Ja.
4: Druk.
3: Dat is lekker.
4: Nu deze week zijn we toevallig een beetje gesloten.
3: Ja,
4: drie man, waaronder ik ook, is met vakantie.
3: Ja, lekker toch.
4: Dus we hebben met z'n allen besloten om de winkel even een weekje dicht
3: te doen. Ja, je hebt gelijk ook, ja. Daar kwam ik toevallig net voor die week voor een reparatie, maar ja, jullie zijn een beetje dicht. Maar ja, dat kan gebeuren, maar niet uit. Je is een harde gegund.
4: Ja, dat heeft voordelen dat we de enige zijn. Onze paar wat dat heeft ook wel weer nadelen.
3: Dat is waar.
4: Dan kan je ook nergens meer terecht, ja.
3: Ja.
4: Dat is wel.
1: Hey, maar zo'n vakantie wat je nu hebt, lig je dan lekker in de zon of ga je ook nog dingen doen?
4: Nee, ik probeer wel echt uit te rusten.
1: Ja, ja.
4: Het is een heel druk seizoen geweest in de winkel. En ja, belast mijn lijf toch even op een iets andere manier dan iemand met twee benen. Dat is natuurlijk altijd zo.
1: Ja.
4: Dus ik probeer wel mijn rust
3: te pakken.
4: Mijn lichaam lekker
3: te laten. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat doe ik wel met...
4: actief, hè. Zwem veel.
3: Ja. Dat doe ik allemaal wel met 27 graden, toch?
4: Ja, dat is prima vertoeven hier.
3: Ja, dat begrijp ik.
4: Ja. Af en toe een duik te wijzen, heerlijk.
3: Ja, nou, het is hier ook heerlijk weer, hoor, moet ik zeggen.
4: Ja, ik hoor het, ja.
3: Maar dan gewoon, wat zal het zijn, een graad of 20 minder warm. Ja, nou goed, het maakt niet uit.
4: Lekker, ja.
3: Oké, nou, hartstikke bedankt, Martijn. En ik wens je nog een hele fijne vakantie.
1: Ja, maak er wat moois van.
4: Jullie bedankt dat ik even mijn vraag...
3: Ja, oké, nou... Ga lekker zwemmen of wat je ook doet. Ja. Hey, hartstikke bedankt Martijn. En een heel goed weekend verder.
4: Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Oké, hoi.
1: Doei.

0: Zingen, hè? Hey, kan ze lekker zingen? Nee, je kan de plaat eronder laten staan. Hè? Nog een stukje. Ja, nee, het is gewoon... Ja, precies. En dan praten we het zo vol. Hè? Kan ze lekker zingen, hè, Hans?
1: Perfect, helemaal top, helemaal top.
0: Weet je wie het is?
1: Celine Dion.
0: Heel goed, heel goed. Ja. En ze treedt weer op, hè? 27 concerten doet ze.
1: Nou, dat moest ze lekker
0: in Parijs.
1: Zelf. Moest ze lekker zelf.
0: Na doen. Haar ziekte. En ze is heel enthousiast en blij.
1: Ja, maar ze hebben wel een mooie stem in ieder geval.
0: Soms.
1: Nou, soms.
0: Als ze niet vals zingt wel.
1: Ja.
0: Ik heb op tv, zag ik af en toe een uitglijertje. Dan dacht ik van, oeps. Ja, dan betaal je €350 voor een kaartje. Dan
1: inderdaad.
0: Dan geen uitglijertje meer.
1: Dan valt me nog mee €350.
0: Ja, het zal wel duurder zijn. Hey Hans, we gaan zo luisteren naar een verslag van Carina. Die in gesprek is met Paulien Willemsen van Pluspunt Zandvoort.
1: Ja.
0: En Paulien, ja, ik zal even uitleggen wie Paulien is. Want dat weten natuurlijk.
1: Een duizendpoot van.
0: Dat is een duizendpoot. Een kop koffie, een luisterend oor en een goed gesprek. Meer heeft Paulien Willemsen vaak niet nodig om met mensen in contact te komen en te brengen. Als opbouwmedewerker van Zandvoort zoekt ze dagelijks naar manieren om bewoners, ideeën en initiatieven samen te brengen. Hoe vind je dat samengevat?
1: Nou, het klinkt zeer interessant.
0: Ja, sinds 2024 werkt ze vanuit Pluspunt als opbouwmedewerkster. Al noemt zichzelf liever buurtverbinden.
1: Ja, ze staat ook vaak met koffie, hè, met flits en zo.
0: Ja,
1: en,
0: het is een hele... De buurtbak koffietruc.
1: Ja. En Carina heeft met haar gesproken, begrijp ik.
0: Carina heeft met haar gesproken en daar kunnen we even naar luisteren. Ja, het hele gesprek.
2: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.
3: Goedemorgen Paulien Willemsen van de buurtverbinder bij Pluspunt en onder het kopje welzijn. Daar ben je van, hè Paulien? Goedemorgen.
4: Ja, dat klopt. Goedemorgen Carina.
3: Ja, wat fijn dat ik je kan spreken. Want de laatste keer dat ik je gesproken heb, was toen eigenlijk het buurtbakkie nog niet helemaal klaar was. En toen zeiden we nog, als het buurtbakje nou klaar is, dan gaan we een rondje rijden. En dan gaan we in gesprek met de mensen. Maar hij is inmiddels natuurlijk al lang klaar. Ik heb hem ook al een paar keer gezien. Hoe gaat het ermee met de buurtbakkie?
4: Ja, met de buurtbakkie Toek-Toek. Ja. Tuk-tuk. En dat zeg ook weer anders. Nee, die is nu sinds mei... eigenlijk al een jaar, nou ja, dus eigenlijk anderhalf jaar is ze nu wel in de running. En het gaat heel goed met hem. het is zo dat we hem drie keer in de week inzetten. En dan is het in Bentveld wordt hij ook gebruikt. En vooral hier in Nieuw-Noord. Daar richten we ons nu op. En we hebben ook al een paar keer een buurtbakkie verzoek gehad.
3: Ja, want ik zag hem ook bij een onthulling van het jeugdhonk.
4: Daar zijn we geweest, ja, dat klopt.
3: Ja.
4: Ja, dat zijn mijn collega's. Want inmiddels heb ik ook een collega erbij, buurtverbinder Sophie.
3: Wat goed.
4: Ja, dat is heel fijn en dat was ook echt wel nodig.
3: Ja, want is het zoveel werk? Hebben jullie zoveel taken uit te voeren?
4: Nou, het is zo dat wij dus nu, omdat we naar de mensen toe kunnen met het buurtbakkie, spreken we veel mensen. Zijn er ook heel veel mensen met mooie ideeën, goede ideeën, om de verbinding aan te gaan met elkaar, met inwoners onderling. En dat vraagt gewoon ondersteuning, want het is zo dat wij voeren het niet uit, maar wij zijn echt faciliterend, ondersteunend, om te zorgen dat het mooie idee uitgevoerd gaat worden.
3: Dat goed.
4: En dat neemt wel wat tijd. En enerzijds doen wij zelf daar heel veel in. En andere momenten zetten we de juiste mensen bij elkaar. Maken weer allerlei verbindingen. Ik zeg wel eens een beetje een spin in het web.
3: Ja, nou, mooi. De herfst is begonnen.
4: Ja, die is ook mooi. Ja. Dus het is echt wel allerlei touwtjes aan elkaar knopen.
3: Dus eigenlijk kun je wel zeggen van het is ook een hele goede zet om deze buurtbakkie te laten rondrijden. Dat is wel een hele goede manier om mensen te spreken.
4: Ja, het is een hele goede manier om dicht bij de mensen te komen. En ik vond hem ook heel mooi dat de buurtbakkie op verzoek waardoor er ook weer hele mooie dingen naar voren zijn gekomen. We hebben ook in de krant gestaan met de muurschildering in Arie Koperflat, hier in de Vlemingstraat. En dat is eigenlijk allemaal ontstaan bij één buurtpapier wat een bewoonster bij mij als wens had neergelegd. Want, zei ze, ik vind dat we eigenlijk zo weinig met elkaar echt in verbinding zijn, echt elkaar niet zo goed kennen. En nou ja, in de lift zeg je elkaar gedag, maar verder eigenlijk niet.
3: Ja.
4: En nou, dus hebben we gewoon eigenlijk een moment gepakt, nou, dan gaan we een buurtbakje doen. Kopje koffie erbij, theetje. En vervolgens komen er allerlei initiatieven uit.
3: Ja.
4: En daar word ik heel warm van. Dat vind ik echt top.
3: Ja, ja, dat is mooi, hè? Want dan kunnen mensen elkaar ook echt helpen. Want hoe is het gesteld met de hulp die de mensen nodig hebben? Merk je dat, meer nodig is dan ooit wat betreft ook eigenlijk de financiële situaties van mensen, omdat alles zo duur is geworden? Merk je dat ook?
4: Ja, ook. En dat is nog steeds. En dat is toch niet voor iedereen geldt dat. Maar ik kom zeker veel mensen tegen die toch wel erg goed om een centen moeten denken. En niet alles kunnen doen. En waardoor ik dus ook weer de lijntjes uitzet van wat is er op een goedkopere manier te halen. En waar kan je terecht om bijvoorbeeld ook fonds aan te vragen om schoolspullen te kopen bijvoorbeeld. Maar ook maaltijden, kleding, dat zijn natuurlijk toch wel best wel kostbare dingen.
3: Ja, want daar bel ik eigenlijk ook voor. Want ik had in het nieuws iets gezien over het feit dat mensen winterkleding inleveren, maar dat die vaak kwalitatief gezien niet zo best zijn, waardoor ze zelfs die mooie winterjassen, die worden dan niet goedgekeurd. Dus zijn ze ook niet goed genoeg om door te geven aan andere gezinnen. Hoe is het gesteld in Zandvoort met het inleveren van kleding?
4: Er zijn een aantal plekken in Zandvoort waar je dat kan. Dat is onder andere bij het hoekje op het Vlemingplein hier in Nieuw-Noord van Nieuw-Unicum. En daar weet ik dat ze altijd graag nog kleding ook weer ontvangen. Maar daar kan je dus ook voor echt leuke prijsjes mooie kleding kopen. Je hebt natuurlijk in de Haltestraat de ruilwinkel. Waar je natuurlijk ook, dan kan je dus ook zelf weer spullen inleveren, waardoor je weer, het ruilmechanisme, dat je ook weer andere spullen mee kan nemen. En we hebben natuurlijk de kringloopwinkel, en ik weet even niet de straat, maar die is tegenover de Albert Heijn, dus schuin tegenover de Albert Heijn, de bushalte, tegenover de bushalte.
3: De Louis-Davidstraat. Ja.
4: Ja,
3: dat zijn allemaal goede initiatieven. Maar bestaat er ook zoiets als, ik heb het laatst op televisie gezien, het was wel vanuit een kerk, maar ik weet niet of de kerk in Zandvoort dat eigenlijk nog doen. Maar er was een soort kledingruilbeurs. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat als je gewoon bewust wil zijn wat betreft het klimaat en de verspilling van fast fashion, dat je denkt, ik kan gewoon kleding gaan halen die ik nu nodig heb voor de komende winter. Ik lever mijn eigen kleding keurig gewassen weer in, want andere gezinnen kunnen daar ook weer van profiteren. En dat je dan eigenlijk op die manier een soort ruilbeurs krijgt. En dan hoef je niks te betalen, maar je kan gewoon de kleding komen ophalen met een lijstje. Wat heb ik nodig voor de komende tijd voor mijn gezin? En je levert zelf natuurlijk ook weer wat in. Bestaat dat, denk je, in Zandvoort?
4: Niet dat ik weet. En anders hoor ik het heel graag als er mensen zijn die dat al doen. En ik vind het een heel mooie beweging. En zeker wat je zegt in deze tijd van verspilling en duurzaamheid. En dat ik denk van het mes snijdt eigenlijk aan zoveel kanten om mensen te helpen enerzijds. En ook weer voor het milieu dat het gewoon goed is. Ik zou haast meteen nu eigenlijk gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Van als er mensen zijn die zoiets eigenlijk best wel zouden willen. En ook mensen die zouden willen meedenken of meehelpen om dat op poten te zetten. Dan zou ik zeggen van neem contact op met Pluspunt en vraag naar de buurtverbinder Sophie en of Paulien. En wij denken graag mee en we helpen graag mee om dit te ondersteunen en te helpen om het van de grond te krijgen.
3: Ja, want we hebben eigenlijk best wel wat mooie locaties in Zandvoort waar dat zou kunnen dat je zeg maar alle kleding op maat neerlegt of ophangt. En dan moet je natuurlijk een plek hebben waar wat meerdere mensen kunnen komen. Iedereen. Ja. Iedereen, want ik ben zelf ook heel erg van het recyclen. Ik koop best wel veel op Vinted. Omdat ik gewoon vind, waarom zou kleding meteen de kledingbak in moeten? Omdat er een heel klein vlekje in zit bijvoorbeeld. Ik maak het vaak ook. Ik denk, ja, waarom zou je zo snel van kleding af moeten of het is niet meer in? Hup, ik doe het weer weg. Maar een ander is er wel weer heel erg blij mee. Dus daarvoor zou het ook gewoon zo leuk zijn als we dat in Zandvoort ook hebben. Net als het eigenlijk het weer maken van apparaten. Ja. Dat er ook wel eens momenten voor zijn dat er zo'n waarderen het, repareren het dag is. Dat zou je natuurlijk ook voor kleding kunnen doen. Dus het is een hele mooie oproep. En ik hoop eigenlijk te horen, dit bestaat al. Maar als het niet bestaat, ja, dan zou het zo fantastisch zijn voor de winter die er aankomt ook. Dat mensen zeggen van, nou, eigenlijk kunnen we 2 keer per jaar dit wel doen. 1 keer voordat de winter begint en 1 keer voordat de zomer begint.
4: Ja, en dan, lijkt echt geweldig. Ja, daar word ik heel warm van. Ja. Nog even een aanvulling, want je tipte even aan de soort van repaircafé. Wij noemen dat bij Pluspunt Herstel het Samen. Dat is voor apparaten, elektrische apparaten of wat dan ook. Maar er zitten ook 2 dames met een naaimachine. Dus het herstellen van kleding, als je dat zelf niet kan, kan je daar laten doen of in ieder geval vragen of ze willen helpen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog in Pluspunt in het... Daar kunnen we natuurlijk ook nog... mensen kunnen daar het een beetje gaan leren om dingen te herstellen. Want daar zijn terug steken. Wat er weer een activiteit is op de... durf niet te... Maar, dus er zijn al wat dingetjes om zeg maar kleding te...
3: Upgraden.
4: Maar net heb ik gezegd. Ik zou het heel mooi vinden als er mensen zijn misschien in Zandvoort die iets willen gaan doen van nou een van de ruilbeurs, weggevenbeurs, nog even de naamtje. Dan zijn mooi. We zeker daar aan mee te werken.
3: Want dat is natuurlijk ook weer, als je elkaar, dan zie je elkaar weer allemaal en dan krijg je weer mooie gesprekken. Je doet wat voor een ander. Ja, dat zou ook dat zou een heel mooi initiatief zijn. Ik heb helaas niet de tijd voor om dat op te zetten, maar ik zou het zo graag willen. Alleen hoop dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat lijkt mij nou heel erg mooi om op te gaan zetten. Want het begint met een oproep. En het begint misschien met een stukje in de krant of op de socials. En er zijn altijd mensen die zeggen, nou, ik heb zoveel. Ik lever het in, maar het gaat ook om babykleding waar een baby zo kort maar in... het heeft het maar zo kort aan. Ja, en het kost allemaal zoveel geld. Dan kan je het weer, kan je weer iemand anders blij maken. Hoe mooi is dat?
4: Zeker. Ja, dus dat zijn zeg maar hele mooie dingen om eventueel uit te rollen.
3: Ja, nou fijn. Ik wilde dit zo graag even weten. Heel fijn dat ik je mocht spreken. En ik hoop dat we echt nog een keer samen in het buurtbakje mogen rondrijden. Zodat ik ook eens kan zien hoe dat gaat met die prachtige gesprekken.
4: Ja, nou, je bent hartstikke welkom, hè. Elke donderdagmiddag inval op het Vreemdenplein. Van 3 tot 4:30.
3: Hartstikke goed. Dank je wel.
4: Ja, graag gedaan.
3: Bedankt hoor. Fijne dag.
4: Doei.
2: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.

0: Lady Smith Black Mambusa. Oh, ja, mooie muziek hoor. Ik vind het heerlijke muziek. Ja, jij het niet
1: zo
0: wel?
1: Fantastisch. Mensen zijn, ja, zo, ja. Mensen, er zijn zo talentvol daar.
0: Nou ja, dat bedoel ik, ja.
1: Het is echt waanzinnig.
0: Ja, ja. Ja, nee.
1: En die dat hele album Graceland.
0: Graceland, van Paul Simon. Ja, dat is een
1: aantal van dit soort prachtige...
0: Goed album, zeker weten. Oké, nou, we gaan naar het laatste onderwerp van deze...
1: En het laatste onderwerp, die hebben we al een keer gehoord. Ja, maar dat was het is wel, dat is een heel stap in de kunst.
0: Wat hebben wij...
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september van 12 tot 5... de Zandvoort Art Route is een jaarlijks terugkerend evenement... waarbij de kustplaats volledig in het teken staat van cultuur. Hans.
0: Ja, nee, dat is 2 dagen. Vandaag en morgen. Ja. Dus je kunt overal terecht.
1: Alweer de 6e editie.
0: Absoluut, absoluut. Nou,
1: 90 diverse kunstenaars op 25 inspirerende locaties in Zandvoort.
0: Ja, nee, dat is prachtig. Zeker heen gaan. Wat er ook is, is morgen een groot evenement hier voor de deur.
1: Ja.
0: Op de Tolweg.
1: Dat is zeker.
0: Dat is Tol tot Tol.
1: Tol tot Tol in het kader van 200 jaar Zandvoort.
0: Nou ja, het is de afsluiting van het jubileum Zandvoort 200 jaar Badplaats. Ja. Interessant. Gaat hier voor de deur gebeuren. Er rijdt een paardentram. Daar kun je in mee.
1: Ja.
0: Maar je bent te laat als je dat nu nog wil, want het is helemaal vol.
1: Ja, bijzonder.
0: Ja, het is helemaal vol.
1: Dat, leuk dat mensen dat zo
0: ja, er kunnen ook geen honderden mensen mee natuurlijk. Maar je had er wel op tijd bij moeten zijn. Je gaat met de paardentram. Mee? Nee, ik kan niet mee. Je gaat... ik word niet op tijd. Je gaat van de Tolweg naar het Tolhuis de Haringbuis.
1: Ja?
0: Nou, jij weet wat het is, hè?
1: Ja, dat is bij Heemstede.
0: Ja, Heemstede Aarhout. Aarhout, ja. Inderdaad. Ja. Met Koemerijt, sorry. De historicus.
1: En Koen weet er alles van, hè? En
0: Koen weet alles, ja. Die weet er alles van. Hier voor de deur gebeurt er ook een hoop. Want er wordt een enorme lunch geserveerd tussen 12 en 3.
1: Ja.
0: En, dat,
1: en er komen artiesten.
0: Daar schijnen nog wel plaatsen voor te zijn.
1: Oké. Okay.
0: En er staat een hele lange lunchtafel. En je kunt dan een lunch kopen. Mocht je meer willen weten en misschien nog aanmelden... dan zou ik kijken op www.tol-tol.nl.
1: Ja.
0: Oké, nou, dan hebben we, dat is nog niet alles. Want dan zijn er ook nog koren die in het dorp
1: zingen. De Shantykoren.
0: De Shantykoren.
1: Ja. Nou, het is wel leuk allemaal bij elkaar geplopt, hè, op één dag.
0: Het is wel een beetje druk, was het, ja.
1: Het is een beetje druk, maar wel gezellig.
0: Ja, wel gezellig. Ja, en mooi weer morgen. Dus
1: mooi weer.
0: Geweldig weekend natuurlijk.
1: Vreselijk veel in Zandvoort.
0: Ja, het Shantykoren Festival met de wapenstangers onder andere, hè.
1: Ja.
0: Dus het wordt kiezen, waar ga jij in? Nou, hier staat morgen... Oh ja, morgen... Dan hebben we dus hier op ZFM een live uitzending tussen 10 en, ik dacht, 5. Met alles wat hier voor de deur gebeurt. Ja. En interviews met
1: Want Koemerijt. Dit is de locatie van het Tolhuis geweest, hè?
0: Dit, hier dit gebouw.
1: Ja, nou niet dit gebouw, dat was er nog niet.
0: Nee, maar hier was ook een tol.
1: Hier was een tolheffingshuisje.
0: Misschien dat ZFM daar weer mee kan beginnen. Dan
1: verdienen we wat.
0: Dan verdienen we wat, inderdaad. Nee, maar goed, in ieder geval komen daar morgen dus een heleboel mensen voor de microfoon. En jij presenteert mede. Misschien niet, nog maar een heel klein stukje. Moet even kijken.
1: Nou, ik zal wat straatinterviews doen.
0: Ja, oh leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, DJ Ladymix gaat optreden.
1: Precies.
0: Het genoten als Zandvoort is aanwezig. Dus interessant allemaal morgen.
1: Hartstikke leuk. Dus,
0: ja, kom lang zou ik zeggen.
1: Wordt een leuke dag.
0: Wordt een hele leuke dag. Ja. Nou, we gaan nog één keer naar Zandvoort Oort, naar Carina. Carina, ben je er?
2: Ik ben er zeker.
0: Ja, helemaal goed, Carina.
1: We
0: hadden niet anders verwacht hoor. Dat je
2: bon dia. Ja,
1: en waar zit je?
0: Ja, ik denk,
2: ben hier in het Louis David.
0: Ja, had het al verteld. Ja.
2: Ja, en het is nog vrij rustig natuurlijk. Maar ik kwam hier wel speciaal voor de... kinderartists. Want ja, dat hebben we natuurlijk vorig jaar geïntroduceerd.
1: Ja.
2: En er komen steeds meer kinderkunstenaars. En die moeten natuurlijk ook een plek hebben.
1: Ben jij er ook bij betrokken?
2: Nee, ik ben niet meer betrokken bij Zandvoort Art zelf. Maar ik heb vorig jaar wel nog meegedacht van... nou, hoe leuk zou het zijn als er kinderen kunnen exposeren.
1: Ja.
2: En, en Lola en Merel staan hier naast me. Zij doen zo dus ook al voor de tweede keer mee. De andere kinderen zijn er nog niet. Maar Lola heeft, zeg maar, abstracte kunst.
1: Oké.
2: En Merel, die...

0: daar kun je wel in zien wat ze maakt. Maar en Merel die moet weer met een ander doel. Maar daar gaan we zo over hebben. Lola, hoe oud ben jij?
1: 9
0: jaar. En wil jij ook graag kunstenaar worden?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag. En ja, daar doe je ook heel erg je best voor. Als de mensen die nu luisteren een beeld willen hebben van jouw kunst, kun je dat dan een beetje beschrijven wat jij maakt?
1: Ja, abstract. En dan moet je gewoon vrij voelen. En je kan er alles in zien wat je maar wilt.
0: Ja, en wat gebruik jij? Want je kan natuurlijk kunst maken met heel veel materialen. Maar wat gebruik jij het meest?
1: Ja, verf natuurlijk. En nog planten.
0: Planten? Hoe doe je dat? Heeft mama dan straks en papa geen kamerplanten meer in huis staan? Omdat jij alle planten afknipt? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, buiten staan allemaal lange grassprieten dingen. En dan zijn daar een soort van planten aan. En die plukken we eraf.
0: Oké, maar heb jij ook zo je allereerste schilderij gemaakt? Want die hangt hier ook, dames en heren. Leuk om haar allereerste schilderij te zien. Die ga jij denk ik ook niet wegdoen.
1: Nee,
0: die blijft bij jou. Maar de andere schilderijen zijn wel te koop. Maar hoe kwam het dat je dacht, ik ga iets met planten doen ook? Of met, want ik zie nog ook iets met potloden. Ik zie heel veel kleur. Ik zie ook dat het niet glad is, maar het is bijna driedimensionaal. Maar je hebt echt wel ook verdikkingen in je schilderij. Hoe is dat zo gekomen? Heb je het een keer ontdekt dat je dat zo mooi vindt om die planten ook erin te verwerken?
1: Ja, ik had die plant dus in de eerste schilderij met plakband en gekleurde dingen allemaal. En ik vond dat er heel leuk uitzien, dus dat bleef ik gewoon doordoen.
0: Waar schilder jij eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat er ook wat spetters om jouw schilderijen heen komen.
1: Ja, gewoon thuis op de eettafel leggen we allemaal kranten neer. En dan kan ik beginnen. Ja, het wordt wel heel vies.
0: Het wordt wel heel vies. Dus je hebt op een gegeven moment, als jij nu echt in een vlucht komt qua verkoop, want je hebt net zelfs al nog een schilderij verkocht, dan moet je straks misschien eens denken aan een eigen atelier. Is dat je ook je wens?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik wil jou alvast heel veel plezier wensen. En er is iets speciaals vandaag, hè, Lola?
1: Ja.
0: Want jij komt ook als allereerste kind in de pakje kunstkast. En daar gaan we straks ook een heel bijzonder moment van maken. Dan ga ik nu naar Merel. Merel, hoe oud ben jij nu?
2: Ik ben 13 jaar oud.
0: 13. En vorig jaar was jij volgens mij de meesterverkoper. Jij had echt het meest verkocht hier op het LBC. Dat klopt, hè?
2: Ja.
0: Hoe komt dat, denk je?
2: Omdat ik het voor het goede doel deed en omdat iedereen zelf zijn prijs mocht betalen.
0: Oh, iedereen mag zelf de prijs betalen. En wat weet jij nog wat het schilderij is waarvoor je het duurst hebt verkocht?
2: Dat was de schilderij die in de kerk hing.
0: Oh, en voor hoeveel?
2: Voor 100 euro.
0: Kijk nou, dit is toch echt bijzonder. Maar kun jij ook even beschrijven wat je maakt? Want als de mensen naar het LBC komen, willen ze misschien wel meteen naar jouw stand komen lopen om te zien wat jij maakt.
2: Ik maak landschap, schilderijen en soms ook organismen. En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
0: Ik zie dit jaar ook iets nieuws hangen. In het zwart en in het wit, een schilderij met een hart erop. Waarom heb je dat gedaan?
2: Omdat ik zelf een hele ernstige hartafwijking heb en ik vind het gewoon leuk om te maken.
0: Ja. Welk doel is het dit jaar voor jou?
2: Make a Wish.
0: Wat is dat voor een organisatie?
2: Dat is dat hele zieke kinderen een speciale dag krijgen en je mag maar doen wat je wil.
0: Heb je daar zelf ook eens gebruik van gemaakt?
2: Ja, ik ben naar het Taylor Swift concert geweest en mijn broertjes mochten karten en ik ben ook naar een beauty salon geweest.
0: Oh, dus je hebt zelf ervaren hoe fijn dat is. Dus alle schilderijen die verkocht worden gaan direct naar het goede doel qua geld. Hou jezelf ook nog ietsje voor jezelf, want ik hoorde Lola toen net zeggen, voordat ik begon, ik gebruik mijn geld ook weer om te investeren in nieuwe verf. Doe jij dat ook?
2: Ja.
0: Ja, want hoe kom je anders aan je spullen? Want die zijn best wel duur.
2: Zeker.
0: Nou, of zijn je ouders ook supporter?
2: Soms helpt ze wel mee, maar ik betaal het meeste zelf.
0: Oké, dat vind ik heel knap. Echt wel ondernemend. Jij gaat hier ter plekke ook gewoon door met schilderen,
2: Zeker.
0: Mogen mensen ook een opdracht geven aan jou, wat ze graag op het doek zien?
2: Ja, dat mag, maar dan duurt het wel even wat langer meestal.
0: Ja, want hoe lang doe je over een schilderij?
2: Een uur of wat langer.
0: Oké, dus dan moeten ze terugkomen.
2: Ja.
0: En Lola, bij jou kan ik me herinneren vorig jaar dat jij ook een opdracht kreeg van iemand, hè? Is dat nog gelukt?
1: Ja, die hebben we staan, maar gewoon voor de sier. Die kan je dan niet kopen, omdat...
0: Oké.
1: Die gaan we dan geven dan.
0: Maar ja. Je bent ook veranderd qua... Je hebt wat nieuwe spulletjes, niet alleen schilderijen. Jij dacht, ik ga er iets anders bij doen als mensen misschien niet een heel duur schilderij van mij willen kopen, maar ook wel iets kleiners van mij willen. Naast het pakje kunst natuurlijk. Maar wat heb je hier nog meer te koop?
1: Hangertjes, koelkastmagneten en sleutelhangers.
0: Aha. En als ik nou eens naar zo'n sleutelhanger ga, wat is daarop te zien? Want ik zie iets met een potlood. Wat is dat nu weer?
1: Nou, we hebben heel veel kleine potloodjes waar waar ik eeuwig aan heb zitten slijpen, waar bijna geen punt meer op kwam. Uiteindelijk kwam er een punt, waren ze zo klein, een paar centimeter. En toen bedachten we om ze erop te doen.
0: Ja, dus mensen kunnen gewoon potloodart kopen bij jou. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Er doet dus hier nog een meisje mee. En daarachter, met die bamboestruiken, is dat ook van een kind? Of is dat weer... Dat is ook van een kind. En daarnaast is er in het LDC ook nog heel veel andere kunst te zien. Heel erg leuk allemaal. Een beeldentuin is er zelfs. En een kunstwerk waarbij je met een zaklamp iets moet doen, hè? Mm-hmm. Hebben we net gezien, hè? We gaan niet verklappen. Maar weet jij nog, Lola, wat daarbij staat? Weet je het nog? Iets met een geheim ergens in het lichaam. En dan moeten ze zoeken met de zaklamp, hè? En er is kunst waar jij, in ieder geval met je moeder, heel hard om moest lachen. Ik loop er even heen om de naam te zien van de kunstenaar. Hij maakt hele grappige kunst. Er hangt ook een schilderijtje met een moorkopje. Denkt, nou, die pak ik gewoon, want zo echt lijkt hij. Maar dat is van Frank Warmerdam. En Frank Warmerdam is nu nog even aan het installeren. Frank, wat is jouw grootste inspiratiebron?
3: Mijn eigen fantasie.
0: Je eigen fantasie, maar hoe komt het dat je dit zo kan creëren? Wat gaat er allemaal in jouw hoofd om?
3: Ja, nou, ik schilder al heel lang. Ja. En ik teken graag. En die inspiratie die haal ik van overal en ergens vandaan. Dat plopt gewoon zomaar op in mijn hoofd.
0: Want het lijkt ook wel dat het in een prentenboek kan voor kinderen ook.
3: Dat zou maar kunnen, ja. Het is natuurlijk heel illustratief. Dus, ja.
0: En je zorgt ervoor dat de mensen lekker even kunnen lachen ook.
3: Precies, ik benader het leven van de positieve kant.
0: Oh, dat is helemaal top. Helemaal top. En dan hebben we hier weer de prachtige beelden die je dus in je tuin kan zetten. En hier is nog een fotograaf bezig met alles installeren. En en in de Oranjezaal is er ook van alles te zien. Ik zie hele mooie vazen. Heel mooi keramiek. En ik zie ook weer een kunstenaar die er vorig jaar ook was. En u heeft ook in de pop-up geëxposeerd, hè? Wat was uw naam ook alweer?
4: Annemarie.
0: Annemarie. En Annemarie heeft hier een prachtige zwaan. Ik zou zeggen, kom ook zeker naar het LDC. Ook voor de kinderen, maar ook voor alle andere prachtige kunst. En het is altijd gezellig in het LDC, want je kan hier ook bij Skol even gezellig wat drinken.
5: Op eten.
0: En dan misschien nadenken of je kunst wil kopen. Kijk, Merel, je hebt bezichtigingen. Kijk eens, er zijn mensen die jouw kunst interessant vinden. En nu neemt je vader door neus waar. Maar ik denk dat je zelf even er naartoe moet. Ga maar eens kijken. Misschien kan je het verkopen. Dankjewel, Merel. Nou, het is nog niet begonnen.
5: Nee, over
0: maar
5: over
0: langzaamaan komen toch wel mensen binnen.
5: Over vier minuten gaat het officieel van start.
0: Ja, daarom. En ik zie daar
5: ja.
0: Het andere meisje komen die ook kunst gaat verkopen.
5: Oké, okay, dus, oké.
0: Okay. Het is echt heel erg leuk hier.
5: Leuk hoor, zeker. En jij kent natuurlijk dat boekje. De mensen kunnen een programmaboekje aanschaffen. Moet je dat kopen trouwens, of is dat gratis?
0: Nee, kopen je kan gewoon het boekje komen ophalen.
5: Okay,
0: bij Rijn aan Zee, of in de kerk, of hier bij het LDC. En let op de vlaggen. En er staan ook overal in het dorp de studenten.
5: Okay,
0: die de weg wijzen. En toch even nog noemen, verhalenjagers in het Zandvoort Museum.
5: Ja, ook nog, hè? Ja, ja.
0: Dat is ook echt heel erg leuk om naartoe te gaan.
5: Leuk hoor. En jij kent het boekje natuurlijk, dat programmaboekje uit je hoofd, hè? Carina, neem ik aan.
0: Ja, bijna wel. Bijna wel, ja.
5: Hey, maar heb jij nog voor mensen een geheimtype, zoals de Duitsers zeggen? Dat je denkt van, nou, je moet zeker daar even gaan kijken.
0: Nou, dan wil ik toch noemen, boven in de kerk, in de domineeskamer, daar heeft
5: de protestantse kerk.
0: Ja, daar heeft Iris Planting haar atelier. En
5: oh.
0: Ja, die staat heel hoog op mijn lijstje. Ik ben er nog niet geweest.
5: Dus in de kerk of niet? Nee.
0: Ja, en dan moet je de trap dus steil omhoog.
5: Okay.
0: En ik ben wel eens in de domineeskamer geweest voor een bespreking over Simon Paap.
5: Ja.
0: Maar ik ben gewoon nu benieuwd, hoe heeft Iris die kamer tot atelier gemaakt?
5: Ja, dat begrijp ik.
0: Ik ben zeer benieuwd.
5: Ja.
0: En Maarten Vis wil ik ook noemen bij Wijn aan Zee. Hij maakte kwallen en allerlei andere zeedieren. Maar dit jaar is hij overgegaan op wijnflessen.
5: Wat goed.
0: Dus als je het leuk vindt om een schilderij van een wijnfles te kopen.
5: Dat toepasselijk bij Wijn aan Zee.
4: Ik ben wel heel erg aan.
0: Dan moet je naar Wijn aan Zee. Ja. Dus,
5: nou, daar gaan wij zeker heen.
4: Nou, helemaal goed.
5: De helemaal top. Hartstikke goed, Carina. Mag ik jou hartelijk danken voor de bijdrage. En ik wens je nog een heel fijn weekend.
0: Doe je nog iets met Tol?
4: Ja, je mag nog één ding zeggen. Ze wil nog één ding zeggen.
0: Ik ga nu naar het raadhuis, want ik heb zelf daar de pakje kunstkasten staan.
5: Oh ja, de pakje kunst, daar wil je nog vragen.
0: Daar ben ik vandaag en morgen.
5: Gaat het goed daarmee?
0: Ja, heel goed. Okay. Hij stond dus bij Hart in Haarlem. En nou, bijna alle pakjes waren dus verkocht.
5: Nou, wat
0: ik heb nu een hele nieuwe voorraad bij me.
5: Ja, het begon toen met 2 euro, maar het zal nu wel iets duurder zijn,
0: nee,
5: of niet?
0: Nee, het is wel 6 euro, dus je moet...
5: 6 euro? Goeiedag.
0: Ja, dat komt niet door mij, hè?
5: Nee.
0: Dat komt door een landelijke keuze. Nee, want...
5: Ik wist niet dat je kwaad werd, maar... Nee hoor. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Maar het is gewoon een leuk initiatief. Leuk in zo'n... Zo'n machine dat je een kunstig iets eruit kunt halen. En ook leuk dat...
0: En Lola, die gaat zo lanceren.
5: Ja, hartstikke goed.
0: Kunstkast.
5: Ja, perfect.
0: Superleuk. Eerste kind.
5: Zo is het. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Carina. En maak er nog wat van het weekend. Tot ziens.
4: Oké.
5: Wij gaan bijna afsluiten, want het loopt tegen 12. Hè. Gaan we nog wat muziek doen, Maya? Maya, bedankt trouwens voor de techniek.
6: Wat je wil.
5: En de muziek. Ja, we kunnen toen...
4: Hans, jij ook bedankt.
5: Ja, jij ook bedankt, Ger. Het was weer een fijne uitzending.
4: Het was een fijne dag. En het wordt vanzelf 12 uur.
5: Het wordt vanzelf 12 uur. Dat zeggen we altijd om 10 uur al.
4: Ja.
5: Dat het vanzelf 12 uur wordt.
4: Hoef er niks aan te doen.
5: Marja, hartstikke bedankt voor de goede muziek die je uitgezocht hebt.
6: Prima.
5: En we gaan er nog met een heel klein stukje muziek. En dan krijgen we
4: een heel klein stukje.
6: Klein stukje Dubliners.
5: Ja, oké. De Dubliners.
4: Altijd goed.
5: Fijn.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, buien, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: begin is het halve werk. Nou, dat geldt zeker ook voor deze plaat die we voor je draaien. Whitney Houston en Love Will Save the Day. Het is even na twee uur op zaterdagmiddag. Ik dacht even dat het zondag was, Benno. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob. Ja, ja. Het is een beetje verwarrend.
0: Een beetje verwarrend. In één keer de Formule 1 race op de achtergrond aan.
1: En weet je hoe dat komt?
0: Geen idee.
1: Nou ja, dat komt omdat in dat Arbitrion of zoiets... een vreselijke naam trouwens. En daar is morgen, 27 september... is daar een nationale herdenkingsdag. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de tweede. Nee, nee, niet de eerste. Die was misschien een wat kleinere oorlog. Nee, de tweede. Karabach-oorlog. Was een oorlog van 44 dagen. Die was gelukkig snel afgelopen. En dat was in een oorlog die werd gevoerd in 2020. En nou, die wordt morgen dus in dat land, waarvan ik de naam niet uit kan spreken, wordt het dan...
0: Azerbeidzjan.
1: Ja, wordt het er allemaal herdacht. En vandaar vandaag dus de Formule 1, die race die een beetje op zijn eindje loopt. Hè?
0: Ja, ja, zeker. En we zien dat Russell op dit moment op de eerste plek rijdt, gevolgd door Piastri. En Max Verstappen op P3.
1: Ja.
0: Dus hij gaat voor het podium.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar hij moet eigenlijk zijn teammaat voor laten gaan. Want die is sneller.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat Max dat niet toelaat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus nou, we houden het in de gaten uiteraard ook tijdens deze uitzending.
1: Ja.
0: Nou, leuk dat je er weer bent, Benno.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat betekent de laatste zaterdag van de maand alweer.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Nou ja, in dit eerste uur, laat ik het maar per uur doornemen... gaan we met, straks bellen met Ruud Kloek, voorzitter van de Bloemendaalse Reddingsbrigade. Want ja... Die reddingsbrigade van Bloemendaal die is morgen betrokken als EHBO-vereniging, in die zin dan, bij de 40ste halve van Haarlem. Nou, en dat is natuurlijk wat. Er komen 14.000 deelnemers gaan van start. Dat is een recordaantal op dit feestje. En die trekken zondag dan de hardloopschoentjes aan. En nou, die gaat het hele parcours en die schampen als het ware Zandvoort. Want ze gaan niet door Zandvoort heen, maar langs Zandvoort. En over het parcours heb ik het straks wel even over met Ruud. Want dat is in de loop der jaren veranderd.
0: Nou, ja, jij zegt de 40ste editie alweer. Ja. Maar was dat niet voorheen de trosloop, Benno?
1: Ja, dat was de trosloop.
0: Ah,
1: ja.
0: Oké, okay, zo ken ik hem weer.
1: Ja, ik ook. En daar stonden natuurlijk allemaal tv-camera's. En er was een heel verslag werd daar uiteindelijk van gedaan van die hele dag. En, en ik heb hem zelf als verslaggever twee keer op een motor gedaan. Maar de allereerste keer werd ik door de hoofdredacteur Marcel Kleren met een hele zware mobiele telefoon heb ik hem hardlopend gedaan. En gelukkig was de batterij na halverwege leeg. Want ik was het wel een beetje zat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Kan je voorstellen, hardlopend. En dat je dan zo'n mobiele telefoon nog eens een keer in een zakje meesleept. Dat is... Maar goed, toen was ik nog jong en sterk. Dus het is allemaal gelukt.
0: De beer was los, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, Benno, ja, dus de hoofd van Haarlem. Daar horen we zo dadelijk wat van over van Ruud.
1: En voetbal natuurlijk.
0: En voetbal hebben we vandaag. We spelen vandaag thuis op het Duintjesveld tegen Buitenveldert. Het is de tweede wedstrijd in de nieuwe competitieronde.
1: Oké. Okay.
0: En Piet is daar uiteraard bij. Zit lekker in het zonnetje waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Hij gaat ons zo dadelijk alles tellen, even een half drie, want de wedstrijd begint om half drie.
1: Ja, en Buitenveld, het is Amsterdam, hè?
0: Is Amsterdam.
1: Ja, ja. Dan rond kwart voor drie komt Debbie Emmerich. Zij is historicus en oprichter van onsinheemsleven.nl. Dan kan je vast kijken, een hele mooie website. En wij gaan het hebben natuurlijk over, ja, het is van dit jaar 200 jaar Zandvoort als badplaats, maar Zandvoort als woonplaats is vele malen ouder. En Debbie die gaat daar het nodig over vertellen.
0: Hé, hey, want ik ken wel Zandvoort 700, maar...
1: Het is nog ouder.
0: Nog ouder?
1: Nog
0: ouder. Oké, nou dat horen we straks in het tweede gedeelte van het eerste uur.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dat was hem eventjes.
1: Ja, ja, ja. En nu muziek, hè?
0: Lekker. Wat gaan we weer een lekkere jaren 80 plaat draaien.
1: Oh ja, oké.
0: Okay. Ik zit weer op mijn stekkie, dus
1: ja, ja, ja.
0: Dan komen ze weer voorbij.
1: Dus
0: 21 graden op het weerstation. En hoe warm was het daar bij de Gettenbach?
1: 27.
0: 27 graden. Lekker weer hier in Zandvoort. Oh,

0: aan de muziek. Ruim 21 graden en genieten van het mooie weer. Ik zou even een terrasje gaan opzoeken. En inderdaad van deze zonnestralen, die we ook nog volgende week krijgen trouwens. Genieten. Het weer heb je straks om 2:30. Maar eerst gaan we naar Bloem. Nou, ik weet niet of hij in Bloemendaal zit.
1: Nou ja, dat gaan we even vragen. Want onze radiovriend Ruud Kloek, voorzitter van de Bloemendaalse Reddingsbrigade. Goedemiddag Ruud.
2: Hey, goedemiddag.
1: Die zit net zoals wij ook gezellig naar de Formule 1 wedstrijd te kijken.
2: Ja.
1: Dat is een vaste traditie hè, voor jullie. Om.
2: Ja, dat doen we altijd met elkaar. Gaan we kijken en de bruine fruitschaal erbij.
1: Bruine fruitschaal.
0: Ja. Hey, jullie zitten op de post dan de Formule 1 te kijken.
2: Ja.
0: Ah, wauw.
2: We hebben zo'n mooi groot scherm, hè, dus dat is ideaal.
1: Ja. En er is veel belangstelling voor, hè, want het zit aardig vol altijd. Hè.
2: Ja, dat is altijd wel, ja. Dat is gewoon gezellig.
1: Ja. En Ruud, heb je de EHBO-koffertjes al klaar voor morgen? Want ja. Er komt 14.000 man langs, hè. Dus,
2: ja, maar het wordt wel groot, hè. Die loop wordt echt groot. Ja, dat gaat. Dat doen ze echt goed.
1: Ja. Maar ik verwacht, tenminste, dat is mijn idee, dat vaak aan het eind van de halve marathon, dus 21 kilometer, dan pas ontstaan de problemen. Maar ze hebben het een paar jaar geleden, hebben ze de route omgedraaid. Hè? Ze komen nu over de Zeeweg naar je toe.
2: Ja, volgens mij is dat bij de Zeilstraat en in de stad en zo, om het beter te laten regelen, zeg maar, met het lopen. Hebben ze toen omgegooid. Ja, prima joh. Maakt ook voor ons niet veel uit. We staan toch op de route. En,
1: ja.
2: Maar het zijn er 8500 geloof ik, die alleen om de halve marathon gaan lopen.
1: Oké.
2: Dat is wel wat hoor.
1: Ja. Er zitten ook veel kinderen zitten erbij en die gaan natuurlijk dat rondje rond de kerk doen.
2: Ja, die komen nog apart erbij. Ja.
1: En Ruud, het is niet voor de eerste keer dat jullie dit doen, toch? Jullie zijn toch vaste
2: Wij doen het vanaf het begin in 1985, de trosloop. En zo lang doen we het al. Er kwam Marcel Tabbers, die daar waterpolder ik altijd mee.
1: Ja.
2: En die werkte bij Sportsupport. En die zei, ja, ik heb een paar mensen tekort. Kunnen jullie een stukje zeeweg en een stukje Zandvoort doen?
1: Oké.
2: Nou, toen hebben we gezegd, oké, doen we. Want Marcel is ook lid bij de Reddingsbrigade.
1: Ja.
2: Dus dat deden we. Ja. Nou, die is al jaren weg, maar we zitten er nog steeds aan vast.
1: En nog steeds datzelfde traject?
2: Wij doen niet zo heel veel. We staan bij het tunneltje in Zandvoort en dan bij Manege de Baashoeven. Dan bij de kop van de Zeeweg, bij de Bokkendoren.
1: Oh ja.
2: Waar het fietspad naar het Brouwerskoortje is.
1: Ja,
2: dus die punt hebben wij.
1: Okay.
2: Dan gaan we de route aan te wijzen voor de mensen en eventueel EBO te doen. Dus,
1: Maar route aan te wijzen voor de mensen, dat is toch wel duidelijk?
2: Ja, bijvoorbeeld, ze komen nu van de Zeeweg af en dan moeten ze Duimpiepertpappenpad op bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus dan zeggen we, die moet die kant op.
1: Oh,
2: als ze uit van het Brouwerskoortje afkomen, je moet de Zeeweg op. En het wijst voor zich, maar je hebt toch soms mensen bij die
1: rechtdoor willen.
2: Ja.
1: Die denk ik, ga lekker de boulevard af.
2: Nou, eerst stonden we andersom natuurlijk. Kwamen ze uit Zandvoort.
1: Ja.
2: En dan waren er wel mensen die kon je wel merken dat die eigenlijk te weinig getraind hadden en te moe waren.
1: Okay.
2: En dan dacht je wel aan, moest je echt wel zeggen, je moet die kant op, je moet die kant op, weet je wel. Ja. Maar nu beginnen ze, bij ons dus zijn ze nog redelijk fris.
1: Ja. Ja, inderdaad. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel, als je richting Bloemendaal aan Zee gaat, ga je natuurlijk wel omhoog, hè. Dus dat is wel even een extra inspanning.
2: Kijk, vroeger liepen ze over de boulevard.
1: Ja.
2: En dan lijkt het alsof je altijd wind tegen hebt. En nu lopen ze door de duinen heen. Ja. En dat scheelt toch wel.
1: Ja.
2: Dat is een lekkere loop ook, vinden ze. Dus,
1: Nou, ik vond het altijd wel zwaar. Omdat in die duinen, A, heb je geen publiek. Dus je wordt niet aangemoedigd.
2: Nee.
1: En B,
2: nee,
1: kan het ook
2: je hebt geen publiek. Nee.
1: Het kan ook snoeiheet zijn in die duinen. Dus,
2: ook dat. Ja.
1: Dus, goed. We gaan dat. En morgen mooi weer voorspeld.
2: Ja, goed weer. Ja, dat is natuurlijk toch een link met warmtevervanging.
1: Ja.
2: Dat het niet te heet worden. Ja, ze hebben nu EMS erbij. Dat is echt een professionele organisatie, zeg maar. Die doet ook Mystery Land en op het circuit en allemaal dingen. Ze zijn echt topmensen.
1: Ja.
2: En dus ze hebben wel, dat zijn ook vaak artsen en verpleegkundigen die erbij staan.
1: Oh ja, oké.
2: Dat is wel fijn voor de veiligheid. En mocht er wat misgaan, dan, dan heb je deskundigen bij de hand.
1: Precies. Want ze hebben in de stad natuurlijk een post, maar Kraantje Lek, hadden ze daar ook een post?
2: Ja, bij Kraantje Lek hebben ze een extra hulppost en op de Grote Markt.
1: Ja.
2: Dus dat is wel fijn, want als je onderweg dan iemand hebt, kan je hem gewoon bij Kraantje Lek bij de deskundigen afzetten. Precies, dus dat is precies. Wel mooi.
1: Ja. Houden jullie nou ook rekening eigenlijk mee dat als er iemand zeg maar die zeeweg omhoog is gelopen, dat die toch al een beetje oververhit is of helemaal oververhit is?
2: Ja, we letten er wel op. En, maar ja, goed, we hopen het niet mee te maken, maar nee. We letten er wel op. En we hebben ook een auto rondrijden.
1: Oh, oké, okay. Dus je pakt hem op en je pleurt hem in zee.
2: Ja.
1: Om af te koelen.
2: Ja, wij rijden de auto rond en als het wat is, dan brengen we hem naar de kraantje lek.
1: Oh ja, oké. Hoe warm is de zee nu, Ruud?
2: De zee 19,5 graden, dus dat is nog goed te doen.
1: Oh, oké. Want het begint al een beetje af te koelen blijkbaar, hè? Want
2: ja,
1: rond 20.
2: Ik ben vorige week nog in geweest, is eerlijk hoor.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: En het seizoen zit er een beetje op, hè? Strandseizoen.
2: Ja, voor ons is het laatste weekend.
1: Oké.
2: In oktober gaan we in Bloemendaal de paviljoens dicht, zeg maar de gewone paviljoens, de afbreekpaviljoens.
1: Ja.
2: De vaste paviljoens blijven natuurlijk wel open, maar de andere gaan dicht. Dus tot 1 oktober mogen die verkopen en dan gaan ze weer afbreken.
1: Ja, en dan wordt het weer rustig in Bloemendaal.
2: Ja.
1: Ja, en wat ga je van de winter doen dan?
2: Nou, ik zit ook nog bij een zwemvereniging, hè, dus ik heb nog zat te doen.
1: Oké.
2: We gaan onderhoud doen van het materiaal en klopt wel goed.
1: Klopt helemaal goed. Oké, Ruud. Nou, dankjewel voor je bijdrage.
2: Ja, jullie ook.
1: En we spreken elkaar weer.
0: Ja, fijne race nog verder, Ruud.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, geniet ervan.
1: Hoi.
0: Tot de volgende keer. Dag. Hoi.

0: Ken je hem nog, Benno? Oud-collega Rijn van Lunteren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, Rijn die wilde deze plaat heel graag hebben. Dus, en ik had hem in mijn collectie, dus... Maar ik denk wel een leuke plaat om een keer te draaien ook. Dus,
1: ja, nou Rijn, ik hoop dat je er tevreden mee bent.
0: Dat hoop ik ook, anders is het voor niks geweest.
1: Dan krijgt hij klappies.
0: Zeker weten.
2: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, kijk maar naar buiten, het is stralend weer.
1: Ja, het is stralend weer en dat blijft ook de komende weken wel zo. Morgen natuurlijk, 27 september, wanneer de halve van Haarlem wordt gelopen. En dat is over het Duimpieterspad, dat zei Ruud Kloek net. Hè. Dat is het duimpad achter het circuit langs, naar Nieuw-Noord. Maar ze gaan Nieuw-Noord niet in. Dan gaan ze het viaductje onderdoor van het spoor. En dan huppatee weer duin in richting Bentveld. Nee, richting Kraantje Lek natuurlijk. Dat zeg ik verkeerd. Morgen dus 70% kans op zon. En eens even kijken. Met een UV'tje van 3. Dus ik weet eigenlijk niet of je dan moet. Dus meer dan 21 graden wordt het dan in Zandvoort. En nou ja, verder blijft het lekker droog. Maar het wordt ook erg warm erop.
0: Volgende week, hè?
1: Ja, ja, ja. Zandvoort. We zeiden net met een grap dat het Gertenbach College vandaag 27 graden aangeeft. Maar dinsdag wordt het 26 graden. Is
0: echt
1: voorspeld.
0: Waar?
1: 75% kans op zon. Dus dat is heel netjes. Er komt ook nog een beetje regen. Dat doen we op maandag. Dan is een druppeltje regen. Anderhalve millimeter met 50% kans op regen. Dus ja, dat is een beetje gokken of dat allemaal wat gaat worden. De meeste kans trouwens op regen is op aanstaande donderdag. Dan hebben we 95% kans op regen met 9 millimeter. En dat is inderdaad toch wel een lekkere plint water wat er op ons afkomt.
0: Nou, dat moet mijn vertrekdatum van de vakantie zijn dan. Ja. Ja. Ik ga even wat regelen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, aangeschoven in onze studio is Debbie Emmerich. Debbie, welkom.
3: Ja, goedemiddag.
1: Wat is voor jou lekker weer?
3: Nou, ik hou sowieso wel van een wild zeetje.
1: Wild zee? Oh, ja, dan moet het wel ook flink waaien.
3: Ja, lekker, lekker wild de zee.
1: Ja, daar heb ik het nog niet eens over gehad. Maar dat staat ook niet in mijn programma. Misschien moet ik naar beneden scrollen voor de wind.
0: Ja, en zeewatertemperatuur?
1: Ja, dat was 19 graden. Hè. Dat blijft voorlopig wel zo. Ik heb nog geen windsnelheden hier in dit schema staan. Maar een windkrachtje is 5 of 6, dat zie je wel zitten, Debbie.
3: Oh ja, dan word ik helemaal blij van als die zee echt lekker wild is. En dan ga je zo lekker rennen over het strand. Woehoe!
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, ja, ja.
0: Nou, en is kitesurfen wat voor je? Of,
3: nee, nee, mij niet gezien nee? Hoor. Nee. Ja.
1: Je blijft gewoon lekker op het strand.
3: Ja, zeker. Ja. Lekker kijken.
1: Ja, precies, precies. Nou, met Debbie praten we straks verder, maar we gaan eerst naar muziek en voetbal.
0: Zeker weten, ja, want Piet is bij de wedstrijd van vandaag. ST Zandvoort tegen Buitenveldert uit Amsterdam. En eens even kijken hoe dat gaat aflopen. 2:30 is de wedstrijd gestart, dus net eigenlijk, hè. Dus straks meer daarover van Piet Pijper.

0: DJ Kyle's band hoorde hier. En dat was Freeze Frame. We gaan naar Duitserspel toe, naar Piet Pijper voor de wedstrijd van vandaag. Ja Piet, het is alweer een hele tijd geleden dat ik jou op de radio heb gesproken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Rob, ja dat is inderdaad een tijd geleden. Dat was een thuiswedstrijd vorig jaar denk ik een keer.
0: Ja zeker, ja vorige seizoen nog.
1: En nu zijn we weer voor het eerst thuis aan het voetballen. Dus we zijn 5 minuten geleden gestart en na 4 minuten maakten we tegenstander 1-0. Dus we staan met 1-0 achter.
0: Hmm.
1: Dus de start is niet zo helemaal erg glorieus. Dus.
0: Nee, en vorige week speelden we uit, hè? Ook al de eerste wedstrijd in de competitie.
1: De eerste wedstrijd speelden we uit in Amsterdam, ja, bij Zwift. Daar kan ik wel wat over vertellen.
0: Ja, hoe is dat afgelopen? Positief?
1: Nee, we hebben 2-0 verloren voor. Dat is een redelijk goede tegenstander. En de reden dat wij het zondag speelden is als volgt. Dat zeg maar in de nieuwe indeling van de KNVB zijn de zaterdag en de zondag... derde klasses, maar ook tweede klasses en de vierde klasses bij elkaar gedaan. En dat betekent dat wij in een afdeling met 13 ploegen zitten. En er zitten 5 zondagclubs bij en 8 zaterdagclubs. Dat betekent concreet dat als er een zaterdagclub thuis speelt, speelt hij thuis op zaterdag. En als hij uit moet naar een zondagclub, dan speelt hij, wordt dat op een zondag gespeeld. Dus de zondagclubs spelen op zondag. En de zaterdagsclubs op zaterdag doen thuiswedstrijden. Dus we moeten dan ook 5 keer moeten we op een zondag naar een uitwedstrijd. Dat was dan vorige week de eerste, Amsterdam. Dat was Zwift. We hebben ook nog Zwanenburg. In Zwanenburg, DSS in Haarlem. En nog 2 Amsterdamse clubs die ook op zondag spelen. En daar moeten we dan op zondag heen. Dat is best lastig. En ook voor de clubs die op zaterdag op zondag moeten spelen. Maar ook voor de zondagclubs die op zaterdag moeten spelen. Dat is natuurlijk veel meer. Die moeten gewoon 8 keer moeten ze naar buiten op een zaterdag, terwijl het een zondagclub is. Dus het is allemaal een beetje wennen. De KNVB heeft het doorgedramd. Er zijn allemaal rechtszaken gevoerd, maar die hebben de clubs niet gewonnen. Dus vandaar dat we nu tegen een zaterdagclub spelen vandaag bij het Veldert. En vorige week zondag tegen Zwift, een zondagclub.
0: Ja, kan je wat vertellen over het elftal op dit moment? Is dat heel anders dan verleden jaar?
1: Nou, dat is niet heel anders dan verleden jaar, nee. Er zitten op dit moment denk ik 2 of 3 andere spelers in, maar dat is minimaal. Want we hebben 1 jongen, Fernando Lewis, of geen Fernando Lewis, maar Franklin Lewis. Een broertje van in het verleden, Fernando Lewis. Dat is de enige nieuwe speler eigenlijk. En de rest is toch allemaal een beetje wel bezetting die de vorig jaar ook was. Dus we hebben ook nog wat Karsten Vries speelt mee. En Jesse de Haan, Steenkist, nog van Ortman Tertoet, Koen Magielsen. En in de goal Luca Blom. En ook, ja, we hebben eigenlijk maar 1 of 2 nieuwe. We zitten straks misschien, we zitten wat jongere spelers, jongere talenten. Die zitten op de bank op dit moment en die komen er misschien nog wel in straks. Maar op dit moment is het bijna de ploeg van vorig jaar. En we missen dan vandaag Nijsselberg, die is inmiddels ook wat ouder natuurlijk, die hem geblesseerd is. Karsten Vries was vorige week ook geblesseerd, die is er nu wel weer bij. En Jesse Daan was vorige week ook geblesseerd, die is er nu ook weer bij. Dus de trainer die sprak ik voor de wedstrijd, die had wel vertrouwen erin. Die was vorige week ook op zaterdag bij Buitenvelder bezig kijken. Hij zegt, nou ik heb ze zien spelen en ik zie wel mogelijkheden om vandaag 1 of 2

0: En die hebben ook niet veel drang om naar voren te gaan. Die wachten het even rustig af. Dus dat is een beetje de stand van zaken op dit moment. Even wachten, ja. Dus ik kan er niets beters van maken eigenlijk. In de aanval, oh. Oh, oh, oh, daar gaat hij. Boom. Oh, wat een kans voor Fernando Lewis. En 5 meter van de goal en hij schiet het ver over. Jammer als we tegelijkmaker er meteen in zit.
1: Oké, nou Piet, dankjewel voor dit moment. En als er wat verandert daar op het veld, dan horen we dat graag van je.
0: Ja.
1: En anders nemen we straks weer contact met je op.
0: Heel goed,
1: oké, 0-1 tegen Bettervelder daar op Duintjesveld.

0: Het was even grabbelen in de oude doos voor deze van Spooky and Sue. En Swinging on a Star. Lekker gezellig muziek, zo op de zaterdag. En een drukke studio ook te zien trouwens op de webcam. www.zfm-live.nl, kijk je live mee. En dan zie je onder meer Debbie achter microfoon 2, Benno.
1: Ja, inderdaad. En, maar over gezelligheid gesproken. Morgen wordt het ook heel gezellig aan de, op de Tolweg, waar deze studio gehuisvest is. Want morgen is het tol tot tol. En daarom is de, volgens jou is het de laatste evenement in de Zandvoort 200, hè?
0: Ja, dat had ik begrepen.
1: Oké. Nou ja, dan wordt er, ze gaan allemaal op straat eten. En de tolweg zal al afgesloten worden, denk ik. Verder is DJ Lady Mix. Komt gezellig muziek maken. Lokale lekkernij. Wat is een lokaal lekkernijtje van Zandvoort?
0: Een haring, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja, daar hoort een haring bij. Zeker weten.
1: Jij als historicus, weet jij dat toevallig?
2: Nou, amateurhistoricus nog meer.
1: Ja, goed.
2: Ik ben dan pas begonnen eigenlijk.
1: Oh, nou, maakt niet uit. Maar heb je dat al voorbij zien komen? Een typisch Zandvoorts gerecht?
2: Oh ja, zeker.
1: En wat is dat dan?
2: Nou ja, het was altijd vis en zo over het algemeen. Ja,
0: en de duinpiepers, hè,
2: en de
0: natuurlijk.
2: De duinpiepers, de aardappelen in de duinen. Ja, dat is wel mooie geschiedenis.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. En foodtrucks, natuurlijk oud-Hollandse spelletjes. Die kan je morgen ook doen op de Tolweg. En het verhaal de weg naar Zandvoort. En dat gaat met een paardentram. Oh, die rit is al helemaal vol, dus daar kan je niet blijkbaar niks mee opdoen. Maar verder is iedereen welkom.
0: Zeker, even aanschuiven voor een hapje en een drankje.
1: Nou ja, wie ook is aangeschoven bij ons in de studio is Debbie Emmerich. Want Debbie, ja, 200 jaar Zandvoort als badplaats. En Rob zei net in 2004 Zandvoort

0: 700, dat was dan als woonplaats.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb van jou begrepen dat Zandvoort eigenlijk nog veel ouder is.
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel ouder?
1: Ja, poeh, ik heb wat meegenomen aan werk, waar ik onderzoek naar doe qua bronnen.
0: Ja.
1: En als je echt helemaal teruggaat, dan ga je echt zeker wel naar 200.000 jaar geleden.
0: 200.000 jaar? Oh, Rob.
1: Ja.
2: 200.000 jaar.
1: Van,
0: jouw familie is nog ouder.
1: Ja.
2: Oh, joh.
1: Ja.
0: Wat, hoe zag het leven er dan uit in Zandvoort?
1: Ja, toen was het eigenlijk nog helemaal geen dorp eigenlijk.
0: Nee. Want die hebben ze 700 jaar of plus in 2004 werd 700 jaar Zandvoort als bad of als woonplaats gevierd. Hè? Als, dat ze hun rechten kregen.
1: Ja, klopt.
0: Maar toen, daarvoor was het een nederzetting, moeten we dat voor ons zo voorstellen?
1: Poeh, dan zit je meer te denken aan de tijden van Doggerland en zo. Dat echt alleen maar gewoon land was en mammoeten, rendieren, de steppenwiesen die we
0: hebben
1: gehad.
0: Wacht even, Debbie, mammoeten?
1: Ja. Ja, mammoeten uit de ijstijd en zo, die hebben we toen gehad.
0: Oh ja?
1: Ja, echt voor, echt heel ver voor hoor. Dat stonden we allemaal nog niet.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Dus door de waterleiding duinen liepen grote mammoeten.
1: Ja, feitelijk wel, dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
2: En dino's, ja, die hebben we nou aan de boulevard natuurlijk, de dino's.
1: Oh maar, ja, klopt. Ja.
0: Ja, die ook?
1: Ja, die zitten bij Holland T-rex. Casino nu.
0: Ja, ja, ja, maar liepen er ook T-rexen door de duinen?
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ja. Of waren het helemaal geen duinen? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een vraag, hè? Het
1: was toen allemaal moeras. En allemaal dat je met een boomstam kano en zo er doorheen ging. En terpen en met huizen met van riet en zo.
0: Oh, rietenhuizen leefde men. Ja.
1: Die hebben we toen ook allemaal gehad in het verleden.
0: Oké. Okay. Ja. Maar het klinkt een beetje armoedig, rietenhuizen. Mm-hmm. Maar waar haalden ze het riet al vandaan? Want groeit riet niet in, in de kanalen van de waterleidingduinen zie ik wel riet staan. Maar...
1: nou ja, ik heb in ieder geval wat voorbeelden mee van hoe ons leven er toen uitzag. Maar dat was 600 na Christus.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel lang geleden.
1: En dan heb je zeg maar deze rieten woningen.
0: Oh, vrij grote rieten woningen zien we eigenlijk. Dat zijn eigenlijk boerderijen. Hè?
1: Boerderijen zijn dat. En dan was het een boerderijwoonhuis.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Toen waren we allemaal nog van de schapen waar we de wol en de sokken van mee maakten.
0: Oké. Okay. En dat het doet me denken aan Drenthe. Daar deze, zeg maar,
1: zou je wel denken, ja.
0: Ja, een beetje stolpboerderijen noemden ze dat.
1: Ja, zoiets.
0: Daar moeten de mensen een beetje aan denken.
1: Ja.
0: Nou, we moeten echt vooral nu de camera zetten. Dan kan je meekijken. Dat is wel leuk. Ja. Hoe lang ben je al, doe je al historisch onderzoek naar Zandvoort?
1: Ik ben eigenlijk begonnen in 2012 met eigen stamboomonderzoek. Van, ik had de vraag van, waar kom ik vandaan en wat is mijn identiteit?
0: Mm.
1: En toen kwam ik eigenlijk uit de lijnen van mijn opa Jan Bakker. En die, die is geboren in Bloemendaal. En mijn gevoel zegt heel erg, omdat ik ook veldwerk erin doe, van, dat mensen allemaal in de duinen zijn geboren, hebben gewoond en hebben geleefd. Zowel mijn overgrote opa is jachtopziener geweest.
0: Mm.
1: En die heette Leen Bakker. En die had dus ook een broer. En dat was Cor Bakker. En die staat zelfs ook nog in een boek. Met een zwart-wit foto. Die heb ik trouwens ook mee.
0: Ja, het is radio hoor. Debbie, dat is niet te laten zien.
1: Maar dan heb je een beetje een idee. En, dit was zeg maar het huis wat eigenlijk
0: jachtduin.
1: Rond 1800 is.
0: Oké.
2: Hoe ziet dat eruit?
0: Ja. Dat huisje, dat is gewoon...
1: 1800.
2: Oh ja.
0: Dat staat volgens mij nog steeds in de duin.
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut, ja. Ik zeg even geen waar die staat, maar gewoon wel ergens in de ingang van de duinen bij Bloemendaal.
0: Ja, precies. Ja,
1: je kan hem zo zien staan.
0: Ja, volgens mij ingang Bergweg of zoiets.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En er wordt nog steeds gewoond natuurlijk in de duinen, maar niet meer door jouw familie, vrees ik.
1: Nee, maar wel in februari heb ik natuurlijk iemand ontmoet die hier dus nu nog in woont.
0: Ja.
1: En heb ik aangesproken. Ik dacht, ik trek mijn stoute schoenen aan om te vragen, want ik zag iemand toevallig. Ik denk van, nou sla ik gewoon mijn slag. Dan ga ik even iemand aanspreken. Mijn moeder van, nee, niet doen. Die vond het spannend, maar iets zei in mij van, ik moet dat doen.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk wel geschiedenis van mijn opa en zijn familie geweest.
0: Ja.
1: Toen er nog gewerkt en zo, gewoon geleefd werd daar.
0: Ja. Want je opa die was boswachter in de Kennemerduinen?
1: Nee, mijn opa niet. Die heeft in de Amsterdamse waterleidingduinen gewerkt als van het graven van kanalen.
0: Oké. Okay.
1: Oh. Dus dat is ook, hij kende heel veel mensen. En mensen kenden hem ook eigenlijk van nog de oude stempel, zo gezegd.
0: Ja.
1: En ja, dat is eigenlijk wel uniek. Dat met kanalen vanwege Jacob van Lennep, geloof ik, die dat heeft gezegd. Van, we moeten dat doen en drinkwater tegen ziektes.
0: Ja, ja. En dat was, dat was ook een mega klus natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Al die kanalen graven.
1: Ja, heel zwaar werk ook.
0: Ja, ja, ja. Ja. Veel met de hand waarschijnlijk.
1: Ja, met zo'n schep zeg maar. Ja, dan schept hij alles eigenlijk uit. Ja. En daar heb ik ook nog allemaal foto's van. Maar die liggen allemaal thuis in de map.
0: Ja, ja. Nou, logisch.
1: Ja.
0: Nou, Debbie, we gaan straks na 3 uur verder praten. Ja, met name over je website en het Zandvoortse dialect.
1: Ja, helemaal goed.
2: Dat zo meteen in het volgende uur van dit programma. Lekker blijven luisteren, want dan weet je wat meer van de geschiedenis van Zandvoort. Ook wel genoemd Zandervoerder, dat weet ik dan ook weer. We gaan nog 2 platen voor je draaien, waaronder deze van Sister Sledge.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Ja, lekker begin van het tweede uur met Rick Astley. En Whenever You Need Somebody. En ja, de meesten kennen wel van die andere plaat, Never Gonna Give You Up. Maar ook dit was een lekker singeltje om mee te beginnen, Benno.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, de eindstand is bekend, hè, van de Formule 1.
1: Ja.
0: Dus laten we even dat door gaan nemen. Russell heeft de eerste plek behaald, gevolgd door onze Max Verstappen op P2.
1: Ja.
0: En de derde plek was er voor zijn maatje Isaac Hadjar, eveneens van Red Bull.
1: Netjes, netjes.
0: Zeker weten. Weer nou, mooie punten voor Red Bull Racing.
1: Precies, precies. Nou ja, en ook nou, geen punten voor Debbie, die bij ons te gast is in de studio. Maar Debbie, jij noemt jezelf historicus, maar in de heel bescheiden amateur historicus.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Je bent oprichter van de website onsinheemsleven.nl.
2: Ja,
1: een hele mooie website. Onze complimenten daarvoor.
2: Dank u.
1: Waarom ben je daarmee begonnen, eigenlijk, met die website? Was dat om het allemaal vast te leggen?
2: Ja, ik vind het wel belangrijk dat we niet vergeten waar we vandaan komen.
1: Ja.
2: En dat onze voorouders, nou ja, we eren nog wel onze opa's en oma's en hoe onze vader en moeders was om steeds aan ze te denken. En dan vergeten we eigenlijk al die andere familieleden daarvoor.
1: Ja.
2: Want wij zijn het product dat wij, ja, dat wij nu staan, zeg maar, hier en zitten aan tafel.
1: Ja, voor alle generaties voor
2: ja,
1: ons.
2: Ja, voor alle generaties voor ons, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar jij bent heel ver. Je hebt heel veel generaties erbij betrokken, hè, geloof ik.
2: Klopt, ja.
1: Want liggen al jouw bedovergrootvaders en oma's hier in Zandvoort? Komen die uit Zandvoort?
2: Ik kwam wel uit Zandvoort, vooral de Krijnoordkant. Nou ja, dat is, was mijn geboortenaam. Ja. De omstandigheden natuurlijk veranderd. En de Van Deursen, dat is meer de tak van mijn moeder, haar moeder. En dan de vader, dat was een Van Deursen. En die hebben ook allemaal aan de Zandvoortse Laan gewoond. En dan heet je Wegger. En dan word je geboren Wegger als je echt ook aan de Zandvoortse Laan wordt
1: ondanks
2: geboren.
1: Ondanks dat je Van Deursen heet, ben je, ja, heet je Wegger.
2: Oh, ja, ja, dan wel, ja.
1: Oh, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: En wat heb ik nog meer? Ik heb eigenlijk ook Bloemendaals, want mijn opa is natuurlijk een Bloemendaler van oorsprong.
1: Dus je leeft het dus zelf niet meer in de regio, maar ja, jouw voorvader en ja, jouw vader komen eigenlijk uit de regio Zuid-Kennemerland,
2: ja,
1: zou ik maar zeggen.
2: Zeker. Ja, ja.
0: Hele bekende achternamen allemaal.
1: Ja,
2: ja, dat ja, zeker. Ja.
0: Kom je nog steeds tegen hier, hoor.
2: Dus, ja, ja, ja, zeker weten, ja.
1: Nou ja, ja. Wat ook leuk is van jouw website, jij hebt een, ja, taalboom gemaakt. Wat kan je erover vertellen?
2: Taalboom was eigenlijk de oude taal die we spraken. Bijvoorbeeld wat er dan echt de Zandvoortse taal. Bijvoorbeeld van hey je en wat had je nog meer eigenlijk?
1: Nou,
2: met taaltie en zo. En
0: ja, van wie ben je erin? Hè? Was
2: ja,
0: het
2: van
0: ook?
2: Wie ben je erin? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat soort woorden en zo. Maar eigenlijk meer uit de tijd van toen de Rijnlandse dracht nog werd gedragen.
1: Oh, Rijnlandse dracht.
2: Ja, van 1850 tot 1920 ongeveer.
1: Ja, ja, ja.
2: 1920,
1: ja, ja.
2: 1930. En,
1: dus Zandvoort ja, had ook kleder, eigen klederdracht.
2: Ja, we mogen ja, echt trots op zijn dat de mensen eigenlijk nog van de Wurf daar eigenlijk nog steeds met voor het open dagen bijvoorbeeld, wat laatst was geweest, dat hun het aan ons nog steeds laten zien.
1: Ja.
2: Van dit hebben wij vrouwen en mannen gedragen.
1: Ja. En even terug ja, naar die taalboom. Je, hebt, je laat ja, vier belangrijke zijtakken zien. Wat zijn de grote verschillen eigenlijk? In, ja. Je hebt Germaans en Limburgs, zag ik een tak.
2: Limburgs volgens mij niet. Het is meer, het is Engels en alles door elkaar gemengd eigenlijk.
1: Okay.
2: Ook Duits, oud-Duits bijvoorbeeld. En,
1: ja,
2: en dat maakt dat heel veel invloed en zo. En het is meer dat Ingeviëns, of ja, Ingeviëns heet dat. En we waren eigenlijk gewoon Indo-Europees. Mm-hmm. En dat is heel veel landen. En,
1: door elkaar?
2: Ja, door elkaar. Ja, we waren Ingeviëns.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, heel, en dat Zandvoortse dialect, Rob, wordt er nog steeds gesproken?
0: Ja, je hoort het nog wel zo her en der, maar het wordt steeds minder natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die mensen die hebben ook een beetje einde leven op een gegeven moment.
1: Ja, wel een beetje jammer, Debbie, hè? Dat
2: ja,
1: zo'n
2: ik vind het echt jammer.
1: Eigen dialectje ja, verdwijnt. Dat
0: zou wel ja, mooi zijn, hoor.
2: Ja, ja, wat ik dan altijd zeg over dialect, als je dat vergeet, dan vergeet je ook dan ben je, weet je ook niet meer van wie je vandaan komt. En je identiteit is dan eigenlijk weg. Dus eigenlijk zou er meer aandacht voor moeten komen eigenlijk hier in het dorp.
0: Ja, we hebben Henk Keur in Zandvoort. En die schrijft nog echt in het dialect op Facebook.
3: Oh ja.
0: Dus steeds als er wat gebeurt of zo, weet je wel, doet hij dat in het dialect van Zandvoort. Oh. Dus gewoon terug te vinden. Prachtig.
1: En mensen begrijpen dat dan ook nog?
0: Ja, ze doen hun best, maar het is wel moeilijk hoor. Dus, het is echt geen makkelijke taal.
1: Nee? Oh nee.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nou, wij gaan zo meteen verder met je praten, maar eerst gaan we zo dadelijk naar het voetbal, naar deze single.

0: Ziek bij, hè? Michiko hoorde je hier op de Zandvoortse Radio. We gaan weer naar Duitsersveld, naar Piet Pijper. Piet, volgens mij zitten we ergens richting het einde van de eerste helft. Klopt dat?
1: We zitten in de 41ste minuut, ja. Dat klopt. Dus wat dat betreft zie ik er goed bij. Nog 5 minuutjes deze helft. En nou goed, het was al heel snel 1-0. Dat heb ik nog in de eerste uitzending kunnen melden. En daarna is het een beetje, ja, als Zandvoort probeert aan te vallen. Maar de scheidsrechter die is ook niet echt op onze hand. Heel veel buitenspel of een overtreding en weer buitenspel. Kansjes die niet afgemaakt worden. Eigenlijk, ja, die gelijkmaker had er al in moeten zitten. Maar hij zit er nog niet in. Dus we staan in nog steeds 1-0 achter. Af en toe een speldenprikje van de tegenpartij. Daar moet je ook heel erg attent op zijn. Maar dat is zo gelukkig ook. Tot nu toe niet, is de achterstand niet verder opgelopen. Dus we nog 5 minuten gaan 1-0. Dat voelt wel eigenlijk de goede helft op voor ons. Dat we altijd graag de tweede helft willen doen. Dus we moeten straks toch weer in die andere goal die gelijkmaker te gaan zoeken.
0: Oké, ja, eerste helft zie je het niet meer zitten. Of wel?
1: Zeg jij erop?
0: Nee, eerste helft zie je het niet meer zitten dan een doelpunt scoren.
1: Nou ja, dat zeg ik. Of hij moet nog voor de helft vallen. Dus
0: oh, oké. Okay.
1: Maar er was nu een klein opstootje net. En de scheidsrechter, die, ik weet niet wat hij allemaal doet. Maar die is met zijn eigen wedstrijd bezig in ieder geval. Hij weet het niet wat hij gaat hij nou doen. Hij pakt de bal en geeft hem weer terug aan de keeper die hem net aan hem gaf. Dus dat schiet ook allemaal lekker op. En we gaan nu verder. Nog 3,5 minuut op, tot de klok. Maar we hebben ook weinig blessures gehad. Dus ik denk dat het heel snel afgelopen is. Maar dus nog 1-0 voor de buitenvelder. En nou goed, ik hou je op de hoogte erop.
0: Oké, dankjewel.

0: Het is even verderop, Stout de Lombre, daar hebben we het dan over. Nou, dat was de hit van Bluff, samen met Gijke Arnaar uit België. En een hele grote hitsingle geweest. En dat heeft ook Zuid-Hollanden helemaal op de kaart gezet. Want ja, daar zit het elke zomer helemaal bomvol met toeristen, ook uit België en dergelijke.
1: Okay.
0: Want die willen allemaal naar het strandhuis in Zuid-Hollanden komen. Ja.
1: Nou, dan moeten ze van Zandvoort. Dan moet iemand van Zandvoort ook nog een zo'n liedje maken.
0: Nou, we hebben wel een hele mooie muziek uit Zandvoort.
1: Ja, dat wel.
0: Zal ik
1: wel.
0: Ze dadelijk nog wel even opzetten?
1: Ja. We hebben ook natuurlijk eigen artiesten. Dat, ik weet niet of ze dat daar ook hebben. Maar we gaan met Debbie verder praten over duinbewoners. De echte duinmensen, Debbie.
2: Ja, zeker.
1: Dat lees ik op je website.
2: Ja.
1: Tussen 1200 en 1900. Hoe zag het leven er in de duin uit?
2: Ja, als je teruggaat naar 900 na Christus.
1: Oh, jij gaat nog verder terug.
2: 600 na Christus.
1: Even scrollen hoor.
2: Ja.
1: 600 na Christus.
2: Ja, 600 na Christus. Dan hadden we eigenlijk van die rieten woningen van leem en van palen, houten palen en zo allemaal.
1: Ja.
2: En dan woonden we in zo'n hele langwerpige. Nou, daar heb ik hier ook een foto van.
1: Ja.
2: Dat is uit de bron, uit het Huis van Hilde natuurlijk ook bij tegengekomen. Dus dat vond ik heel bijzonder. Maar ook natuurlijk dat het ook is opgegraven natuurlijk bij de, waar ze nu mee bezig zijn met Groot Olme in Bloemendaal. Dus ook sinds eind 1900, begin 2000 eigenlijk hebben ze dat ontdekt en zo. Dat heb PWN ontdekt, als ik het goed had uit mijn hoofd. Dat er dus ook karresporen waren gevonden. Dus dat bevestigt alweer natuurlijk van dat wij toen allemaal boeren waren.
1: Ja.
2: En dat we schapen hadden. En daar maakten we allemaal wol natuurlijk van en zo. En
1: grappig is dat,
2: die tijd. Ja.
1: Naast het vissen werden dat soort dingen ook.
2: Ook dat, ja.
1: Over vissen gesproken. We memoreerden net over de bomschuiten op het strand. En hoe mooi dat wel niet zou zijn als er weer wat bomschuiten op het strand zouden komen te liggen. Dat is,
2: ja, dat zou geweldig zijn als we dat weer, dat stuk erfgoed terugkrijgen eigenlijk. Ja.
1: We hebben natuurlijk wel de bomschuitenclub in Zandvoort.
2: Ja, maar die, geweldig.
1: Die zijn een beetje kleiner.
2: Ja, ja.
1: Waarom zijn eigenlijk de mensen eigenlijk in het duin gaan wonen? Ik zie hier wel wat staan op je website erover. Maar leuker als jij het vertelt.
2: Maar ze zijn gewoon. Ja, dat was eigenlijk het begin van ons leven. Het oude inheemse leven wat we hadden. En toen hadden we ook de visserij er allemaal nog bij. Dus we haalden ook eigenlijk gewoon. We waren aan het jagen op vis aan de kust eigenlijk.
1: Ja.
2: En daar is eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja. En ja, vandaag de dag worden die aardappels nog steeds in het duinzand natuurlijk. Ja.
1: Maar het waren ook plekken die, waar mensen dus zeg maar gevrijwaard bleven van waternoodsrampen.
2: Ja, toen nog wel. Ja.
1: Hoog en droog, dicht bij vis en handel en brandstof.
2: Ja.
1: Dus dat is wel altijd apart, vind ik. Die zeereep, ik weet niet of die er toen ook nog al was.
2: Mm-hmm.
1: Dat die zo hoog is, dat is wel, wel bijzonder.
2: Ja.
1: Dan is het natuurlijk, het drinkwater is natuurlijk ooit die waterleidingduinen aangelegd. Waar jouw familie nog aan hebt meegewerkt. Dus, hoe kan je het nog herhalen daarvan herinneren?
2: Ja, Jacob van Lennep, geloof ik, heeft dat gezorgd dat kwam, het drinkwater en het graven de kanalen. Zodat ook zorgen dat er geen ziektes meer kwamen en zo.
1: Ja.
2: En ja, we konden
1: het was bedoeld voor de Zandvoort, voor de Amsterdammers. Hè? Daar werd een pijpje naartoe gelegd, zodat die schoon drinkwater hadden. Ja, dat.
2: Alleen het zorgde wel eigenlijk voor één nadeel, want de waterstand voor de aardappelen ging natuurlijk omlaag. Dus
1: oh, het verdimmen. Ja.
2: Het zorgde er ook wel weer voor dat het heel moeilijk werd. En dan heb je bijvoorbeeld over tijden van het eiland Verolvers.
1: Ja.
2: En dat was een stuk ook weer in de Amsterdamse waterleiding, waardoor ook weer onderzoek naar ben gaan doen.
1: Oké. Okay.
2: En dat er ook nog heel veel dingen over te vinden zijn, ook op internet als je dat bekijkt.
1: Over het eiland van Rolvers.
2: Ja, eiland van Rolvers inderdaad.
1: Dat is later gewoon begraasd, geloof ik, door koeien. Dat liet de boerse koeien lopen daar.
2: Ja.
1: Maar wat is er verder over te vinden? Wat heb je erover?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk over uit ben, is dat we eigenlijk ook gewoon moestuinen en zo allemaal hadden. En dat had je eigenlijk in de tijd van de Rijnlandse Dracht, had je dat ook al in 1700, 1800.
1: Ja.
2: Dat je daar gewoon bij je boerderijwoning in de duinen, je had je gezin. Je gezin groeide erin op natuurlijk en werd erin geboren. En je vader was of jachtopziener of iets anders deed hij in de duinen qua werk. Bijvoorbeeld wat je ook had is dat je konijnen had. Dat je zo'n ijzerdraadje spande en waar die konijnen er zo op af en dan...
0: Bij het hek, weet je wel. Klein gaatje maken in het hek en dan zo'n lus.
2: Dat soort dingen.
0: Er zat de konijn erin.
1: Ja, stroperij, heet dat niet gewoon stroper?
0: Daar waren de Zandvoorters goed in, hoor.
2: Ja. En de vinkenbanen. En wat ik daarover heb gevonden over de vinkenbanen die we hadden, was natuurlijk voor de zangvogels, maar ook om die vogels te eten, zoals de vinken. Anders eet het geen vinkenbaan natuurlijk. Volgens mij ook spreeuwen, geloof ik.
1: Spreeuwen
2: maar,
1: ook
2: ja, okay, we hebben ook spreeuwen die daarin...
1: Een vinkje, wie gaat nou een vinkje eten? Dat is een bak veer is dat.
0: Ja, zelfde barbecue, weet je wel.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, er valt in ieder geval heel veel te vertellen.
2: Ja,
1: en gelukkig,
2: dankzij
1: jouw website ook heel veel over te lezen.
2: Ja.
1: Het is onsinheemsleven.nl.
2: Ja.
1: Is de website klaar?
2: Ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee, je bent sinds een jaar pas ermee bezig, hè? In 25 begonnen.
2: Ja, 5 november. Toen dacht van, nou moet ik echt iets gaan doen aan onze voorouderlijke lijnen. Die uit Zandvoort en ook over heel Nederland, hoor. Dat ik dat doe. En kijken naar verbindingen van, wat waren wij vroeger? En wat deden we allemaal? En waarom zijn we zo verbonden hier nog steeds met de duinen? En willen we er allemaal nog in terug? En de zee natuurlijk niet te vergeten.
1: Ja,
2: nog steeds de roep van de zee natuurlijk. Doordat we toch allemaal gaan kijken, bijvoorbeeld. En van hoe Mien Zeetje eruit heeft gezien en zo. Ja. En nog steeds dagelijks, hoor. Dat is wel een bekend iemand die dat natuurlijk doet.
1: Ja.
2: Die dan dagelijks kijkt en zo. Van kijk hoe het erbij ligt en zo. En dat is Henk Keur natuurlijk.
1: Ja.
2: Goed dat uit mijn hoofd.
1: Nou ja,
2: die
1: goed.
2: We
1: gaan opnieuw een opname maken voor mijn programma In Gesprek Met. En daar krijgen we nog veel meer van jou te horen.
2: Uiteraard.
1: Voor vandaag laten wij het hierbij. Want we gaan straks weer naar voetbal. Of ze zitten nog in de
0: rust, hè, op dit
1: in
0: moment. Nou ja, 0-1. Dus ze hebben werk daar te doen op Duintjesveld.
1: Okay.
0: Laten we hopen dat het gaat lukken in de tweede helft. Dankjewel, Debbie, voor je komst.
2: Ja, insgelijks bedankt voor de uitnodiging hier. En tot de volgende keer.
0: Via je website als mensen, bijvoorbeeld Henk Keur, hè, als die zou luisteren. Dat doet hij zo nu en dan nog wel eens.
2: Ja.
0: Als die informatie voor je heeft, dan kan dat ook via de website gestuurd worden.
2: Zeker weten.
0: Nou, bij deze.
2: Nou, in ieder geval bedankt.
0: Oké. En we hadden het net over een plaats van over Zouten Landen. Nou, we hebben er ook eentje over Zandvoort. En dan pakken we meteen de Formule 1 bij.
1: Oh ja.
0: Ja.

0: Day, oftewel A Lovely Day van Bill Withers. Die oude plaat hebben ze daarvoor gebruikt,
1: nou,
0: Benno.
1: Nou, dat is wel te horen. Dat slaat steeds over.
0: Ja, hoor je. Ja. Er zit er nog een rapper doorheen. Ja, zo. Ja. Ongelooflijk, joh.
1: Een chaotisch geheel.
0: Zeker. Morgen is Tol tot Tol. Ja. Het laatste evenement van Zandvoort 200.
1: Ja, maar...
0: En ik zie dat je nog wel kan inschrijven voor de eettafel. De hele lange eettafel.
1: Ja.
0: Maar er staat ook 0 euro bij. Is het gratis? Dat weet ik dan weer niet. Maar...
1: Nou, er is een website in ieder geval.
0: Ja, tol-tol.nl.
1: Ja, precies. Daar, ik neem aan dat Ben Zonneveld dat allemaal punctueel bijhoudt. Hoe dat dan precies zit en wat je ook te eten krijgt. En wat ruim een klus, zeg, om al die mensen te eten te geven.
0: Ongelooflijk. Ik heb hem zien staan, hè, die tafel. Er staat ook een foto en dan zie je al die hele tafel staan. Ja. Maar het is ongelooflijk.
1: Het is een AI-tafel.
0: Ja, uiteraard. Is weer iemand creatief bezig geweest.
1: Ja.
0: Dus kijk even op tol-tol.nl. Ja. En kan je ook nog even bij de radio langskomen. Want we zijn morgen echt live tijdens dat evenement.
1: Nou, gezellig.
0: Alleen even trappetje op bij Tolweg 10. En je komt in de studio van ZFM.
1: Ja. Nou ja, morgen is er ook nog van 12 tot 1700 uur de Zandvoort Art Route. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de kustplaats volledig in het teken staat van kunst en cultuur. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Het is 90 diverse kunstenaars op 25 inspirerende locaties in Zandvoort aan Zee. Het oude Raadhuisplein, daar wordt georganiseerd de Rotary, ook een maandelijkse expositie. Zandvoort Art Pop-up en de deelnemers van de Zandvoort Art Route, er schijnt dus een Art Route te zijn, die krijgen voorrang tot de Art Pop-ups. Het is wel grappig dat WMW. Nog een paar radiovrienden van deze show doen ook mee. Dat is Fred Rozenhart en Sabrina Vermeulen. Die zitten ook in die artroute. En ze hebben natuurlijk ook een eigen website. Zandvoortartroute. Nee, art.nl. Die zie ik wel met die route in mijn hoofd. Nou ja, goed. Dat gaan we doen. We gaan straks natuurlijk door met Piet. En als we tijd over hebben, gaan we ook bellen met Fred van den Broek. Die is van Stichting Villa Veiligheid. Want ja, het is vanochtend al behandeld. Maar wij gaan het ook behandelen over de weerbaarheidstraining die 7 oktober hier in Zandvoort gaat plaatsvinden voor horecapersoneel.
0: Ah, kijk, wel goed.
1: Ja.
0: Je weet er maar nooit wat er binnen wandelt bij je.
1: Precies.
0: Laten we maar hopen dat we geen schietpartijen krijgen als in Amsterdam.
1: Nee,
0: hè?
1: Alsjeblieft. Ga
0: is toch niet normaal?
1: Nee, is niet normaal.
0: Midden op de dag en gewoon op terras.
1: Nou, ik vind ook dat dat in het donker moet gebeuren.
0: Ja, dan kan het wel.
1: Als er dan toch geschoten moet worden.
0: Ja, nee, maar precies. Dat het een beetje meer... Dat je niet iedereen het ziet, laten we het zo zeggen.
1: Maar ja, Fred is een absolute expert in weerbaarheidstraining. Training en dus we gaan het van hem horen.
0: Zeker. Nou, dat gaan we doen hier bij ZFM. Blijf lekker luisteren. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Met ook nog een hele oude single die ik gevonden heb. Van de Kids From Fame. Hier zijn ze met Starmaker.

0: de velden. En dan staat het dus 0 tegen 2. En ze hebben wat langer doorgevoetbald, dus de tweede helft begint ook wat later. Dus we gaan lekker door met ons volgende item wat we hebben.
1: Ja.
0: Want we hebben het net over weerbaarheid gehad, Benno.
1: Ja, we hebben het over weerbaarheid gehad. Nou ja, ik las een bericht, en die staat nog steeds op online natuurlijk, in de Zandvoortse Courant. En dat gaat als volgt. Een gast die blijft schreeuwen, intimiderend gedrag op het terras of een situatie die dreigt te escaleren. Nou, 7 oktober, dan wordt het horecapersoneel in Zandvoort in de gelegenheid gesteld voor een gratis weerbaarheidstraining. Daar kan je voor opgeven. En tijdens die training leren deelnemers hoe ze agressief en ongewenst gedrag vroegtijdig kunnen herkennen. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk als iemand loopt te schreeuwen. Maar goed, grenzen kunnen stellen, dat lijkt me wel heel lastig. En situaties kunnen

0: gewoon op het moment goed hanteren en reguleren.
1: Ja.
0: En er zijn mensen, ja, daar komt er natuurlijk koud op hun dak. En die schrikken daarvan.
1: Ja.
0: Of die zijn geïntimideerd. En ja, sommigen die kunnen ook dat de angstklep omslaat en die kunnen heel angstig worden.
1: Ja, dat is eigenlijk toch wel een heel menselijk gedrag, toch?
0: Dat is heel menselijk en daarom geef ik eigenlijk altijd aan, de-escaleren, dat kan je leren.
1: Oh ja.
0: Er zijn een paar handvatten die je kan gebruiken.
1: Okay.
0: En dan gaat het je een stuk makkelijker af, maar het is nog steeds weer daarin ook de kunst van herhaling.
1: Ja, precies.
2: En is het niet zo, Fred, dat het voor de eigenaar van bijvoorbeeld een café of bar het makkelijker is om te de-escaleren dan voor het personeel? Want dan denken ze van, ja, de eigenaar, dan doe ik het wel even rustiger aan. Is dat zo? Kom je dat niet tegen?
0: Tweeledig, Rob. Ja, je hebt gelijk. Want een eigenaar die heeft natuurlijk iets meer overmacht. Want je komt tenslotte bij de eigenaar in zijn establishment, zijn café of winkel of restaurant. Daar kom jij binnen. Dus je bent eigenlijk zijn gast. Personeel die hoort jou te bedienen en de service te verlenen. Personeel moet je eigenlijk ook niet altijd aan dat de-escaleren overlaten.
1: Oh.
0: Hey, want kijk, als jij in dienst bent van een bedrijf,
1: ja,
0: en jij bent de bardame, dan ben jij niet aangenomen om zware gevallen van wangedrag op te lossen.
1: Nee.
0: Vaak is het ook zo dat het personeel, de medewerkers, wat jonger zijn. Dat zien wij ook in bepaalde winkelketens. Daar heb je dat bijvoorbeeld de vakkenvullers, die worden lastiggevallen.
1: Oh.
0: Of onjuist bejegend. Ja, en dan verwacht je niet van een 15, 16-jarige,
1: nee,
0: dat zij tegen een volwassen man van ergens in de 40, 50, dat ze daarmee eigenlijk in de discussie aangaan of dat ze het moeten gaan oplossen.
1: Ja, precies.
0: En dan is het handig, net als bijvoorbeeld in Zandvoort, dat een eigenaar van de zaak of als iemand hebben aangesteld die de manager is of de floors of de shiftleader, dat die dan eigenlijk die rol overneemt om het overige personeel eigenlijk veilig te houden. En dat die instapt, want op dat moment is dat ook weer een nieuw gezicht. Hm. En niet degene die al in die discussie zat.
1: Ja. Zeg Fred, die weerbaarheidstraining, hè, die geef jij ook, hè?
0: Ja, maar op een iets wat ander vlak. Ik geef verschillende soorten weerbaarheidstraining, ook in horeca. Maar dat gaat ook meteen gepaard met van, het is een conflict nu, het loopt uit de hand. De vallen links of rechts klappen of je wordt omver gegooid en geduwd.
1: Tijdens de training?
0: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Dus ik weet niet wat je nog daarachter aan wil vragen, want dan kan ik dat meteen meenemen in mijn antwoord.
1: Nou ja, ik lees hier ook, het zijn voor hier in Zandvoort geen lange presentaties, maar praktische oefeningen. Ik begrijp van jou dat jij ook heel praktisch bezig bent.
0: Ja, het moet meteen toepasbaar zijn op het werkgebied waar je bezig bent.
1: Ja.
0: Dus heb je mensen, het kan ook zo zijn, in zo'n Zandvoort komen heel veel toeristen natuurlijk.
1: Mm.
0: Dat is anders dan in je lokale stadje of dorpje.
1: Ja.
0: Dat daar zo'n overspoeling is van. Hè? Dus we hebben het over een soort smeltkroes van allerlei soorten identiteiten en nationaliteiten. Dan hebben we ook weer, hoe moet je handelen als iemand in zijn eigen taal tegen jou staat te blaten en je snapt er niks van?
1: Ja.
0: Hoe ga je dan de-escaleren? Dan heb je toch een ander soort grimas nodig en hand- en voetgebaren.
1: Ja.
0: Maar dat zal niet altijd meteen gaan werken in jouw oplossing.
1: Oké.
0: En dan is het ook zo, heel veel zaken moet je niet alleen willen doen.
1: Oh ja, dat is ook nog natuurlijk.
2: Nee, want je hebt ook alcohol en drugs natuurlijk, die een hele grote rol bij die agressie speelt.
0: Correct, dat kan een factor zijn. En dan is het ook weer, je moet eerst jezelf onder controle hebben. Ja, dus vooral als jij bijvoorbeeld wordt onjuist bejegend of ze staan te schelden, en of het nou alcohol of drugs of een combinatie is. Je zal eerst moeten zorgen dat jij niet de trigger bent waardoor iemand over de schreef gaat.
1: Ja.
0: En dat betekent ook weer een soort neutrale houding aannemen. Neutraal kijken. En als je iets zegt, niet in je emotie gaan praten, maar juist weer in dat rustige monotone. Want daar moet die persoon blijven.
1: Hmm. Nou, je hebt wel mooie praktische tips al voor de horecapersoneel, Fred. Mogen we je straks het volgende uur nog even bellen van, ja, we hebben het nu over werkende mensen, maar als het je in je privé-situatie overkomt, dan heb je misschien ook wel wat tips voor.

0: voor ons.
1: Dan gelden er heleboel andere regels.
0: Nou, kijk eens aan.
2: En dan wil ik het straks...
1: Die zijn heel goed.
0: Oké, ja. Nou, die horen we graag straks van je, Fred.
3: Ze gaan gewoon in de houtgreep, Benno.
0: Wat? De neklem.
3: Neklem, ja.
1: Dat zijn in ieder geval een paar. Maar ik ga zo meteen in jullie volgende...
3: En je boksbeugel thuis houden natuurlijk, hè. Dus, precies. Geintje.
1: En op het moment dat wij dus aan het spreken... ben ik dus bezig in het publieke domein.
0: Oh,
1: om dit soort zaken nu op te lossen, as we speak.
0: Oké.
3: Nou, ja. Dus volg nu meer daarover.
1: Ik heb zat antwoorden, dus tot zometeen.
3: Tot zo.

0: The Man Without Hats en de Safety Dance. We gaan naar Duitsersveld voor de tweede helft. Piet, nogmaals, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob. Hier ja. Zijn we.
0: Nou ja, 0-2 ja. Hè, was het aan het eind van de eerste helft.
1: Ja, het is 0-2 geworden inderdaad in de een van de laatste minuten van de eerste helft. Een beetje een rare aanval. Waarschijnlijk wat erbij zagen hier op de tribune met een overtreding erin. Maar scheidsrechter liet doorspelen en buitenvelders maakten gebruik van de kans die daaruit ontstond. 0-2, vlak voor rust. We zijn inmiddels in de tweede helft. We zitten in de zevende minuut en we zijn na de eerste wissel in de eerste helft is er een speler uitgevallen van ons, Ricardo van den Burg. En daar is jonge Meerveld is erin gekomen. Een hele jonge jongen. En verder is nog ongewijzigd. En we hebben net ja, wat kleine kansjes gehad, maar nog niet echt dat die erin zit. En ook onze tegenstander is redelijk alert op alles. En voetbal wat makkelijker allemaal dan Zandvoort, denk ik. En ja, het is dus 0-2, maar we moeten het nog niet opgeven. We hebben nog 40 minuten te gaan, dus laten we rustig vertrouwen erin houden. Aanval, dan gaat... Oh, daar gaat hij. Nee. Jammer. Ik dacht, er kon een gaatje waar hij tussendoor kan, maar dat ging net niet. Buitenvelder, die houtbal bezit. En ja, speelt slim, die jongen. Speelt slim.
0: Dat is wel duidelijk. Nou ja, zometeen meer daarover, Piet. Dankjewel voor dit moment, hè.
1: Oké,
0: hoi.
2: Nou, ik heb nog even een updateje. We hadden net natuurlijk Ruud Kloeken van de Zandvoortse, van de Bloemendaalse reddingsbrigade aan de telefoon. Nou, ze hadden er gelijk ook nog een uitruk vanmiddag. Ze moesten de collega's in IJmuiden assisteren voor persoon te water. Bij Beach Inn in IJmuiden, een of andere stand. Dat vind ik altijd zo'n rare melding, persoon te water. Ja, dat is toch redelijk logisch, hè, in een zee. Maar goed, blijkbaar ging het toch niet helemaal goed. En de reddingsboot van Noord-Holland, de 1816. En de reddingsbrigades Bloemendaal en IJmuiden zijn hiervoor uitgerukt. En het was om 15:25 was die uitdruk.
0: Oké. Je weet ook niet hoe het verder afgelopen is.
2: Nee, we kunnen eventueel Ruud even bellen straks om een updateje te krijgen.
0: Doen we even een updateje.
2: Ja.
0: Zometeen het derde uur alweer, Benno.
2: Ja, gaat snel.
0: En dan gaan we ook pit reporten met Randall Lawson, zoals we in de middag altijd doen bij dit programma.
2: Ja.
0: En hij is vandaag, als het goed is, in Spa.
2: Oh, hij wel.
0: In België, ja, daar heeft u weer een ITCC weekend. Vorige week nog op de Red Bull ring. Ja. Hij is overal. Nee, in Frankrijk was hij vorige week.
2: Oh ja.
0: En ja, die keer daarvoor was hij bij de Red Bull ring. Dus ja. Ja, nou, we gaan straks horen hoe hij het gevonden heeft. De race op zaterdagmiddag van de Formule 1. En of er nog verder dingen te vertellen zijn over onder meer Van Amersfoort Racing en dergelijke. Want die hebben een jubileum, hè, dit jaar.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat horen we allemaal verder van Rendel. En als laatste plaat gaan we draaien. Tot aan het nieuws en weer Spenda Ballet. Hier zijn ze met True. Graag tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag vielen bij Roelof Arensveen 9 kilometer vanaf knooppunt De Hoek. Maar het rijdt wel door, want de vertraging is maar 10 minuten. En 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland Noord 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: bij de school, de Gertenbach College.
1: Ja.
0: Ruim 27 graden.
1: Nou, inmiddels ook in de studio.
0: In de studio, ja, nee, inderdaad. Je kan je zwembroek aantrekken, zowat hier. Zeker weten. Nou, derde uur van dit programma, Benno.
1: Ja, we beginnen met Marco Termes. Hij is inmiddels al aanwezig. Welkom, Marco.
2: Ja, goedemiddag.
1: Binnenkort kinderboekenweek, hè?
2: Kinderboekenweek.
1: Ja, heb jij wel eens kinderboeken geschreven?
2: Mijn allereerste manuscript was een kinderboek.
1: Nou.
2: En dat...
1: Ging over?
2: Ja, wist ik het maar.
1: Ook zo heette het boek.
2: Nee, over twee kinderen die het land gaan redden van de snemmen.
1: Dat was
2: snemmen. Dat is een woordspeling op mensen.
1: Oké. Okay.
2: En die hadden levend vuil geproduceerd.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nou, dat klinkt science fiction.
2: Ja, en toen was ik 17 jaar.
1: Ook. Oh.
2: Dus, ik word 9 oktober word ik 69, dus dat is alweer
1: een tijdje terug.
2: Een stief kwartiertje geleden.
1: Niet veel, maar wel wat.
2: Toen spraken de dieren nog.
1: Ja, geweldig. Maar daar is het dus bij gebleven. Dus,
2: nou, dat kinderboeken schrijven is misschien wel het allermoeilijkste wat er is.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ik dacht dat humor zo moeilijk was.
2: Nou, kinderen zijn dood eerlijk. Als ze de eerste pagina niet leuk vinden, dan gooien ze het boek in een hoek.
1: Ja, oké. Okay.
2: En een volwassene denkt snel, nou, ik heb €24 betaald voor dit kring.
1: Ik
2: ga het lezen ook.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, oké. Toen was je 17 en zeg maar 10 jaar later, ja, toen ben je heel andere genres gaan maken.
2: Ja, ik moet even goed denken.
1: Nou, kijk niet op een jaar door.
2: toen ik 19 was, heb ik Tyrannosaurus geschreven.
1: En dat was je eerste...
2: Dat was mijn eerste volwassen roman.
1: Ja, ja. En roman?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En later ben je boeken geschreven waar je, dus zoals in deze periode, waar je heel veel research voor moet doen.
2: Ja.
1: Ja. Oké.
2: Houd me bezig.
1: Ja, nou ja, precies. Marco, is dat kinderboek uitgegeven? Heb je dat ook niet?
2: Nee.
1: Oh, jammer.
2: Nee. Ja, ja. Ja, maar, achteraf gezien inderdaad, jammer.
1: Maar jij hebt het nog wel in een schriftje ergens liggen.
2: Dat moet eerlijk bekennen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh.
2: Ik heb wel een hele hoop oude manuscripten.
1: Oh, ja.
2: Dat was nog getypt op A4.
1: Ja, ja, precies.
2: Met een triumftypmachine.
1: Ja, gaaf.
2: Ja.
1: Zo werkte dat vroeger. Had je een typmachine en A4'tjes, witte A4'tjes.
0: Ja,
1: maar
0: dat kent die jeugd helemaal niet meer, Benno.
1: Zo'n leeg vel. En dan, dat had wel iets magisch, hè? Dat lege vel moest vol met woorden.
2: Ja, uiteindelijk is dat wel gelukt.
1: Ja. Nou ja, dat, om gewoon daaraan te beginnen, dat lijkt me altijd wel een uitdaging.
2: Nou ja, je moet goed je moet plannen.
1: Ja.
2: Dus wat wil ik schrijven, waarover wil ik schrijven en... Ongeveer.
1: Ja.
2: Hoe groot?
1: Er zijn heel veel mensen nog die schrijver willen worden. Hè?
2: Ja, ik kan het allemaal over aan.
1: Goed, nou ja, jij gaat straks een stukje poëzie weer voordragen. Ik verheug me er al op. En ondertussen nog een moppie muziek.
0: Een moppie muziek gaan we doen. En dan zo dadelijk inderdaad het stuk poëzie van Marco Termes. Foreigner is die plaats al tot aan zwerver, zoals het stuk proëzie van vandaag heet.

0: de Zandvoortse Radio met Zandvoort op zaterdag. En Foreigner en I Wanna Know What Love Is. En daarmee zijn we, Benno, alweer toegekomen aan het leukste stukje van het programma.
1: Oh, leuk is dat.
0: De laatste zaterdag van de maand. Ik probeer het een beetje mooi te brengen.
1: Oh, ja, dat gaat niet leuk,
0: hoor. Hebben we Marco te mes.
2: Ja, nou, ja. Als ik het hoogtepunt ben.
0: Ja, ja, nou, ja, er gebeurt er toch nog, hè.
2: Ja.
0: Zeg maar. Dus, ja. Ja, nou ja, je hebt weer een mooi stuk vanwege de week van de eensmeid. Want ja. Dat is deze week.
2: Dat was deze week.
0: Dat was deze week.
2: Ja, ja.
0: De
2: ja.
0: Week tegen eensmeid. En er zijn heel veel eenzame mensen.
2: Ja, behalve schizofreen.
0: Ja,
2: een schizofreen is nooit alleen.
0: Nee, zo is het. Wijze woorden. Ja, je hebt een mooi stuk voor dit keer uitgekozen voor 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat is Zwerver.
2: Ja.
0: Nou, het woord is aan jou met Zwerver.
2: In een stad. Smalle oude huizen. Glazen kantoren. Hoge daken. Lange schaduwen. Met sommige steden heb ik wel wat. Al is het maar om opgelucht terug te mogen keren naar de schijnbare eindeloosheid van strand, duinen en zee. Op gesprek geweest bij een uitgever. Een mens krijgt soms heel wat te verstouwen. Het eerste wat ik deed toen ik buiten op de stoep stond, was diep inhaleren en lang uitblazen. Richting station stuitte ik op een liefelijk stadspark. Zonnestralen gingen als heldere rechte beken door de duistere lover van bomen. Wat kronkelende paadjes. Gras, spelende kinderen, een aanlokkelijk bankje om een en ander te overdenken. Een trein later, geen probleem. Daar zat ik. Een haveloze man kwam aangeschokt. Hij zette volle plastic zakken neer op de grond. Is er plek voor twee? Ik knikte. Hij nam naast mij op de bank plaats. We zwegen. Minuten verstreken. Toen ik opstond, zei hij: dag, bedankt. Dat terwijl ik hem niks had gegeven dan wat ruimte. Wat leegte om te delen.
0: En zo kan het ook natuurlijk, Marco.
2: Zo is het.
0: Daar kunnen nog heel veel mensen van leren, toch? Ja, jij wil ook wat zeggen?
1: Nee, okay, hoor.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, een mooi stuk proëzie, Zwerver. En we gaan hem weer op de ZFM-app zetten. En dan kunnen de mensen hem ook weer horen, zoals jij hem zo mooi voorgebracht hebt net, Marco.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel weer daarvoor. En nou, daar heb ik ook nog een plaatje voor jou erbij. Ik denk, nou... Oké, okay, omdat je het zo mooi gedaan hebt.
2: Ach, goh.
0: Hier is Listen to the Man with the Golden Voice.
2: Al die de city.
0: Time Bandits.
2: Ja, dat is
0: ja, ja. Oh, oh.

0: Zojuist hadden we Marco Temes in de studio met een mooi stuk Proëzie. Helemaal live gedaan, Zwerver. De week tegen eenzaamheid was afgelopen week. En vandaar dat hij voor dit thema gekozen had. Hij is ook na te lezen vanaf maandag op de ZFM-app. En dan kan je ook nog de Golden Voice van Marco horen bij de voordracht van Zwerver. We gaan weer naar Duitserspel. Piet, heb je al positieve ontwikkelingen?
1: Nou, wel ontwikkelingen. Deels positief en deels negatief. Ik ben uit de uitzending gegaan bij een 2-0 achterstand. Niet het begin van de tweede helft. En in de 58 minuten, vlak nadat ik jullie verlaten had, hadden we een voorzet over rechts. En die werd door Jesse de Haan keurig netjes ingetikt. 2-1. Met nog een lange tijd te gaan. En nu ook... Ja, en nu maken we... Nu scoren we 3-2. En dan zit natuurlijk... Het is de 80ste minuut. Otmar Fetout maakt 3-2. Want we waren gebleven bij 2-1. En in de 63ste minuut was er een hele grote afstandsschot van de buitenvelders. Buiten de begrepen armen van de keeper. En die ging vol op de lat. Niet erin, net over. Maar in de 71ste minuut, waarschijnlijk uit mijn positie gezien, in buitenspel. Grenzen stond ook volop te zwaaien dat het buitenspel was. Maar hij buitenvelde scoren. En het was 3-1. En dat net hier, wat net gebeurd is, dus 3-2. En we hebben nog 9 minuten te gaan buiten de oponthoud. We hebben inmiddels 5 wissels toegepast. Het is een heel jong team op dit moment. Met 17 en 18-jarige jongens. En toch onze toekomst. Maar ze staan er nu allemaal in. En ze gaan hun best doen om in die laatste 10 minuten minimaal de gelijkmaker te krijgen. En, het wordt ook allemaal wat grimmiger. En ja, die jongens dachten natuurlijk, we zijn binnen. Eigenlijk al maar 5 minuten, maar het kan nu nog heel spannend worden. Dus laten we hopen op een spannende 10 minuten. Laten we aan beginnen met een 3-2 achterstand. En, maar goed, we doen ons best en ik hou jullie op de hoogte.
0: Oké, dankjewel Piet voor dit moment.

0: Ja, deze groep is nog steeds enorm populair, ook in België. Clouseau, en daar komen ze natuurlijk ook vandaan met ze. Daar gaat ze. We gaan naar Duitsersveld, naar Piet. We gaan richting het slot van de wedstrijd van vandaag. En zijn we nog in de mogelijkheid om er een gelijkspelletje van te maken?
1: Nou, we zijn met mannenmacht bezig om daaraan te werken, inderdaad. En ja, de inzet is fantastisch. En ja, het kan nog steeds. We zitten in de 88ste minuut. Dus, maar het is heel spannend. En het is bewonderenswaardig dat er heel veel hele jonge spelers erin. En die nu, ik weet niet wat er nu allemaal gebeurt daar, maar... De trainers bij elkaar, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is geen mutseling, het is spannend, het is heel spannend, maar dit heeft allemaal niks met voetbal te maken, want het spel ligt stil, maar 2-3, nog 2 minuten, 3 minuten, een beetje bijtellen met al die wissels, laten we zeggen nog 5 minuten.
0: Oké, nou ja, wel hopen dat het nog gaat lukken, ja, uiteraard.
1: Het spel ligt even stil door een klein opstootje, maar...
0: Ja.
1: Voor mij gaat het alweer goed, maar goed.
0: Dus... Je zei het net al, hè, dat de sfeer wat minder werd van de wedstrijd.
1: Ja, kijk, die jongens die speelden natuurlijk eigenlijk een gewone wedstrijd. En vanaf de 5 minuten, als je 1-0 voor staat, is het makkelijk voetballen. En ja, dan is het 2-0 en dan wordt het 2-1 en wordt het even spannend. En dan wordt het 3-1 is de spanning weer even weg. En bij 3-2 komt het weer helemaal terug. En we hebben echt allemaal hele jonge spelers en met volledige inzet. Daar geniet je dan van, ondanks dat je achter staat, maar... Het is, ja, alles zit er nog even in nu. En de scheidsrechter blijft rumoerig. De grensrechter die van de tegenpartij die een paar keer het geluk had om te vlaggen, wat terwijl het geen buitenspel was. En bij ons gaf hij wel die buitenspel doen we er doorgaan. Die is nu een paar keer, heeft de scheidsrechter hem laten staan met zijn vlag omhoog. Dus dat betekent ook dat hij niet helemaal hoefzuiver vlag de grensrechter. Maar goed, dat zijn bijkomstigheden. De keeper van de tegenpartij gaat uittrappen. De klok staat op 90 minuten. En we gaan in de extra tijden.
0: Oké, nou laten we hopen dat er nog iets moois gaat gebeuren daar. Dankjewel Piet.
1: Yo, hoi.
0: Oké, hoi. Dat was Piet vanuit Duitsersveld, Benno.
2: Ja
0: dus nog steeds een mogelijkheid. Hè? De laatste paar minuten. Laten we er even tegenaan gaan met z'n allen. En dan komt het misschien nog wel goed. Ja. Met een gelijkspel.
2: Precies. Nou, wij gaan even naar muziek. En dan gaan we onze eigen Fred van den Broek even bellen.
0: Ja, die hadden we in het vorige uur al. En het gaat over inderdaad...
2: Weerbaarheidstraining.
0: Wat hij ook geeft, zeg maar.
2: Even voor de duidelijkheid vandaag. Geen Rendel Lawson. Die Rendel die is ziek. Die ligt momenteel te rusten. Hij is wel op Spa, waar ITCC nog een evenement heeft. Dus dat gaat zijn vrouw Sonja vertellen. Het evenement gaat geweldig. 78 raceauto's.
0: Wauw, wat een veld. Hè,
2: het is een enorm veld. En ze hebben wel een geweldig weekend beleven ze daar met elkaar. En Rendel had het natuurlijk zelf graag willen vertellen. Maar ja, zijn vrouw die nam het even over.
0: Oké, en uiteraard heel veel sterkte voor Rendel.
2: Ja. Oké,
0: nou ja, we gaan nog een plaatje draaien en dan Fred over de weerbaarheid.

0: ze zingen het heel vaak. Be Gentle, dat was de titel van deze plaat. Benno.
1: Ja.
0: We hebben als het goed is Fred weer, hè?
1: Ik schrik helemaal wakker.
2: Ja.
1: Ja, we gaan weer naar Fred van den Broeke van VillaVeiligheid.nl. Fred, we waren in het vorige uur. Spraken we over weerbaarheidstraining voor horecapersoneel. Wat hier in Zandvoort wordt georganiseerd op 7 oktober. Daar kunnen ze gratis aan meedoen. Maar ja, we sloten af met de opmerking. Voor particulieren, de volwassenen en kinderen, is het eigenlijk een hele ander soort training. Tenminste, dat zei jij.
2: Ja, klopt. Want dan is het zelfbehoud, lijfbehoud.
1: Ja.
2: Want ze komen aan jou, in jouw persoonlijke ruimte.
1: Ja.
2: En dat is anders dan dat je achter de bar staat in een horecagelegenheid. Of iets in die trend.
1: Ja. Oké, dat is dus een ander soort beleving, hoor ik je dat zeggen?
2: Ja, zeker. Kijk, als jij bijvoorbeeld als jeugd, die hebben natuurlijk dat haantjesgedrag onderling, een beetje pest, een beetje treiteren voor aandacht, en het kan in ene naar ruzie of anders gaan,
1: ja,
2: dus fysiek geweld. Dat kan ook gewoon dat als jij nu gaat winkelen en iemand stoot met een karretje tegen je aan,
1: oh,
2: en je zegt wat tegenwoordig, dan is het lontje al te kort. En dan kan er ook iets ontstaan. Huiselijk geweld is natuurlijk ook een onderdeel. En in het verkeer, daar zie ik ook heel vaak situaties ontstaan. En dat ik denk, ja, je had een paar keer moeten ademen om te denken, is dit het wel waard? Laat het gaan. Of wat ga je doen?
1: Ja, ja,
2: he, dus,
1: ja.
2: Dus er zijn andere situaties dan dat je op je werk bent. Als je als professioneel persoon in het werk bent, mag je niet zo uitpakken dan dat je het in je privéleven zou oplossen.
1: Ja, oh ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Dat is,
2: heb ik ook zelf. Als ik in een werkcontext bezig ben, dan heb ik me te houden aan bepaalde etiketten.
1: Ja.
2: Maar ben ik privé, ja, dan weet je dat daar zit heel veel ruimte en rek in.
1: Hmm, ja, ja, precies. En ik lees hier dat AI die schrijft, een weerbaarheidstraining voor volwassenen helpt je om steviger in je schoenen te staan, je grenzen duidelijker aan te geven en beter voor jezelf op te komen. Nou ja, dat zeg jij eigenlijk ook, hè? Maar ik vraag me dan altijd af, hoe kan je nou je grenzen duidelijker aangeven? Is dat dan een duwtje of moet je dat echt met woorden proberen te doen?
2: Nou, in eerste instantie totaal niet. Je zal misschien wel kunnen beamen dat je hebt mensen die zien eruit dat ze een zwakkere indruk maken.
1: Ja.
2: En die zijn vaak de prooi. Dan heb je iemand die ziet er wat fysiek fitter uit. Meer body, meer uitstraling en ook een serieuzere blik. Dat als je die wil benaderen, dat je denkt, zal ik wel doorzetten?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk het eerste stukje weerbaarheid. En dat noem ik eigenlijk altijd zelfbescherming in mijn training.
1: Okay.
2: Dat betekent dus ook, op het moment dat je met weerbaarheid bezig bent, dan moet je al weren of blokkeren of ontwijken. Je bent bezig met de fysieke handeling, want er iets wordt je aangedaan.
1: Ja.
2: En dan hebben we ook nog het stukje ervoor. Op het moment dat jij al heel anders gaat staan, van pas op, als jij mij benadert, ik neem al rekening houdend met dat jij wat kan doen, dus ik kan al iets, dan straalt het al heel anders uit.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Je hebt mensen die worden in één uitgescholden en die krimpen in één en die draaien om en die willen weglopen.
1: Oké.
2: Okay. Oh, en je hebt ook
1: mensen ik heb het omgekeerde. Niemand wil met mij praten.
2: Ach jee. En jij gaat naar ze toe dan?
1: Nee, juist niet. Ik heb een hele, ik heb een Noorse blik over me, dat tenminste, dat zeggen ze altijd. En dan is het, dat schijnt ook inderdaad wel af te schrikken.
2: Klopt, je bent wat minder toegankelijk.
1: Ja,
2: maar dat is zo.
1: Ja.
2: Nou, en dat kan je ook doorvoeren eigenlijk in het zelfbeschermen of het weerbaarheid zijn.
1: Ja.
2: Dat je ook voor jezelf, dat is ook tegenwoordig lopen ze allemaal op van die Crocs en happy flops en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Nou, dat is bij mij eigenlijk altijd meteen een groot kruis er doorheen. Zorg dat je altijd schoenen hebt waarmee je kan rennen of kan springen of iets kan doen. Maar je bent al kansloos heel vaak op dat soort schoeisel tegenwoordig.
1: Oké.
2: Nou, kijk, is Zandvoort, badplaats.
1: Ja.
2: Ja, daar is eigenlijk de trend dat jij lekker op die manier rondloopt.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, en dat zijn al dingetjes van, ben jij dan weerbaar? Ja. Als jij iets moet gaan doen, kan je niet uitglijden of dat je ineens met je voet ergens intrapt.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal kleine dingetjes.
1: Ja. Maar ja, dat rijst bij mij wel de vraag op, Fred. Moet je daar dan altijd wel rekening mee houden? Want je wil er toch wel eens een keer lekker op je slippertjes over de boulevard lopen.
2: Zeker, Zeker. En ook met slippers kan je heel veel.
1: Oh.
2: En ja, natuurlijk. Kijk, alles kan je omzetten naar een voorwerp wat hanteerbaar is.
1: Ja. Hè?
2: Want vroeger, als wij wel eens thuis iets net iets verkeers deden, dan deed mijn moeder ook even de slipper uit.
1: Oh.
2: En dan hefte ze hem eventjes in de lucht. En dan waren wij al helemaal in toom.
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
2: Want je weet het.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Ook met een slipper kan je nog heel wat doen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat ga ik straks bij Rob proberen. Ik heb nu ook slippers aan. Eens kijken hoe die reageert.
0: Ja. Ja, ja, meppen.
1: Mep je met
2: ik zou het doen.
0: Ah, die Noorse blik, daar ben ik al bang voor, hoor, ben je nou?
2: Oké, oké.
1: Nou ja, goed.
2: Ja, ja, het is wel een onderdeel.
1: Ja, het is wel een onderdeel, oké. Okay. Fred, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die zit te luisteren en die denkt, ja, ik wil, het zijn wel handige tips, maar het gaat allemaal wel erg snel. Kunnen ze bij jou bijvoorbeeld of bij je collega's cursussen hiervoor volgen?
2: Jazeker. Kijk, het is altijd handig dat als jij ergens in een werkgebied bezig bent, dat het dan ook zo wordt gemaakt, geschreven op dat bedrijf voor dat soort werknemers met de achterban, hè, de baas of een human resource wat erachter zit. Dat je het met die mensen echt gaat kijken van oké, wat is hier aan de hand? Wat is de noodzaak om jullie zoveel mogelijk handigheidjes aan te leren of aan te reiken?
1: Ja.
2: Wat je onderling met je collega's kan oefenen. Want ze hebben het ook wel eens bij bedrijven ingericht. De kunst van het herhalen, hè? Want één keer een cursus, hartstikke leuk. Maar als je ze vraagt over een half jaar of over een jaar, wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja.
2: Dan hebben ze het niet herhaald.
1: Nee.
2: Was het alleen dat moment, is vaak een paar uur. Hebben wij gezegd, van, nou, de eerste maanden van de maand, als dan om 12 uur de luchthoring gaat, dan doen jullie een casus. Dan kan één van de personeelsleden iets doen, waardoor iedereen geactiveerd wordt. Oh, we moeten samenwerken. In sommige winkels hebben ze codewoorden afgesproken. Dat als een vakkenvuller wordt lastiggevallen of iemand in de winkel, dat ze dan meneer Blauw gaan roepen.
1: Oh, meneer Blauw.
2: Door zijn oortje.
1: Okay.
2: En dan weten ze, oh, er is iemand in de buurt of in de winkel die eigenlijk nu rotzooi kan trappen. Of hij gaat jatten. Wij moeten nu als een blok samenwerken. En niet als een eendeling.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: En dan zijn ze eigenlijk ja, een prooi.
1: Ja, vrouwen met name, hè?
0: Ja, en met handigheidjes kan je dan toch zorgen dat je dus op die manier bewust bent dat dat kan gebeuren. En dat je meteen goed reageert.
1: Ja, en leer je vrouw dan ook gewoon een knietje geven? Of,
0: Jazeker, jazeker. Polsklemmetjes, knietjes, geen nekklem voor de dames.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is voor degene die in beveiliging werken of politie of handhaving wel. Okay. Maar voor de burgerdames zou ik dat niet echt aanleren. Er zijn een heleboel andere dingen, maar dan bestaat de training om uit het context te doen van een vrouw.
1: Ja.
0: Want vaak worden de trainingen gemaakt door mannen.
1: Ja.
0: En dan moeten de vrouwen eraan meedoen.
1: Ja.
0: Terwijl vrouwen die zijn heel finijnig en heel skillful als zij hun nagels, hun ringen of andere zaken kunnen inzetten om een vluchtweg te creëren om uit handen te komen.
1: Ja, nou ja, gelijk hebben ze. Maar
0: het is
1: heel actueel, hè, de dames, omdat de dames zichzelf gaan en leren verdedigen.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook, dat zul je wel zien in Zandvoort, dan heb je groepsvorming.
1: Ja.
0: En dan is het vaak dat er 3-4 mannen toch een vrouw willen versieren of lastig willen vallen. Ja, en dan sta je als 1 dame tegenover meerdere.
1: Ja.
0: Wat ga je dan doen?
1: Ja. Nee,
0: dan moet je ook weten van, ik moet een gepaste afstand hebben. Ik moet al dit kunnen of dat kunnen. Ik doe mijn jasje alvast uit, want als ze die over mijn hoofd trekken, dan ben ik opgesloten.
1: Ja.
0: Dan kan ik niet weg, heb ik geen zicht. Nou, en dat zijn kleine dingetjes. Ik heb best wel vrouwen die zeggen, ja, maar dan pak ik mijn sleutels en die doe ik ze zo tussen mijn vingers.
1: Oh ja.
0: En als ze dan komen, dan kan ik ze zo slaan. En dan zeg ik, nou, dan zijn je vingers kapot.
1: Ja.
0: Zonde. Doe het niet.
1: Ja.
0: Maar probeer iets zoals dit.
1: Ja.
0: Nou, en dan geef je ze weer aan van wat dan wel weer in de mogelijkheid ligt.
1: Jezus, ja, dat is toch... Je leert toch elke keer weer wat.
2: Vrouwen die dan een grote mond geeft, dat werkt toch ook, of niet?
0: Heel vaak, ja. Alleen als jij de verkeerde tonatie doet, word je irritant en dan hebben ze ook weer wat.
1: Oh ja.
0: Als jij bijvoorbeeld, dat zien we ook wel eens met oudere vrouwen, die gaan dan eventjes tegen de jeugd op de vetbikes tekeer, dat ze eventjes normaal moeten doen.
2: Ja.
0: Maar dan komt het er zo met de goede echte intentie uit, dat ze menen het ook echt. Hè, want in je woorden moet die mening zitten, dat het echt voor jou werkt. Dan gaat het lukken.
1: Oké. Okay.
2: Dat
1: lukt.
2: Ja, en gisteren zag ik ook op tv trouwens, Fred, bij de zorgverleners. Hè, in ziekenhuizen en zo gebeurt er ook steeds meer natuurlijk. Dat ze bij de spoedeisende hulp en dergelijke, dat ze dan moeilijke mensen krijgen, om het zo maar even te zeggen. En ik begrijp zelfs dat de ziekenhuizen hebben dan ook iemand in dienst die ook zeg maar geregeld aan het personeel van die cursussen geeft, wat jij ook doet.
0: Ja, en dat is ook heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, want juist ook dat stukje dat ze op de werkvloer worden getraind, geeft al een stuk zelfvertrouwen tijdens het werk. Dat is lekker. Maar daarna moeten ze ook nog een keer naar huis. Dus heb jij aan de balie of in het ziekenhuisomgeving bonje gehad omdat iemand naar een familielid wil, maar de bezoektijd is voorbij, dus je wordt niet doorgelaten en je bent daardoor heel boos. Ja, op het moment dat jij dus over het parkeerterrein naar je auto loopt of naar je fiets loopt of naar de bus, dan kun je dus daar ook weer trammeland krijgen.
1: Ja,
2: ja, nou, dus ik hoorde zelfs dat ze, ja, dat ze tegenwoordig de deuren zeg maar richting de mensen die in het ziekenhuis liggen, dat ze die alleen tijdens de bezoekuren open doen en dat je er anders gewoon niet in komt.
1: Ja,
0: klopt. En het is heel lullig dat er sommige dingen aan regels verbonden zijn. Maar het is nu wel heel erg belangrijk in deze tegenwoordige tijd.
1: Ja.
0: Het wordt steeds vaker en het komt steeds meer voor. Vandaar ook dus jonge zusters in de opleiding. Die geef ik eigenlijk al aan, omdat ze dus ook met mensen bezig zijn met dementie. Dan worden ze weer aan hun haren getrokken of aan hun handen bezeerd. Al dat soort dingetjes van, er zijn zoveel mogelijkheden om training of cursus te volgen. Maar het moet wel precies aansluiten bij jou als type. Hè? Dus vooral dat is heel belangrijk. En dat is dan de taak van de opleider of de school die cursus geeft.
1: Ja. Nou, we hebben weer heel veel van je geleerd, hè, Fred vanmiddag. Dank je wel voor je toelichtingen en dergelijke. Ik begrijp, je bent nu aan het werk om een gebied te houden.
0: Ik ben nu aan het spotten.
1: Ja, spotten. Oké. Okay.
0: Ja, ja.
1: En wat houdt het in dan, spotten?
0: Het vroegtijdig indexeren van de mogelijke trammeland in het publiek domein.
1: Oké, okay. Nou ja. Veel succes en
0: zeker.
1: Houd rustig, hè?
0: Nou, dat gaat zeker goed komen. Bedankt weer, Rob. Bedankt, Benno.
1: Oké. Okay.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen,

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: we draaien hem even op verzoek, deze van ABBA.
1: Ja,
0: ja,
1: morgen in Haarlem.
0: Alsjeblieft. En de Dancing Queen, ook een van de betere van deze Zweedse groep ABBA. ABBA.
1: Ja, ja, ja. Ja, nou, morgen in de patronaat.
0: In de patronaat, de echte ABBA? Of,
1: nee, dat zouden ze wel willen.
0: De remake ABBA.
1: Ja, precies. Ja. Maar wel natuurlijk een groot feest. 300 man
0: bij de zaal. Dat is lekker. Dus zijn er nog kaarten voor verkrijgbaar? Weet
1: nou, geen idee.
0: Maar geen idee.
1: Je kan al, dag meneer Fred. En je kan altijd natuurlijk proberen op de website van de patronaat. In ieder geval Albertine en Lena, die zijn er wel bij.
0: Dus ah, oké. Okay. Dat wordt een heel mooi dakje. Feest.
1: Dus die gaan veel plezier beleven daar.
0: Zeker wel. En, jij had Ruud Kloek nog gebeld, hè? Van ja, hoe het afgelopen was met die melding.
1: Ja, nou ja, dat was dus niks. In ieder geval niet voor de reddingsbrigade Bloemendaal. En hoe de casus er verder uitzag, dat weet hij niet. En het AD meldt net dat het aantal overlastmeldingen... daar hadden we het natuurlijk net met Fred over... van verwarde personen in Heemstede... voor het eerst sinds 2023 gedaald is. En 2025, nou dat was wel een score zeg, van 232... En we zitten tot nu toe op 139. Dus,
0: oké, okay, ben je verhuisd of zo?
1: Andere wijk.
0: Ja, ja. Oh, geintje.
1: Nou ja, je vraagt inderdaad altijd af van... zijn er bepaalde personen waardoor de statistieken zo omhoog gaat? En of is dat ander beleid bij wat dan ook? In ieder geval, de politie heeft altijd heel erg druk met dit soort typetjes. Want daar zijn ze uren mee bezig.
0: Zeker, dat zijn hele moeilijke dingen.
1: Ja,
0: daar blijf je last van hebben, zeg maar. Om het zo even netjes te zeggen.
1: Ja, precies. En nou, wij gaan naar huis.
0: Ja, wij Fred gaan naar huis. Fred is er. Veel plezier bij Fred. En tot de volgende week. Dan zijn we er weer.
1: Hoi, dag. Hoi.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botst op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooralsnog valt het reuze mee met de avondspits in onze regio. Ja, je hebt 10 minuten vertraging als je over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt. Komt er 8 kilometer file bij Purmerend. En op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt het niet helemaal lekker door. Bij Broek in Waterland Noord 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in vanwege een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 op een weg reed waar je maximaal 50 mag. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Zo werkten mensen minder hard door de hitte. SpaceX heeft voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon. Maximaal 28 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En dat was de uitvoering van Icarus in de tijd dat Niels Buijs op 18 juni van dit jaar bij ons in de studio was. Samen met Mats den Dunne en met Joey Kardegat, die je ook hier op dit nummer hebt kunnen horen. Waarom? Dat heeft ook een reden, want Niels gaat morgen zijn album online zetten, dat is één. En uitbrengen, dat is twee. En dat album, dat heet Carouser. Dat is de voorbode op een album release show die gaat plaatsvinden op 9 oktober in de Piers in Volendam. En ja, dan pakken we een beetje uit. Want Niels is toch eentje die regelmatig het nieuwe materiaal bij ons aanlevert. Ja, en dan gaan we er wat mee doen. Carouser heet het album. Straks aan het, volgens mij ergens een beetje aan het eind van dit uur hoor je nog Scared. Dat staat wel op het album en dan wel onze versie. Maar dan in de volgende twee uren gewoon twee tracks die echt op het album staan. Dus dat zijn twee nieuwe tracks die je nog niet eerder gehoord hebt. Want we geven natuurlijk niet alles weg, want anders komt er weer geen hond in die piers. En dat willen we natuurlijk ook voorkomen. Maar ik weet wel dat er een batterij aan mensen uit Volendam aan het luisteren zijn. Welkom bij deze Alternative FM van 24 februari. Maar hoe kom ik daarop? 24 september is het. Dat heeft te maken met de gast. Februari zit een beetje in mijn hoofd. Maar de gast van vanavond is een last minute gast. Hoe? Dat heeft te maken met Losse Jos. Die stond vandaag gepland. Maar gisteren kreeg ik een mailtje. Gistermiddag. Ja, ik ben ziek, ik kom niet. Ja, dan moet ik op een gegeven moment nog iets gaan verzinnen van, wie gaan we dan voor vragen? Eerst had ik het idee van de gast van volgende week om die een week naar voren te halen, maar die reageerde niet. Dus Rodos Ries, die blijft lekker staan op 1 oktober, die komt volgende week. Maar toen liet ik even heel slim via Instagram Stories iets uitgaan. Nou, ik had het nog niet uit laten gaan. Of 5 minuten later, wie reageerde? Barney Willemsen. Dus die is vanavond te gast bij ons in de studio. En die laat ook een aantal nieuwe nummers horen. Dat is één. En twee, er is ook nog wat te vertellen. Want er komt nog verderop in het jaar nog iets aan. Wat voor mensen die van de muziek van Barney houden interessant kan zijn. Dus dat gaan we straks allemaal doen vanaf 8 uur. Maar we hebben natuurlijk ook in dit uur nog een gesprek wat ik opgenomen heb. En dat is met Bono Getz. En wie is dat? Nou, dat ga je straks allemaal horen rond, nou wat zal zijn, 7:50 zo'n beetje. Maar eerst gaan we met de dame verder die vorige week live in de uitzending is geweest. En dan telefonisch wel te verstaan. Miss Starling en haar laatst verschenen single, de debuutsingle Wildflowers.

Er zijn twee plekken waar Duskhead, oftewel Patrick van Zandwijk, graag komt. Dat is in onze studio, maar ook in de studio bij RPL Woerden. En dat is deze opname geweest bij het programma van collega Maarten Verduin. Dat nummer dat heet Slip Away. En het is ook een bekende van de gast van vanavond, namelijk Barney Willemsen. Want Duskhead en Barney Willemsen, die heb ik ook nog ergens in een of andere clipje gezien dat ze ergens een tempel met een trap omhoog gingen. En dan hoorde je op een gegeven moment We're Gonna Fly Now van Rocky. Die hoorde ik eronder ergens. Nou, dat vond ik wel een hele hilarisch filmpje wat op de socials heeft gestaan. Met z'n tweeën. Ja, ik kan er niks aan doen, maar dat vond ik wel grappig. Dus het is een bekende van Barney, die vanavond straks dus vanaf 8 uur gaat spelen, als alles wel gaat. En hij is ook een bekende van bijvoorbeeld Melanie Ryan. Maar dat is Barney Willemsen ook. En daar gaan we het ook straks allemaal over hebben. En als laatste heeft die Duskhead ook nog hele grote sympathie voor een andere Americana en Heartland Rock maker. En dat is Niels Buis. Dat is die andere waar wij vandaag als een rode draad aandacht aan gaan besteden. Maar zo zie je maar weer. Het cirkeltje en de muziekwereld is erg klein in dat opzicht. Deze dame die komt hier uit de buurt. Die komt volgens mij oorspronkelijk uit Overveen. Maar ze woont tegenwoordig in Haarlem. Dat is dus eigenlijk een steenworp afstand daar vandaan. Vorige week heb ik een telefonisch interview met haar opgenomen over haar EP Enough is Enough. En toen hadden we het ook over de focus track die daarop staat. En dat is dit nummer, What If? En dan heb ik het over Emma Dani.

Richie Lee, waar kennen we die van? Nou, hij heeft met Twice the Same... heeft hij twee keer meegedaan aan de Rob Agda Award. Precies de jaartallen weten we niet. Maar die band bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Tenminste, ze bestaan nog wel, maar het heeft een slapend bestaan. En bovendien waren de heren ooit nog eens een keer hier bij ons in de studio geweest. Toen hebben ze min of meer een beetje een akoestische set gespeeld. Maar deze Richie Lee, die maakt nog steeds muziek. En dit is wel een heel ingetogen nummer. My Bestest Friend. Kwam ik achter via iemand ergens in het noorden van het land die ook regelmatig naar onze programma's zitten luisteren. En niet alleen naar ons programma, maar ook naar andere programma's die alternatieve muziek brengen. En dat is Bouwkje. Dus daar heb ik het van. Dus ik denk, ja, dan moet ik toch ook hier eens even gaan kijken van wat heeft Richie Lee uitgebracht. En hij komt tenslotte, nou, ik zal niet zeggen uit de buurt, maar wel ergens in de buurt van Heemskerk, daar komt hij vandaan. What If hoorde je daarvoor van Emma Dani, dus dat is dan de focus track die zij heeft uitgebracht bij de EP Enough is Enough. En die is vorige week uitgebracht. Dan een band die bij ons in de mailbox heeft gezeten en zeggen van ja, hij maakt ook muziek. Last Train North. En hun meest recente single is You Lift Me Up.

Deze band komt uit de buurt van Utrecht. Dat moet ik me laten vertellen. Last Train North en You Leave Me Up. We gaan eventjes een voorproductie doen. Want ik kan hier de soundcheck even plaatsvinden. Want die is eigenlijk al een beetje min of meer begonnen. Dat is het gesprek wat ik opgenomen had met Bono Getz. Dat gaat over de single Go Sapiens. Maar eerst doen we het openingsnummer van Cozy Loneliness. Daarachter het gesprek en daarachter Go Sapiens. Namelijk de nieuwe single.

0: Je hebt kunnen luisteren naar een van de nummers van het album Cozy Loneliness van Bono Getz. En dat is, en we kunnen dat toch aan hem vragen, want hij hangt aan de telefoon. Bono, wanneer was dat ook alweer, dat album Cozy Loneliness?
1: Welk nummer het was?
0: Nee, welk jaar dat was.
1: Oh, welk jaar? Dat was vorig jaar. Begin in maart uitgebracht.
0: Ja.
1: En wat je hoorde is allemaal zelf geproduceerd. Ik heb het allemaal zelf ingespeeld en ingezongen.
0: Ja.
1: Dus dat was Cozy Loneliness, mijn eerste album.
0: Ja, nou lees ik in je bio, je bent nogal erg veelzijdig als het gaat om de muziek maken.
1: Ja, ik probeer bescheiden te blijven, maar ja, ik ben een multi-instrumentalist en ik speel gitaar, bas, piano, ik produceer, ik drum wat, accordeon, van alles wat.
0: Mm.
1: En ik treed dus ook op in meerdere omstandigheden, maar nu focus ik me even op mijn eigen muziek.
0: Ja, maar dat betekent dat je dus wel op de radar bent van muzikanten die ook landelijk hun voelhorens hebben uitge...
1: Ja.
0: Ja, dat is wat ik ermee bedoel te zeggen.
1: Ja,
0: in dit hele
1: verhaal. Ja, dat wel. En ik ben ook actief op social media en zo. Dus veel mensen zien me langskomen. Laatst was ook... dat was wel komisch.
0: Hm.
1: De zanger van Direct, Marcel.
0: Ja.
1: Die... Nou, wij speelden in Tivoli en hij was daar ook toevallig in de cafetaria, zeg maar, voor de artiesten.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik zeg op een gegeven moment tegen mijn maat van, dat is die guy van Direct, weet je wel. En op een gegeven moment komt Marcel dus zelf naar me toe van, hey, ik wil even zeggen, jouw filmpje is echt geweldig, man. Ik lag helemaal stuk om die ADHD filmpje, Mozart en zo. En ik zo, wow, oké, ja, dankjewel.
0: Ja.
1: En hij zei zo, ja, ik had hem doorgestuurd naar mijn toetsenist, maar hij kende jou al, hij geeft jou les. Ik zo, oh ja, dat is Matteo, ja, die heeft mij les inderdaad. Dat is wel leuk, dat soort van...
0: Dus dit soort filmpjes op Instagram, die werken dus in dat opzicht wel helemaal prima voor jou? TikTok, ik weet niet waar je precies op zit, maar...
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Het geeft gewoon wat bekendheid en je komt gewoon in mensen hun brein binnenstormen, zeg maar.
0: Ja.
1: En mensen onthouden je gewoon inderdaad.
0: Ja, dan is natuurlijk die single, want die single die staat op het punt om uit te komen. Dat is ook de aanleiding waarom we jou aan de telefoon hebben. Go Sapiens of Go Sapiens, hoe moet ik het uitspreken?
1: Go Sapiens.
0: Dus ik zei het wel goed in eerste instantie.
1: Zeker. Ja.
0: Heb jij dus naar Homo Sapiens zitten kijken uit het verleden?
1: Wat bedoel je, Homo Sapiens?
0: Nou, Homo Sapiens, dat is zeg maar de opvolger van de Neandertalen, zover mijn geschiedenis reikt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, is dat een, zit daar een link in tussen de Homo Sapiens en de Sapiens waar jij het over hebt?
1: Ja, het gaat over de mensheid, onze mensensoort.
0: Ja.
1: En je had vroeger inderdaad meerdere mensensoorten, Neandertalers en de Homo Erectus, en die zijn allemaal nu uitgestorven. Wij zijn de enige die nog over is.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb het eigenlijk geschreven nadat ik Sapiens van Harari heb gelezen. Dat is de bestseller, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Over de mensheid.
0: Ja.
1: En die zoekt heel erg uit. Hè. Die kijkt heel erg van, wat doet de mens? Oh, de mens gelooft in verhalen. En dus ook in landen en in van alles.
0: Mm-hmm.
1: Wordt voor goede dingen en voor kwade dingen gebruikt.
0: Ja.
1: En die song is een beetje op een speelse manier ontstaan om daarmee te spelen.
0: Ja. Dus,
1: is uit de hand gelopen en nu komt hij echt uit.
0: Ja, maar zit er ook een beetje een assortiment van satirische, humoristische ondertoon in?
1: Ja, een beetje wel. Ik probeer niet een soort belerende toon aan te slaan. Dus het is echt satire inderdaad. Het is een beetje de draak steken.
0: Mm-hmm.
1: En in het tweede couplet zeg ik ook bijvoorbeeld dan... zeg ik van... they kill the world, pollute the air.
0: Ja.
1: Ze maken de aarde kapot. But still they are the only ones who care. Zo van, we zijn de enige soort op aarde... die ook de problemen daarvan ziet en er mee besluit om iets mee te doen. Dus daar zit ook een soort hoop in.
0: Ja. Nou, is er ooit een muzikale filosoof en ook poëet geweest? Ja, die is een beetje uit het brein ontsproten van een of andere Volendamse muzikant. De heer Frank Bond genaamd. Dat is Francis Alban Blake. En die had als stelregel had hij ooit gezegd: wat kapot is, mag kapot klinken. En op dat album staan ontstemde harmonium. Heb jij ook iets van ontstemde instrumenten gebruikt op Go Sapiens? Of heb je dat niet gedaan?
1: Hoe spel je die naam?
0: Francis Alban Blake.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar ja, het voert te ver door om nou uit te leggen wie Francis Alban Blake is. Maar die gebruikte dus een ontstemd harmonium. En dan is de vraag. En dat was de kreet van hem. Van wat kapot is, mag kapot klinken.
1: Mag kapot klinken en in combinatie met de rest klinkt het mooi of zo. Ja,
0: ja precies. En dan is de vraag. Ja. Heb jij dat ook gedaan?
1: Nou, dat heb ik zeker gedaan. Want er zitten ook geluidsfragmenten in van toen ik bij Ajax een wedstrijd was en bij Feyenoord.
0: Mm-hmm.
1: Ik zal voor het publiek in het midden laten voor welke... maar dat heb ik dus stiekem opgenomen en dat zit in de song verwerkt bij een aantal punten.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel vrienden gevraagd en familieleden, mijn ouders, om mee te zingen, stukjes mee te zingen en dan op de telefoon. Dus dan, ja, ja. Het is niet altijd even zuiver, maar in zijn geheel is het dan wel weer zuiver.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat zit erin en ja, heel veel gitaren die gewoon scherpe, rauwe gitaren en de bas en drums is gewoon lekker strak en netjes, zodat er een goede basis is. Dus
0: ja.
1: Het is misschien ook wel inderdaad een vergelijking met de echte wereld.
0: Ja. Is dit ook een single die misschien de aanzet is tot meer materiaal van jouw kant?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben dus bezig met Juriaan Sielke hiermee, de producer.
0: Ja, die ken ik ook. Uit het grijs verleden.
1: Oh, tof. Ja, ja. Hij heeft ook met Herman van Veen gewerkt onder andere. Met Jet Rebel,
0: ja.
1: Chris Hamming. Heel veel toffe artiesten. Dus. En we hebben echt dingen in de stijger staan. Dus hierna komt er nog een single. En daarna nog één. En dan een EP'tje.
0: Een EP?
1: In het voorjaar komt er een EP.
0: Ja.
1: En in de tussentijd ben ik veel aan het schrijven. We gaan meer opnemen. Dus er komt zeker meer muziek aan. Maar eerst Go Sapiens. En dat is echt de start weer van een nieuw bandgeluid die ik heb ontwikkeld. Dus daar ben ik echt super enthousiast over.
0: Dan de afsluitende vraag. Waar is Bono Getz met GETZ te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, onder andere op mijn eigen website bonogetz.com. BONNOGETZ,
0: ja.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Bonogetz.com. Ik ben verder veel actief op Instagram, dus gewoon Bono Getz. En op YouTube ga ik ook meer posten en kleine clipjes en zo die bij het nummer horen. Dus dat is ook Bono Getz.
0: Dan gaan wij de nieuwe single Go Sapiens laten horen.

En die Bono Gibbs, die heeft toch iets te maken ook met Rodon Scheries, die we volgende week op bezoek krijgen. Want hij speelt met Max van Dijk, en dat is die wederhelft van Rodon Scheries, in de Young Analogs. Daar spelen ze mee. En Bono Gibbs kan natuurlijk ook zelf wat. The Ghost Sapiens is de single die morgen uitkomt. En dat was het reden van het gesprek. En het nummer voorafgaand aan het interview heb ik ook. En dat is Lonesome Love. En dat komt van het album Cozy Loneliness. Die hij in 2024 of 25 heeft uitgebracht. 25 volgens mij. Dat is alweer een tijdje terug. Ook morgen komt er nieuw materiaal van Ismena uit. Een album die toch ook weer helemaal naar haar hand is gegeven.

van deze drie nummers, die zijn eigen opnames. Want deze Ingeland Bo die had dat gedaan op 27 augustus van dit jaar. Gravity hoorde je. Dat is nog steeds een topic op Instagram. Daarvoor hoorde je Scared, ook een eigen opname van Niels Buijs. Die staat ook op het album Carouser, die morgen uitkomt. En daarvoor is Mena met een track van het album Please Don't Ask Me How I Feel. Met Endless Waves. Nou, dan heb ik nog één nummer liggen. En dat is ook van mensen die hier ooit geweest zijn. Jesse Beretta. En die sluit dit eerste uur af. En dat nummer dat heet Lie With Me.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: En dit is uur nummer 2 van deze Alternative FM. En ja, ik zit ook even te kijken of jij bij huis werkt. Maar die doet het nu nog niet. Maar op de tv schijn ik wel al te zien te zijn. Dus dat gaat allemaal wel goed. Maar met jij buis, dat wordt even nog... Die hebben geloof ik nog wat aanloopproblemen. Dit uur luiden we in met echt een track van het album van Niels Buis. Dat is Damage Done van het album Carouser. Daarvan heeft hij sowieso de singles al laten horen tijdens een wat nogal warme sessie in juni. Het was een week voor die hittekoepel hier kwam. Toen was hij hier bij ons in de studio samen met Joey Karregat en met Mats den Dunne. En die Mats den Dunne die is ooit geweest met Lucy Fabienne, die tegenwoordig in de popronde zit. En die andere, die Joey Karregat, die kennen we nog uit de tijd dat hij bezig is geweest met Dandelion. En Niels Buis, die had zelf ook nog een band verleden, namelijk met Saai Hollywood. Goed, ik ga in ieder geval voor de radio in ieder geval gewoon verder. En kijken of ik in ieder geval... ik zie wel een microfoon, maar mezelf zie ik niet op televisie. Nu wel, denk ik. Dus zo dadelijk word ik geacht om iets te zien. Kijk, ik ben nu in beeld. En dan is er natuurlijk nog de vraag of ik ook op Jijbuis te zien ben. Maar dat zal ongetwijfeld zo dadelijk nog wel aankomen. Maar goed, we gaan beginnen. Want we hebben een last minute gast in onze studio. En wat was het geval? 24 september was al min of meer ingetekend voor Losse Jos. En Losse Jos die was er niet. Of kwam niet. Die heeft zich op woensdagmiddag, de 23e, heeft hij zich afgemeld. Wat de bedoeling was dat hij zou komen. En dat alles te maken met een album die op handen is. En ja, toen moesten we wat. Toen heb ik op een gegeven moment handig, als ik ben tegenwoordig met Canva, heb ik iets bedacht van een foto met een banner van Alt-FM op de achtergrond. Heb ik er even een soortement van JPG'tje van gemaakt. En hem even rondgestuurd op Instagram. En vooral op Instagram Stories. Want daar moet je tegenwoordig zitten. En niet op Facebook. Op het Witte Mannen medium. Daar zal je niet zoveel succes hebben. Maar ik gooi hem uit. En poef. Binnen 5 minuten. Zo waar. Er was er al meteen een reactie. En dat was van iemand die wij al hier te gast hebben gehad. En die is in februari van dit jaar al geweest. En dat is Barney Willemsen. Die uiteindelijk de handschoen heeft al opgepakt. Dus ja, Barney, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor de tweede keer.
1: Ja.
0: Kun je even beschrijven hoe het ging eigenlijk gisteravond?
1: Ik zat gisteren in de sportschool en ik zat even tussen mijn oefeningen door, zat ik op mijn telefoon en toen zag ik jouw oproepje. Dus ik denk, nou, ik stuur maar even een berichtje op de WhatsApp.
0: De sportschool.
1: Ja.
0: Moet je goed bijhouden zeker?
1: Ja, dat moeten we elke dag, ja. Vandaag helaas niet, want ik ben nu hier.
0: Maar... Ja.
1: Heel vervelend. Nee.
0: Nu zagen we je ook boven komen, want wij zitten boven met een studio, want je moet een trap op. En dan kom je hier binnen. En je had een enorme koffer. En ik denk, wat heeft hij nou bij zich? Zijn hele wardrobe, zijn garderobe.
1: Dat zijn de achtergrondzangeres hè, die in die kist zitten.
0: Niet dus. Maar een ervan is een gitaar die je nu in je handen hebt. En dat is een rood-wit-blauw akoestische gitaar.
1: Ja.
0: Laat ik eerst daar eens even mee beginnen. Wat en hoe ben je aan dat instrument gekomen?
1: Ja, dit is een signature model van Buck Owens. Dat was een country-artiest die in de jaren 60 nummer 1 hit na nummer 1 hit scoorde. En hij had ook een eigen tv-programma. Er kwamen al die country-artiesten uit die tijd kwamen daar langs. Mm. En in het begin was het natuurlijk in de zwart-wit tijd. En ze hadden dan iets nodig wat een beetje opviel op het beeld. Dus hadden ze die gitaar in de kleuren van de Amerikaanse vlag rood-wit-blauw gemaakt. En dit is een remake daarvan.
0: Eigenlijk. Ja, wij hebben ook rood-wit-blauw in onze vlag staan. Dus
1: ja, dus het is ook wel een beetje Nederlands, ja.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Maar je hebt ook iets bijzonders te vertellen zo dadelijk. Dat gaan we zo doen ten tijde dat wij met deze videoproductie ook bezig zijn. Er komt voor de mensen thuis, dit is de livestream, maar er komt ook nog een samenvatting. Dus dan weten jullie dat alvast.
1: Ja,
0: want Wat is het verschil ten opzichte van februari van dit jaar en nu?
1: Ik ben veel meer in de sportschool geweest. Dus ik scheelt 16 kilo. Dat is het verschil. Nee, ik heb natuurlijk het afgelopen, wat is het, half jaar, 7 maanden, 8 maanden. Ja. Gewoon weer superveel gespeeld en nieuwe ontwikkelingen in de muziek gemaakt. Dus,
0: ja. Ja. Ja, country, hè? Dat is een beetje de muziek die jij maakt.
1: Een klein beetje, ja.
0: Klein beetje.
1: Het lijkt er wel op, ja.
0: Ja. maar dat is een wereld op zich in Nederland. Hè? Dat is, ja. Ja, het is wel ons kent ons. Want jij kent Tuskhead, je kent Melanie Ryan. En ja. Nou, wie ja, eigenlijk
1: ze kennen
0: niet.
1: Mij allemaal niet. Maar
0: ze kennen jou niet?
1: Ik ken hem wel, nee. Ja. Nee, dat zijn inderdaad goede vrienden van mij.
0: Ja, oké. Okay. Vanavond ga jij 5 nummers laten horen. Maar ja. Ik draai nog eerst nog 1 nummer en dan is het zover. Ja. Maar goed, dan weet je in ieder geval dat het eraan zit te komen. Dat gaan we zo doen. Maar eerst gaan we een bekende, die jij dus net al noemde in de zin.
1: Okay.
0: Dat is Melanie Ryan.
1: Ah, leuk.
0: En wij laten nog even de opname van juni van dit jaar horen. 11 juni, toen was zij hier samen met Newels in de studio. Dat nummer dat heet Bless Your Heart for Breaking Mine. En dat is natuurlijk onze eigen opname.

0: Sure Heart for Breaking Mine was van Melanie Ryan eerder dit jaar in juni. Toen nog de zomerhitte moest beginnen. Dat was een week later het geval toen Niels Buijs bij ons was. En toen dreven we weer zo wat hier de studio uit. Gelukkig is dat nu niet het geval. Want Barney, het is volgens mij wel uit te houden nu, denk ik.
1: Het is te doen, ja.
0: Dat was in februari ook nog wel het geval, hè? Want toen was je hier ook.
1: Ja, ik kom wel op de goede dagen hier.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Want we gaan beginnen met het eerste nummer wat je laat horen.
1: Yes.
0: Want je hebt een aantal nieuwe nummers geschreven. En daar ben je al nu mee bezig, denk ik. Om ze een beetje erin te krijgen, denk ik.
1: Ja, meeste eigenlijk alles wat ik nu live speel, dat is eigenlijk al van een paar jaar oud. Dus en dat is deze ook eigenlijk. Is weinig nieuws.
0: Weinig nieuws, oké. Okay. Ja. Maar
1: het moet alleen nog uitkomen, dat is het.
0: Dat is het punt. Maar heb je plannen om dat ook toch uit te gaan brengen dan?
1: Nou, leuk dat je erover begint. Toevallig komt deze, die ik zo meteen ga spelen, die komt 13 november, is de release.
0: Dus hier hebben wij zowaar gewoon even een nummer wat wij al kunnen laten horen ver voor de release datum uit.
1: Ja, zeker.
0: Moeten we nog iets weten over dit nummer van vooraf?
1: Ik heb het geschreven, ik heb het 4 jaar geleden al geschreven, denk ik. Ik was met een Amerikaanse country artiest in Amsterdam. En hij was best wel high. En hij zei, ja Barney, wat je allemaal doet is allemaal wel leuk, maar je moet wat meer up-tempo schrijven en zo. Dus toen schreef ik er 2. Eentje was Big City Nights, die vorig jaar is uitgekomen. Die heb ik in februari al gespeeld.
0: Ja.
1: En de tweede was Days. En ik dacht, toen ik het schreef, dacht ik, nou, in Amerika heb je die honky tonks. Dat zijn die live music bars waar al die country bands spelen, waar ze beginnen en zo. Ja. En hij is high, dus ik denk, nou, honky tonk high, dat klinkt wel als een solide titel. Als ik nou ook nog ergens het woord joint verstop, alleen dan niet de joint die je rookt, maar als in een beer joint, zeg maar.
0: Ah, ja, ja.
1: Dan is hij helemaal af. Dan is het een soort knipoog naar dat moment dat hij dat zei. En zo is het nummer eigenlijk ontstaan.
0: Laat maar horen.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dat was de eerste Honky Tonk High. Ja, ik denk aan Honky Tonk Women. Van, of Honky Tonk Man van Rolling Stones.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was er één. En er zit, volgens mij zijn er nog wel een aantal titels met de naam Honky Tonk. Er zijn er volgens mij een heleboel uit. Maar de Honky Tonk Man van Rolling Stones, die komt natuurlijk als eerste bovendrijven bij mij. Ja, maar ja. Over country gesproken. Tuskhead, die is nu vaker in Amerika. Ja, het is een vriend van jou. Maar hoe zit het met jou? Ben je wel eens in het land van de country geweest?
2: Nog steeds niet, nee. Nog steeds niet, nee. Nee, het zijn nog steeds op de planning. Ja. Elke keer komt het er niet van.
1: Nee. Wat houdt je tegen?
2: Ja, ik moet gewoon optreden hier. Dus ja, het is lastig plannen. En als ik erheen wil, dan wil ik ook wel gewoon echt een maand. Misschien wel langer.
1: Ja.
2: Dus dan moet ik ook wel iets van shows plannen daar. Zodat ik niet zodat ik ook weer terug kan, zeg maar. Dat ik het vliegtuig terug ook nog kan betalen.
1: Dat is wel handig.
2: Het is heel dubbel, hè. Want als ik daarheen ga, ik ben daar een maand. Maar ik kan ook een maand niet werken eigenlijk. Dus en de reis kost geld en het kost me gewoon een maand. Dat ik niks kan verdienen dan eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Dus het betekent
2: moet dat een beetje gecombineerd worden.
1: Ja, het betekent een beetje sparen. Maar het staat wel op je lijstje om ooit, denk
2: sparen
1: ik...
2: Sparen zijn muzikanten niet zo goed in. Sparen. Tenminste, ik niet.
1: Oké. Okay. Ja. wat weet jij over Glen Campbell?
2: Ja, dat was... grappig, we hadden het net over Buck Owens. En dat was in de jaren 60...
1: Komen we zo op, hoor, overigens.
2: Ja, ja. Was hij in Bakersfield, woonde hij. En kwam zijn muziek vandaan. En in die tijd vonden ze Glen Campbell popmuziek. Terwijl ja, als je daar nu naar luistert, dan associeer je dat gewoon met traditionele countrymuziek.
1: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk een discussie die altijd al gaande is geweest in de countrymuziek. Dat alles wat uit Nashville komt, dat is popmuziek. En alles wat daarbuiten komt, is wel goed, zeg maar. En dat was toen ook al. Ze vonden toen ook Glen Campbell en Kenny Rogers vonden ze popmuziek. En tegenwoordig vinden we dat gewoon oude mannenmuziek, zeg maar.
1: Dus ja.
2: Toch grappig hoe dat... Hoe dat al die tijd gewoon eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven.
1: Ja, maar Glen Campbell, is dat voor jou een inspiratiebron?
2: Ja, die man die had zulke mooie nummers, dat is echt ongelooflijk. En ook hoe de textueel in elkaar zat. En het was ook een mega goede gitarist. Ik zit af en toe op Instagram gewoon te scrollen. En ja, op een gegeven moment je algoritme zie je alleen nog maar beelden van vroeger.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie ik hem af en toe dingen doen en denk ja... mag zijn veetjes nog niet strikken, zeg maar. En dan ook gewoon nog heel goed erbij zingen. Dat je denkt, ja... Als ik één van de twee al een beetje zoals hem zou kunnen, zou ik heel blij zijn, zeg maar. Hij doet gewoon allebei.
1: Ja.
2: Het is gewoon oneerlijk.
1: Ja. Ja. De meeste mensen die zeggen, ja, Jaap Koper, jij bent altijd van de originele en weet ik allemaal wat. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel te willen vandaag, want Barney heeft mij gewoon uit de brand geholpen. Dus ja, dan moeten wij de regel van 5 toepassen. Wat is dat? Dat is de regel van 5 is een, heb ik meegemaakt bij een voorzitter. Waar ik in een soort van commissie zat en die deed dan dit. Nou, en dan weet je het wel door de vingers zien. Dus de cover van de eerste cover die je gaat horen, dat is Wichita Lineman.
2: Ik moet wel even wisselen van gitaar. Dus
1: maakt niet uit, dan ga ik dat nog eventjes proberen vol te kletsen. Ja, dat is even fijn dat ik dat nu weet. Maar dat houdt dus in dat we 2 covers gaan doen. Want dit is de eerste. Straks komt nog een tweede. En ik zei al, ik heb weinig te willen. Want als iemand binnen 5 minuten reageert op een afzegging van iemand die al een tijdje in de planning staat en die komt niet. Ja, dan mag ik alleen maar mijn handen dichtknijpen dat iemand dan zo komt. Dus dan ben ik niet zo moeilijk. En dan ben ik even wat minder streng in de leer in dat opzicht. Inmiddels is Barney gewisseld van de gitaar. En dan is natuurlijk, voordat we dan ook echt gaan beginnen, de vraag. Want dat is natuurlijk meteen ook een vraag. Waarom die dat doet? Waarom is die van gitaar gewisseld? Zeg maar de remake van Buck Owens en nu deze gitaar. Wat is er dan het verschil?
2: Deze gitaar zit een hele noot lager gestemd.
1: Voor
2: sommige nummers is dat wel fijn.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is de reden. En daar komt Wichita Lineman, denk ik, ook misschien beter tot... Ja. Zijn of haar recht.
2: Ja, die doe ik inderdaad eentje lager.
1: Oké, dit is het tweede nummer van vanavond. Wichita Lineman, de Glen Campbell cover van vanavond.

0: moet ik wel even mijn schuiven openzetten, want anders horen ze natuurlijk niks op die radio.
1: Dankjewel.
0: Vraag eens meteen, moet je weer van gitaar wisselen? Want dan, ja, oké, okay, dan weet ik dat, want dan kan ik even gewoon verder praten. Maar covers en covers. Ik ken een beetje de stem van Glen Campbell, want één nummer van hem ken ik zeker. Dat is de Rhinestone Cowboy, die ken ik. En daar had die man, die had een heel apart stemgeluid. En eerlijk gezegd deed mij deze uitvoering met de stem van Barney mij daar heel in de verte toch wel een beetje aan denken. Dus het is wel weer een klein compliment voor jou dan in dit geval.
1: Dankjewel.
0: Ja, want hij heeft een beetje een bijzondere stemgeluid, die Glen Campbell. Dat weet ik dan. Maar ja, dat zijn van een van de weinige nummers die ik van Glen Campbell ken. Hè. De Rhinestone Cowboy is dan de meest voor de hand liggende. Dat was ook een grote hit geweest. Dat geldt niet voor het volgende nummer, want die komt gewoon van jouw hand af.
1: Ja.
0: Wat was de aanleiding om dit nummer te schrijven?
1: Dit is
0: Just Fine.
1: Just Fine. Ja, ik had denk 4 jaar geleden, 3-4 jaar geleden schreef. Ik sprak iemand en die zat een beetje in een herfstdip, in een winterdip. En ik zei, joh, ik schrijf een liedje voor je, dan komt het allemaal goed. En ja, plots was ze opeens ook mijn vriendin, dus dat was. Was een beetje van de regen in de drup gegaan, was dat. En toevallig, we zijn niet meer samen hoor, maar toevallig sprak ik er van de week. Toen begon ze weer erover van, oh ja, ik voel me weer een beetje zo. En nu moet ik dit misschien helemaal niet zeggen op de radio.
0: Ja.
1: En ja, toen schreef je dat liedje, weet je nog. Ik dacht, oh ja, ja, ja. Dus eigenlijk de hele week zit dat liedje alweer in mijn hoofd. Dus ja, nu ben ik hier. Ik denk, nou ja, het is wel mooi om hem dan ook te doen.
0: Ja, voor de mensen die dus met de herfst die nu zijn intrede heeft gedaan. Nou, en als je naar buiten kijkt, dan denk je, het is gewoon voorjaar. Want zo gek is het nou ook weer niet.
1: Dus volgende week wordt het.
0: Krijg Marcus, die kraakt mij aan. Zegt zo van, als blikken kunnen we doden. Dan denk ik, wat zei je, Barney?
1: Volgende week wordt het gewoon weer 28 graden. Zo.
0: Ja, ergens in het zuiden van het land. Ja, dat is ook gewoon.
1: Ja.
0: Dus je moet niet zeuren. Hè? Dat het gewoon. Dat is gewoon
1: een mooie nazomer.
0: Ja, gewoon een nazomer. Want ik ga nog wat leuks vertellen over een goede nazomer. Oh. Want het is Just Fine. Dat slaat ook zeker op deze. Op dit nummer.
1: De nazomer.
0: Ja, nee. Ik ben ooit nog eens een keer op de Schelling geweest. Dat was ergens in oktober. En ik moet je zeggen, ik heb het mooiste weer gewoon gehad. Hè. Dat was nou, overdag tussen de 15 en de 20 graden. Prima.
1: Ja.
0: Niks aan de hand. Oktober, Marcus. Dus niet altijd meteen zwart denken dat het meteen... Hè, niks. Just Fine. Want luister ook even naar dat liedje wat Barney nu even... En misschien knap je er ook van op. Hier is Just Fine van Barney Willemsen.

0: Dank je.
1: Gebruik je weer deze, of niet?
2: Ja, ja, ja, ik blijf nu op deze gitaar.
1: En je blijft nu op deze gitaar spelen. Oké, okay, dan weet ik dat ook weer. Dus dan hoef ik niet nog iets uit mijn mouwen te schudden. Maar vorige keer had jij het over, dat was in februari, van dan kom jij je huis uit, dan loop je naar het IJsselmeer en je zei van ik heb een hond. Ja, ja. Eigenlijk is het wel prima, zo zeg je toch?
2: Ja. Ja. Ja, toch? Je moet met de kleine dingen tevreden zijn, denk ik.
1: Ja. Sta jij ook zo in het leven?
2: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja, het is... ja. Ik ben gauw tevreden. Ik, het glas is altijd half vol bij mij. Dus ja.
1: Heeft ook,
2: ik zeg altijd, ik mag niet klagen. Ja. Ik doe het wel vaak. Nee.
1: Maar een weer de muzikale vriendin van jou, Melanie Ryan, die heeft het ook over een glas half vol.
2: Ja, ja, dat, ja, is wel toepasselijk.
1: En die was wel heel toepasselijk geweest. Ooit gedacht om van, nou, die kan ik wel eens een keer coveren. Want ja, als jij zegt met weinig tevreden zijn of wat dan ook, dan heb je een Melanie Ryan cover.
2: Ja, dan moet ik wel de tekst wat aanpassen, denk ik. Want het gaat op een gegeven moment over dat ze dan die jongen ook wel leuk vindt. En dat,
1: ja, oké. Okay. Nee,
2: op een gegeven moment zingen ze I'm a Safe Horse. En dat refereert dan naar de uitspraak Safe Horse, Ride a Cowboy. Dat,
1: ja.
2: Vind ik dan, ja, dat moet ik dan even aanpassen dan.
1: Ja, oké. Okay. Maar het zou kunnen natuurlijk. Ja, hè?
2: Het zou kunnen.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is ook een vrij optimistische song.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat betekent dat jij goed, of tenminste met kleine dingetjes tevreden stelt. Ja, waar zit dan dat in? In die kleine dingen? Je zei al de hond in februari, maar zijn er nog meer dingen?
2: Ja, nee, inderdaad die, ja. Maar ook, ja, ik denk dat je gewoon altijd heel blij mag zijn dat je elke dag weer wakker wordt en een nieuwe dag mag beleven op deze aardbol. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het een stuk slechter hebben ook.
1: Ja.
2: En die dat nog meer voor lief nemen in bepaalde gebieden van de wereld. Dus ik denk dat we niet zo moeten klagen met z'n allen.
1: Ja,
2: daar zijn Nederlanders wel goed in natuurlijk.
1: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, ben jij ook iemand die het nieuws volgt?
2: Ja.
1: Dat dan weer wel.
2: Ja.
1: Oké, okay, dus, maar heeft dat invloed op jouw gemoeds? Op je humeur?
2: Ja, soms wel. Ja. Soms lees je wel van die dingen dat je denkt, ja, dit is...
1: Ja, oké. Okay.
2: Verschrikkelijk. Ja. Ja,
1: ja, oké. Okay, maar dat is even om te achterhalen van hoe, wat en hoe sta je bij bepaalde dingen. Maar goed, je leeft wel in het heden. Dat is wel even de conclusie die ik trek.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Het volgende nummer, What I Want You To Know. Ja, als ik naar de titel kijk en lees, dan denk ik, nou, dat zou iets kunnen zijn van een liefdesliedje.
2: Dat is het ook, ja.
1: Dat,
2: ja,
1: is het
2: dit
1: ook.
2: Dit is denk ik een van de eerste liedjes die ik ooit schreef. Ja, toen was ik echt nog jong. Toen was ik 18, denk ik. Ja, dat is nog vrij jong. En ik vond een meisje vond ik wel heel leuk. En die wilde ik wel mee op date nemen. Maar ik wist niet zo goed hoe je dat deed. Dus ik denk, ja, dan...
1: Ja, dan is hij weer.
2: Ja, dan is hij weer. Ja.
1: Dan is hij weer.
2: Dat is ook een eigenschap van mij. Als het een beetje zwaar wordt, maak gewoon een slechte woordgrap. En dan kun je weer verder met je dag.
1: Maar ik zou er niet zo zwaar aan tillen, hoor.
2: Dat doe ik alleen in de sportschool. Ja. Maar daar de boel een beetje in evenwicht.
1: Ja, maar goed, ja, dat is over evenwichtige personen hebben we gesproken. Nou, we kunnen wel even uren doorgaan. Ja, maar goed,
2: ik zit hier nu een beetje te stangen.
1: Ja.
2: Maar waar was ik nou? Oh ja, ja, dus ik denk, nou, dan schrijf ik er maar een liedje over. Misschien wil ze het dan wel, maar ook toen was het niet gelukt.
1: Ja.
2: Maar ik heb er een liedje aan overgehouden. Dus dat is deze eigenlijk.
1: Ja. Ja. De date? Die eigenlijk geen date was, of wel een
2: nee,
1: date?
2: Nee, is nooit een date geworden.
1: Is nooit een date geworden.
2: Nee.
1: What I Want You To Know. Hier is Barney weer onze andermaal.

0: Is het Owens met een S?
1: Owens, ja.
0: Ja, oké, okay, dan heb ik het goed opgeschreven. Wat is Buck Owens voor jou? Of betekent wat
1: die man? Dat is echt mijn grote held. Is dat, ja. Dat is wel, als je een top 3 moet maken, dan daar staat hij wel in, zeg maar. Dat,
0: ja. Ja. Wat is dan de top 3 voor jou dan?
1: Ja, ik denk ik zeg top 3, want dan is het niet mijn favoriet, zeg maar. Dan nee. Laat ik die andere niet, nu moet ik zelfs nog volgorde op gaan noemen.
0: Nee, maar laten we ze maar alle drie dan noemen.
1: Ik denk op nummer 1 inderdaad wel Buck Owens. Ja. Op nummer 2 Brad Paisley. En nummer 3, dat is lastig. Het zijn denk ik wel de Eagles.
0: De Eagles.
1: Eagles, ja.
0: Ja, dat is heel opvallend. Die Eagles, die maken nou niet echt meteen country.
1: Nee, maar het schuurt er wel tegenaan.
0: Schuurt er tegenaan. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat kan. Maar de Eagles die zijn in de jaren 70 typisch bekend geworden van die West Coast muziek.
1: Dat, ja, maar als je Tequila Sunrise of zo luistert. Of ja, Peaceful Easy Feeling.
0: Ja.
1: Is ook typisch. Ja.
0: Daar zit wel een country vibe in.
1: Zeker weten.
0: Ja. Is het een way of life? Want Melanie Ryan die zei, ja, als ik bijvoorbeeld opsta, dan trek ik mijn laars aan en dan spijkerbroek met zo'n bijpassend jasje met van die franjes erachter.
1: Ja. Ja.
0: Is country ook voor jou een way of life?
1: Ja, dat is. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Ja. Op een gegeven moment, als je dat virus te pakken hebt, dan is dat zo. Onderweg hier naartoe, ik moest even tanken en ik stond bij het tankstation. En toen stond een man me heel raar aan te kijken omdat ik een hoed op had.
0: Ja. Ja, dat krijg je als je in de lage landen zit.
1: En ook bij optredens wel eens hoor. Ik was in een café optreden en er was een man in een, zo'n man van 50, beetje gezet.
0: Ja.
1: Ik probeer het een beetje netjes te brengen. En die in een voetbalshirt, zeg maar, van een voetbalclub uit Manchester. En hij stond buiten en hij zegt, ja, durft het wel, zegt hij. Ik zeg, hoezo? Zegt hij, je hebt een cowboyhoed op en zo'n hele cowboy outfit, maar we zijn hier toch helemaal niet in Amerika. Jij bent ook geen Amerikaan. Ze dus keken zo aan. Ik zeg, ja. Ik zeg, volgens mij zijn we hier ook niet in Manchester. Ik zeg, jij ziet er ook niet echt uit als een hele fitte voetballer. Dus, nou ja, toen was het gesprek ook klaar. Dus,
0: Daarmee
1: doe je het dan weer de das om. Hè.
0: Ja.
1: Nee, maar ik heb de, ja, maar mij echt niet uit. Ik draag wat ik leuk vind. Alleen in de sportschool heb ik het niet aan.
0: Oké, okay, ja, traint denk ik een beetje lastig met zo'n met zijn hoed op, denk ik.
1: Ja, dus, ja, met die stang.
0: Ja.
1: Toch weer die stang. Hè.
0: Ja, ja.
1: Die laatste is misschien wel handig om te squatten. Dan heb je
0: dat dan weer wel. Maar goed. De laatste is dus jouw held, Buck Owens, de cover. Act Naturally, de laatste voor vanavond.

0: En dat was hem. Natuurlijk nog even de vraag. Waar is Barney Willemsen te vinden op het wereldwijde web?
1: Instagram, @BarneyWillemsen. Dat, ja. En Facebook volgens mij hetzelfde. En 14 november moeten we nog eventjes...
0: Ja, dat is, gaan we nu even doen. Ja. Want wat is er 14 november allemaal te doen? Want dat zou ik bijna vergeten. Maar goed dat jij daarover begint. Maar wat gaan wij, wat kunnen we meemaken?
1: Ja, mochten de luisteraars nou denken van...
0: Of kijkers.
1: Dit vinden we leuk. Dan kunnen ze komen. Als ze het niet leuk vinden, dan hoeven ze niet te komen. Maar mochten ze nou denken, nou, dit vind ik tof en ik wil meer zien van die gekke man met die snor. 14 november sta ik live met mijn band. Volledige band in het kerkhuis in Spanbroek. Het is een theaterkerk. Ja. En daar hebben we gewoon een avondvullend programma van eigen werk, covers. En Melanie Ryan komt ook. Dus die komt ook... een paar nummers meedoen. Dus dat wordt gewoon één groot feest. En ik zou zeggen, koop daar een kaartje voor.
0: Ja, 14 november, mensen in Spanbroek. Waar ligt dat ook even? Voor, op meer?
1: Naast Op Meer, tegen Op Meer aan. Ja, ik
0: dacht daar ergens.
1: Ja, daar ergens. Maar dat is op het internet allemaal te vinden.
0: Ja. Duidelijk verhaal. En komt er nog... Nou ja, die single, die komt er natuurlijk...
1: Die komt 13 november uit, de dag ervoor.
0: Dus, ja, en EP, heb je plannen?
1: Volgend jaar komt er een album, maar dat staat nog in de stijgers.
0: Die staat nog in de stijgers. Goed, dan ga ik even die camera kijken, want dan sluiten we de boel hier op Jaarbuis af. En dan mogen de videologen het fijn over gaan nemen, want dat gaat er nu gebeuren. En dan ga ik nog eventjes vrolijk verder met nog een nummer te laten horen... En dat is EMO. En die komt toevallig uit dit dorp. Want dit dorp is Zandvoort. Want daar maken we die nummers. Hij is tegenwoordig een beetje best thuis in het maken van bepaalde producties. Als het gaat om, nou ja, een soort moment van remixen. Ik probeer een beetje de tijd een beetje vol te kletsen. Maar dat lukt me niet. Dat weet ik dus nu al. En een van de dingen die hij niet zo lang geleden heeft gemaakt. Dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Can You.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: derde uur van deze Alternative FM. Daar begonnen we mee met The Dark Wave uit Amsterdam. New Wave en Postpunk. Eigenlijk loopt het een beetje door elkaar heen. Maar dit is hun meest recente single. Undignified heet de nieuwe single van ze. En ja, we gaan in dit uur nog een best een lang nummer laten horen. Namelijk Sylvester Sambros. Want die gaat een dubbele single uitbrengen. En die heeft als titel Shell Shock en Wolves. Daar zit een heel verhaal aan. Maar dat moet ik nog even opsnorren hoe dat precies zit. Maar dat duurt alles bij elkaar zo'n ruim 11 minuten. Dus dan weet je ongeveer hoe laat het is. Dat is wel een hele leuke woordgrap, Barney. Want als ik zeg 11 minuten en je weet hoe laat het is, dan gaat de tijd wel erg lang duren. Dat geldt niet voor deze single, want die is vrij kort en vinnig.
1: When you hit too high, baby.

Drie nummers achter elkaar. En die derde, dat heeft een reden, maar dat ga ik zo even weer uitleggen. Hooves met Low, die kun je aantreffen tijdens de popronde van 2026. En dat is vrij uniek, moet ik je eerlijkheidshalve zeggen. Hoewel dat ook niet helemaal waar is, want bijvoorbeeld, en dan moet ik weer even heel erg goed na gaan denken, maar die band die hebben we hier ooit nog eens een keer hier bij ons in de studio gehad. En dat is een band die begint met de letter M. En dan moet ik weer gaan graven in mijn... En daar ben ik nooit zo goed in, want dat is... Het is in ieder geval een band die daar twee keer in meegespeeld heb. En ze maken best wel herrie. Maar ik kom er even niet op. Maar Hooves zit er voor de tweede keer in. In 2024 zaten ze er al in. En dit jaar en in 2024... Dat was met Ramon van Geitenbeek. En later is dat dus nu met Iran Gadam het geval. Dus die zit er nu in. En dat is waarom ze dus nu deel uitmaken. Dan de Wildfires. Dus leuk. Die band die is min of meer opgepikt door het jongerencentrum Complex. En dat is in Heerhugowaard. En die band die heeft meegedaan aan een aantal talentenjachten. Ja, die zijn daar boven komen drijven. En dat is de reden waarom we ze laten horen. En als laatste van het rijtje, dat is Veline. En dat heeft ook weer een reden, want er zit er eentje te luistervinken weer ergens in het atelier. En die denkt, ja, komt dat nog voorbij? Ja, tuurlijk komt die voorbij. Want als ik een appje van je krijg van, dat je zit te luistervinken, ja, dan is het niet zo moeilijk om dat te laten horen. En die man, die heeft hier ooit een radioprogramma. Ik hoor nu ergens gemompel van een videoloog. En die man die schijnt nu tegenwoordig bij de gemeente Zandvoort te werken. En dat is Walter Sands. Ja, ja, wij hebben ooit nog eens een keer een hilarisch... Nou, een iconisch interview gehouden met de frontvrouw van de band. En dat is Sophie Platenkamp. Maar wij waren helemaal daar eigenlijk maf van. En toen hebben we besloten om daar eens een heel interview aan op te hangen. Dus dat was de reden waarom ik hem alsnog weer laat horen. Nu is het even lange rust, want dit is die dubbelsingle waar ik het over heb. Sylvester Sambros en het eerste gedeelte is Shellshock en dat gaat over in Wolves. En daar ga ik later nog wel even wat over vertellen van hoe dat in elkaar steekt. Maar dit is die single dus.

zit wel een heel verhaal aan. En dat heeft het dat heeft als volgt. Want het is een dubbel single. En ik had de vraag wat dan precies wat was. En toen zei hij, want de vraag was bijvoorbeeld het artwork. Het artwork is een en al dezelfde. Maar Shell Shock, dat is een soort van inleiding voor Wolves. Wat min of meer het tweede deel van dit werk beslaat. Denk aan een B-side, zo zegt hij, deze Sylvester Sambros. Alleen staat dit nummer er juist voor in plaats van erna. Je zou het een soort Z-side kunnen noemen. Dus, en dan gaat het over Shell Shock. Wat dan de B-side of de B-kant zou moeten betekenen. Voorafgaand aan de A-kant, om het maar een naam te geven. Shell Shock is de proloog volgens Sylvester Sambros. En Wolves is de kern. En waar Shell Shock over gaat, het is de staat van overprikkeling en verwarring waaruit Wolves ontstaat. De tekst is een stortvloed van korte, hakkende woorden. Televisie wordt er onder meer in genoemd. Een hoofd dat overloopt onder druk van deze tijd. En de verteller raakt zichzelf kwijt. Who am I? Get me out. Dat is een van de teksten die je terughoort in een van de nummers. En zoekt daarbij een uitweg tot het ontstaat als een soort of in een soort overgave en veerkracht. Alles wat je tegenkomt maakt je uiteindelijk sterker. Kill the pressure is daar dan de betekenis van. En dat is precies de bodem waarop Wolves begint. En dat is de strijd tussen de twee stemmen over ego en identiteit. Volgens Sylvester Sambros. En muzikaal zit de verbinding in het staccato. De gestotterde ritmiek van Shell Shock keert terug in de staccato gitaren van Wolves. Waardoor de twee naadloos in elkaar overlopen. Het is een beetje een kunstwerk. Zo moet je het zien. Muzikaal kunstwerk. Bovendien is dit terug te vinden op Not A Fool Album Part 2. Want er is inmiddels al een deel 1. En die hebben we ook hier behoorlijk vaak laten horen. Of regelmatig in ieder geval daarvan de werkjes. En wanneer dat, die EP gaat uitkomen. Ja, daar is nog even geen harde datum voor te vinden. Dit is de single die vorige week is uitgebracht. Vorige week zondag wel te verstaan. Dus hij is al bijna 2 weken onderweg. High on Shy en Am I in Heaven?

van deze Alaska met I Will Go. Er staan twee versies. Namelijk een albumversie die heel wat rustiger klinkt. En deze versie die wat dynamischer klinkt. Maar ja, dat kan ook niet anders. En High on Chai, Am I in Heaven, die gaan wij terug zien en horen. En dat is niet op 19 november, want die keek niet goed in de agenda. Dat is Madam Jeb geworden. Maar High on Chai komt wel. Die komt dan twee weken later. Die komt op 3 december. Dus dan zitten we alweer richting de kerstmis. Om het even zo te zeggen. Ja, want er is al behoorlijk wat ingevuld de komende tijd. En hoe dat ingevuld wordt, dat ga je steeds meer meemaken. Goed, deze komt volgende week. En dat is Ronald Series. Het nummer dat heet Changeling.

En Wendy is schijnbaar bezig om een behoorlijke achterban op te bouwen via de popronde. Want ik zie bijvoorbeeld van de digitale maker Nick Wolters, die ik soms nog wel eens tegen wil komen in het land. Nou, dat er al drie filmpjes al voorbij zijn gekomen van Wendy. Waarbij ze bijvoorbeeld ook in Zutphen toch ook weer mensen in beweging wist te krijgen bij de popronde al daar. En dat was vorige week. Ze zitten volgens mij deze week ook nog ergens in, dit weekend. En dan wordt het even een groot gat, want in oktober dan is zij voor verplichting ergens in Japan. En dan zijn er volgens mij geen optredens in de popronde. Maar dat wil ik mij even daarvan weghouden. 26 november in de Q Factory, dan is er een release show, want er komt nog een EP aan. Want The Edge is inmiddels ook uitgebracht. Nou, hadden we Rodos Ries. Die komt volgende week naar de studio. Dat is de tweede keer dat zij komt. En daar is eigenlijk alle aanleiding toe. Want inmiddels is Rodos Ries ook bezig weer met nieuw materiaal. En zij heeft afgelopen jaar, heeft zij dit jaar dus, een assortiment van afstudeeropdracht. En dat heeft ze gekoppeld aan de eerste headline show in Bitterzoet. En dat was in mei van het afgelopen jaar dat dat gebeurde. Dus reden genoeg om Rodos Ries volgende week hier aan te treffen. Dit is een van de mensen die net als Wendy Moore ook in de popronde zit. En die moeten we eigenlijk ook nog best wel strikken. Dat is Gabby Lieve. De laatste keer dat we dat gedaan hebben was

Dat was Kathmandu en die gaan wij ergens tegenkomen als je naar de Pius in Volendam gaat. 23 oktober samen met Send Me Flowers. Die zitten trouwens ook in de popronde. Dat is onder meer de band rondom Iris van Dijk. En beiden hebben ook nog iets met eenzelfde label. En dat is het King Forward Record label in Volendam. Kathmandu is dus dan 23 oktober in de Pius ook te zien en te horen. Tenminste, dat staat op de agenda. Ik weet niet of dat allemaal nog doorgaat. Gabby Lieve hoorde je daarvoor. Ook in de popronde. In Times of Absolute Endings. En wij hebben er ooit eens een keer als heel erg jong guppie in deze studio gehad. En toen was ze nog, nou, 14, 15 eigenlijk. Maar toen al kon ze behoorlijk goede songs maken. En dat is eigenlijk alleen maar beter geworden. Want dat getuigt deze single. Uiteraard ook op datzelfde label King Forward Records uitgebracht. Wie dat niet gedaan heeft, dat is de Niels Buijs. En daar sluiten we dan dit programma af. Volgende week dus Rodel Series. De week erop hebben we Dusty Stray en Son Taylor. Die komen dan. En dan hebben we volgens mij ergens een week ergens rust. En dan komt Trashwood ook nog. Die hebben we niet door laten gaan omdat het toen vreselijk heet was in deze studio. Dat vonden we toch maar niet zo verstandig. De laatste. Hier is Niels Buijs met Off Season van dat album wat morgen uitkomt. Carousel. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

0: Hoe vaker je hem hoort, hoe beter die wordt.
1: Nou, inderdaad. Lekker plaatje dit.
0: Absoluut. Je hoorde Treacher met Disease in Human Form. Vorige maand een interview met ze gehad.
1: Ja.
0: En maar ik ga je me eerst even voorstellen voor wie denken van wie is hier aan het praten.
1: Ja.
0: Een hele goede avond. Welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode. Links van mij, rechts van jullie. Mocht je via de web gaan kijken. Marcel van Kuik.
2: Yeah.
0: That's more. Recht tegenover mij. Ja, daar is hij.
1: Ja, ja.
0: Onze nieuwe, nou niet nieuwe.
1: Nee, hij is eerder te gast geweest.
0: Maar wel eigen uur nu.
1: Maar nu zijn eigen uur. Eigen uur. Vaste uur, ja.
0: God, mocht je het niet hebben meegekregen, ik halveer hem.
1: Ja, jammer.
0: Ik stap er even uit straks.
1: Helaas.
0: Wekkertje.
1: Ja, een vroeg dagje morgen voor
0: wekkertje,
1: je.
0: Wekkertje, ja. Klein kindje die...
3: niet slaapt.
0: Niet slaapt. Soms wel, soms niet. Oh. Ja, dat... en ik ben oud.
1: Dus. Ja, het wordt een dagje ouder allemaal. Nou ja, maar we zijn blij dat je nog een uur doet, in ieder geval.
0: Ja, absoluut. Toch? Absoluut. Dat, we begonnen met Treacher inderdaad. Vorige maand interview mee.
1: Ja.
0: Is terug te beluisteren nu. Het staat nu online. Ja,
1: het staat eindelijk online. Het heeft even geduurd, maar...
0: Via uitzending gemist. Ga gewoon naar zfm.nl. Ja. Uitzending gemist.
1: Beetje ingewikkeld.
0: Ja, je moet wel even zoeken.
1: Ja, het is een hele lastige website. Heel veel mensen hebben er moeite mee om, om die programma terug te vinden.
0: Especially de abroad people.
1: Ja, inderdaad. Dus mocht je er niet uitkomen, vraag het ons gewoon.
0: Ja, inderdaad.
1: Helpen we je wel even op weg.
3: Bel naar de studio.
1: Ja, kan ook nog.
0: 02.
1: Of zet ons een DM'tje. Ja.
0: Ja, inderdaad. Dat kan allemaal.
1: Ja, precies.
0: Zo, we zijn terug van vakantie.
1: Ja, jij bent terug van vakantie, inderdaad.
0: Iemand bijna...
1: Ja, ook dat.
3: Nou, je mag wel zeggen.
1: We hebben heel wat vieren vandaag. Ja, Sander wordt bijna jarig morgen. Ja. We hebben het al gevierd, soort van met een stukje gebak. Hè?
0: Ja.
3: Ja, en dan lekker pilsje erbij.
1: Pilsje erbij. Nou, het wordt helemaal goed.
3: Ja, toch? Met je goede metal.
1: Ja, inderdaad.
3: Dus let's fucking go.
1: Yeah, yeah.
0: En mijn koptelefoon.
1: Je koptelefoon niet meer. Raar. En een lekker weekend voor mij achter de rug.
0: Jij had een heerlijk festival in.
1: Ja, super gaaf. Dat was echt een onverwacht mooie avond. Ja, Sander was erbij.
0: Op dus, drie kaartjes niet uitverkocht.
1: Op drie kaartjes na niet uitverkocht. Nee.
3: Nou ja, dat is toch een mooi...
1: Ja, ik vind het resultaat prachtig. Ja, ja. Kan niet anders zeggen. Ja, volgende week, of komende week eigenlijk al...
0: 3 oktober, hè?
1: 3 oktober. Rituals of Doom.
0: Gaan we straks meer over vertellen. Ja, gaan we ook wat van draaien.
1: Uiteraard. Maar eerst nieuwe
0: muziek. Ik kan wel altijd blijven lullen, maar ik kan helemaal geen plaatje.
1: Je hebt nu maar een uurtje nou.
3: Ja, maar inderdaad, het is een praatprogramma.
1: Ja, echt hè. Nee, het is een muziekprogramma.
0: Ik heb weer, waar was ik? In Zwolle, lekker door de cd-bak. Die verkopen eigenlijk, is een cd-zaak, die heeft veel tweedehands cd's. Zien allemaal nieuw uit, voor weinig. En daar kwam ik Nerk tegen. Dus ja, daar gaan we even wat van draaien. Het is een bonus track. Slaget om Fjellet. Nou is mijn Noors niet zo goed, maar volgens mij is het slag om de berg.
1: Ja.
0: Wat dat betekent.
1: Ook wel.
0: En ze hebben ook geliked. Murk.
1: Ja.
0: Dus,
1: leuk.
0: Dat is helemaal leuk. Ik zeg gewoon Murk. Sorry, Murk.
1: Murk. Ja. Nou, dan gaan we het starten.
0: Ja, dan komt hij. Slaget om Fjellet.

0: Oh, joh, we zijn er weer. Sorry, we waren aan het oude. We waren de tijd een beetje vergeten.
1: je hoorde Milk met Slug and Fillet en daarna Mortuary Drape met Dr. No Coven van hun laatste uit 2023.
0: Ook gekocht in Zwolle volgens mij.
1: Ook gekocht in Zwolle.
0: Ja, ik zag het aan het stickertje.
1: Ja, dus, ja zit er nog op inderdaad.
0: Ja, precies.
1: En er komt er nog één voorbij later.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt maar nu, wat gescoord dus bij ze.
1: Nou, het viel mee. Vorig jaar had ik een stuk of 10. Nu heb ik er 3.
0: En je was dus wel even in Zwolle in de buurt. Ja, je was natuurlijk in Epe.
1: Ja, nou, dat zijn we dus ook. We zijn dus Zwolle.
0: Ja, ah, leuk. Ja, leuk
1: ja, dat is er echt vlak in de buurt inderdaad. Ja.
0: Ben je ook wel eens in Weesup geweest? Daar zit ook een hele goede platenzaak.
1: Is dat zo?
0: No Dust Records, geloof ik. Ja.
1: Nee.
0: Dat heb ik een label en zo. Dus die hebben echt heel veel metal ook. Moet je maar eens kijken.
1: Okay.
0: Ja, het is een klein gehucht. Er is verder geen fuck te doen. Maar
1: nee, ja, dat verwacht
0: vanwege
1: je niet,
0: die platenzaak is het juist populair.
1: Weesup.
0: Heel veel mensen uit de regio komen daar langs om cd's te kopen.
1: Had ik het maar geweten, dan was ik erheen gegaan. Volle.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nee, voor de volgende keer.
1: Over volgende keer gesproken.
0: Ja.
1: Jouw volgende festival.
0: Ja, inderdaad, we hadden het net al over.
1: Ja, we hadden het zo druk over dat het vergeten waren.
0: Nee, maakt niet uit. Nee, ja, inderdaad, komende zaterdag is over 5 dagjes, bijna 4. Ja.
1: Zijn er nog kaarten?
0: Er zijn genoeg kaarten nog zelfs.
1: Genoeg.
0: Ja.
1: Er zijn nog enkele kaarten.
0: Ja, maar het mooie is, we hebben een leuke prijsactie er tegenover gezet. Dus als mensen nu een kaart kopen, moeten ze er snel zijn. Want de actie loopt tot en met donderdag. Kunnen ze dus kans maken op een van de 5 vette merchandise pakketten. Samengesteld dus door alle bands op de line-up. Nou, de line-up bestaat uit headliner Officium Triste uit Rotterdam. Ook wel de Rotterdoemers genoemd. Dan heb je Sordid Empire, is Blackened Sludge metal. Doom metal, sorry. Die hebben een release show die avond van hun nieuwe album, Rise from Ruins. Oltas is aanwezig uit het Hoge Noorden. Sad Whisperings uit het Hoge Noorden. En Prophets of Twits, ook uit het Hoge Noorden.
1: Hoppakee.
0: Ja, en die geven allemaal een pakketje weg. Bestaan uit veelal een cd en een t-shirt. Oltas een cd, of een t-shirt geloof ik, en een patch. En de rest is allemaal cd
1: dus als je kaartje koopt, maak je gewoon kans op 5 cd's?
0: Nee. Eén van de...
1: Oh, één van de... Ik dacht een heel pakket.
0: Okay. Nee, ja, nee, het is gewoon een klein pakketje natuurlijk. Maar je kunt uit één van de 5 kiezen.
1: Okay.
0: Die bestaan uit een t-shirt en een cd. Nou, vind ik wel...
1: Ja,
0: mooi.
1: Nog steeds leuk.
0: Helemaal goed. Ik kan het zeggen. Dus we kiezen 2 winnaars. Dus koop je kaartje nu. Dubbele kans is helaas al vergeven. Want dat liep tot 20 september. Maar je hebt nog steeds 1 keer kans. Dus dat is nog altijd de moeite waard.
1: En
0: sowieso een avond die je niet mag missen. Als je van doom metal houdt, zeker niet. En 201 dus, in Aalsmeer.
1: Aanstaande zaterdag.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Starttijd. Yes.
0: 4 uur gaan de deuren open. En om 4:30 speelt Prophets of Twits.
1: Waar moet je zijn als je een kaartje wil kopen?
0: Je kan via Eventim Light kijken. Je kan ook via Facebook, mijn Facebook pagina Play It Loud Fest. Dan moet je even op zoek gaan naar het evenement van Rituals of Doom. En dan kom je via die link ook op de website uit.
1: Kijk.
0: En anders moet je gewoon even googlen, dan vind je het ook.
1: Ja, ik kan ze niet allemaal draaien. We gaan er 1 draaien.
0: Ja, een van mijn favorieten van de band. Van de bands die daar spelen die avond. Sad Whisperings. Ik heb een nummer gekozen van hun nieuwe album, The Hermit. Die dit jaar is verschenen, geloof ik. Dit jaar of vorig jaar, geloof ik. Ja, vet album. Ah. Heb je hem al geluisterd?
1: Ik heb eerlijk gezegd, ik heb alleen dit nummer geluisterd.
0: Alleen dit nummer, ja. En dat vond je.
1: Stout, hè? Ja, je had het over Doom. Ik denk, hier zit wat tempo in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, het is niet alleen maar heel traag en log en zwaar.
1: We gaan hem met de eter in gooien.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Iedereen mee luisteren.
0: Yes.
1: En gelijk je kaart bestellen.
0: En die kaart kopen nu!

0: Yeah. Een vriend van mij uit Finland had ooit de wijze woorden. Their music is disastrous. I vond het niks. Je hoorde Disaster met Sacrilege. Ik vind het wel... Ik ging naar Cradle of Filth. Was het Cradle of Filth? En hun speelde het voorprogramma. Ik denk, wow, dit is een gave band.
1: Ja, zeker.
0: Hij is in de Baruch nog een jaar geleden.
1: Ja. En ze reageerde ook met een like op mijn post.
0: Aww. Ah, dat is zo lief.
1: Ja, zo lief.
0: Nice.
1: Dus dat wordt
0: een Duitse vrienden, jawoorlijk. En dan hebben we een verzoek uit ver weg.
1: Ja, klopt.
0: Russia.
1: Russia, ja. Dat is, eigenlijk hadden we dat niet moeten doen, maar nee.
0: Die jongens kennen er ook niks aan.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Nee, hoor.
0: Ik weet niet of ze luisteren.
1: Dat weet ik niet.
0: Ik zie Kaktila, Groshwadina, dat is mijn beste Russisch.
1: Oh, ik kan helemaal geen Russisch.
0: Oh, ja. Een beetje.
1: Nee, die benaderen me. Ik wil een keer een nummer genoeg draaien.
2: Ik kan alleen op zijn Russisch.
1: Huh?
0: Ja. Ja, dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook nog, ja. Ja.
0: Jij weet alles van hun.
1: Nou ja,
0: Fetal,
1: alles. Fetal, ja, dat is het enige wat ik weet.
0: Als je op YouTube, het is dat Fetal Band.
1: Ja, Fetal Band. Kun je ze ondervinden ook op Facebook.
0: Korte nummertjes.
1: Ja, deze is ook maar 2 minuten.
0: Ja, dat is maar allemaal een beetje... Maar ja, ik heb niet veel tijd vandaag. Nou, dus dat doe ik zelf. Maar,
1: precies.
0: Dus korte nummertjes.
1: Ja. Nou, we gaan er lekker in knallen.
0: Hieruit All the Way from Russia.
1: Ja.
0: Fetal.

0: Ze is ook aan het drummen. Wauw.
1: Ja. Ja, het is heel onderbewust, maar ja. Net hoorde je Fatal uit Rusland. En dit was Ulver uit Oekraïne.
0: Oh joh. Ja. De clash.
1: Ja. Ja, het gaat dus toch samen.
0: Ja, toch wel inderdaad. Ja, ze waren beide zeer snel. Alsof er een mitrailleurschoot op je afkwam, zeg maar.
1: Ja, nou, Ulver is niet op Spotify te vinden. Of ik heb niet goed gezocht. Verkeerd ingetypt, maar U-L-V-R. G.
0: Ja.
1: Ulver.
2: Ja. En ik ben daar best wel underground, als je toch niet op Spotify staat. Ik hou er wel van.
1: Ja, Ulver. Nee, het is U-L-V-G-R. Zie je wel? Daarom vond ik het niet.
0: Ah.
1: Maar
0: Vegger, ja.
1: Ze hebben aardig wat albums uit. En dit kwam van het laatste album, 21, Is Blot. Zal wel ijsbloed betekenen.
0: Ja, dat denk ik
1: het komt
0: ook
1: uit Oekraïne, maar het
0: toch ook een beetje
1: doen toch een beetje. Ja, het nummer heette De Murk, hè, met ja, de O met een streepje doorheen. Dus dat is meer Noors, denk ik.
0: Ja, ik kan het zeggen. Dat is toch meer
1: Deens, wie weet.
0: Scandinavisch, inderdaad. Rare combinatie.
1: Ja, raar. Maar ja, grappig. Ja, Rusland en Oekraïne. Verenigd. Het is voorbij. Ja. Het kan allemaal samen. Het
0: kan allemaal op de radio samen, inderdaad.
1: Ja, precies. Hier wel.
0: Ja, precies.
1: Wat vond ik nog meer in de cd-bak?
0: Ja.
1: De laatste of laatste. Ik had het nog niet. Jij zei schaam je kapot.
0: Ja, inderdaad. Dat je die nou niet in je collectie hebben.
1: Ja, nu dus wel.
0: Klassieker. Nu nog wel, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ook een mooie special edition.
1: Dat dan weer wel.
0: Ja, die heb ik dan weer niet.
1: Nee.
0: We hebben het over...
1: Death.
0: Yes. En het album.
1: Oeh.
0: Weet je hem nog?
1: Ja.
0: Ja.
1: De prijsvraag. Het album. Oh, wat erg. Dun, dun, dun, dun.
0: Scream Bloody Gore.
1: Ja, Scream Bloody Gore. Wauw.
0: Ja.
1: Ja. Soms zie je mensen op tv denken, hoe kan je dat nou niet weten? Nou, ja, ik had zo'n moment.
0: Maakt niet uit. Is je vergeven hoor.
1: Ik weet wel het nummer.
0: Ja.
1: Omdat het hier geschreven staat.
0: Oh, vastspelen.
1: Ja. ik heb voor een jaar... Ik kan ze allemaal kiezen, maar ik koos voor Denial of Life.
0: All right.

0: Daar zijn we weer. Drep Yard hoorde je. Ja, ze hebben maar 2 EP's uit. En deze staat ook niet op Spotify.
1: Waar komen ze vandaan?
0: Volgens mij uit Noorwegen.
1: Noorwegen
0: of Zweden. Okay. Een van de 2. Drep Yard. Meestal Yard is...
1: Yard.
0: Ik heb het ooit opgezocht.
2: Het nummer van de...
0: Welk nummer? Die had ik net hier.
2: Ja.
0: Een moment geduld. Ach, jee, hij is alles aan het noteren wat ik aan het zeggen ben.
2: Ja.
0: Hield.
2: Ja, we krijgen we zo direct inderdaad. Zo direct eerst nog het Metal News.
0: En Dark Skull, ja, Svela Solen. Dat is nummer, volgens mij de laatste.
2: Ja, top. Dan zet ik die vast klaar voor.
0: Op een dag slik ik de zon in.
2: Ja,
0: ja, Hield toch een beetje de huisband.
2: Ja, inderdaad.
0: Ze hebben heel weinig luisteraars op Spotify.
2: Ja, dat
0: vind ik jammer, want ik vind het een goede band.
2: Ja,
0: maar ja, dat...
1: Heb je met underground muziek?
0: Yep. Ja. Ja. Is een mening. En inderdaad, Ulver staat ook niet op Spotify.
2: Nou, dan wordt een karig Spotify-lijstje straks na afloop.
0: Ja. Half 2 nummers. Ik heb zelf nog 10 minuutjes. Hier, ja. 2 uur gaan we uiteraard verder. Of ja. Jullie gaan verder.
2: Wij gaan verder, ja.
0: Ik haak af.
2: Ja, ja. Haak af.
0: Loser.
2: Klaar mee. Loser. Ja, wij gaan wel weer door.
1: Red de katet vroeg naar bed.
2: Ja, ja. Precies.
1: Hey.
0: Absoluut, ja. Oh. Vroeg uit bed ook.
1: Oh, ja,
2: ja, heel vroeg.
0: We hebben nog metal nieuws.
2: Ja.
0: En een nummertje Hield.
2: En een nummertje Hield. Ja.
0: En dan
2: komen we nog wel even bij je terug. Ja.
0: Ja.
2: Het metal nieuws dan. Met mijn verkouden neus.
3: Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
2: Beginnen we met 22 september. Het Noorse Tons of Rock Festival heeft een interessante aankondiging. Want Mötley Crüe komt volgend jaar naar het festival. Daarnaast zijn ook Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, Onkip, als ik het goed uitspreek, en de Fjerne Slektningen. Ja, dat mijn Noors is niet goed als dat tenminste Noors was. Het kan ook Fries zijn. Psychman, Watain, Gate, Gwar, Blue, Medusa en Neckbreaker bevestigd. Grote kans dat we diverse van deze namen komende zomer ook op andere festivals gaan zien. Maar anders moet je van 23 tot en met 26 juni in Oslo zijn. Alle informatie vind je op www.tonsofrock.no. En Prong is de eenvoudige titel van het nieuwe album van, nou, je raadt het al, Prong. De nieuwe schijf werd gemixt en gemasterd door Andy Sneap en verschijnt op 6 november. De plaat wordt voorafgegaan door de nieuwe single Fear the Sun. Kort na de release van het album is Prong weer op tournee. De mannen staan op 14.

0: 13 november op Helderado in Eindhoven. En een dag later in de Verlichte Geest Club in Kortrijk. En het lijkt een trend te zijn om niet je debuutalbum, maar in plaats van ver in je carrière jezelf tijd dat album te maken. Ook het nieuwe 10e studioalbum van Dragon Force heet dus namelijk ook gewoon Dragon Force. Het is het eerste album met nieuwe vocalistenduo Alyssa en Alessio. Alyssa White Gloss, die kennen we natuurlijk van Arch Enemy, voegde zich eerder dit jaar bij de band om het geheel van een nieuwe sound te voorzien. Terwijl de komst van Alessio Garavello pas een paar dagen geleden werd aangekondigd. Hij neemt de rol over van Mark Hudson, die een stap terug doet vanwege tinnitus. Tevens is gitarist Billy Wilkins nu opgenomen in de band. Hij speelde live al mee, maar heeft nu een vaste plaats binnen de band gekregen. Dit 10e studioalbum werd opgenomen met producer Jens Bocheren. De eerste single van Dragon Force is in de nieuwe formatie heet Hunger of the Beast. Voor de hele plaat moeten we dus nog even een tijdje geduld hebben, want deze verschijnt op 19 maart 2027. En op 13 november verschijnt Deathbringer, het gloednieuwe studioalbum van Iron Savior. De productie lag in handen van frontman Piet Silk, die ook alle tracks geschreven heeft. Als derde single heeft de Duitse power metal band de track Light in the Dark uitgekozen. En 23 september bracht het trieste nieuws naar voren dat Rose Tattoo frontman Gary Angry Anderson overleden is vorige week maandag. Zo meldde de band. Hij werd omringd door zijn geliefde toen hij in Australië zijn laatste adem uitblies. De zanger kreeg vorige maand een hartstilstand, waardoor de laatste shows op de Europese afscheidstournee werden afgelast. Gary Angry Anderson is helaas 79 jaar oud geworden. Dus nogal een mooie leeftijd, maar toch jong nog. Into the Grave heeft weer wat bands aan de line-up toegevoegd. Mantas en Abaddon komen met een speciale Venom-show naar het Friese festival. Maar ook Towards the Sinister met My Dying Bride-leden. Forbidden, Pain of Truth, Asomvel en Yitizer zijn bevestigd. Zij voegen zich bij de bands die al aangekondigd zijn. Metal Church, Guerrilla, Prong, Hellripper, God Enthroned, Gutalax, Fulci, Insanity Alert, Exhumed en Yoth Iria, die al eerder dus bevestigd waren. Into the Grave vindt volgend jaar plaats op 11, 12 en 13 juni. Natuurlijk in Leeuwarden. Daar ben jij vast van bij de partij, Ben.
1: Je weet het nooit.
0: Je weet het nooit. Claiming the Walk of Flame is de titel van de nieuwe single van Trollfest. De track is afkomstig van het nieuwe studioalbum Trollywood, dat de zelfbenoemde Norwegian Masters of True Norwegian Balkan Metal op 6 november zullen uit gaan brengen. En binnenkort begint Crypta aan een Amerikaanse tournee als support van Arch Enemy, en daarom besloten de dames om er nog een nieuwe single tegenaan te gooien. Deze heet A Portrait of Decay en werd deze zomer opgenomen met engineer Jarne Heilen in de Belgische project Zero Studio. Het is het eerste nieuwe materiaal met nieuwe gitariste Victoria Villarreal. Zij trad eerder dit jaar officieel toe bij de Braziliaanse band. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. Ja. Gauw door naar jou. We hebben nog een klein beetje tijd over voor we eindigen.
1: Ja.
0: Met het laatste nummer. Ja. We gaan zo afscheid nemen van jou. En dan zien we je volgende maand weer.
1: Dat zijn we gewoon weer.
0: Ja, gezellig.
1: Ja.
0: Dat eind oktober.
1: 25,
0: 24.
1: Nee,
0: ik weet het niet. Nee. 25, 26.
1: Het zal wel
0: iets later in de maand zijn, inderdaad.
1: Ongeveer.
0: Nou, bedankt.
1: Ja, Sander, veel succes straks. Maar dat gaat wel lukken.
0: Ja, toch?
1: Dat gaat zeker lukken. Okay. Daar zijn we niet bang voor.
0: Tot straks.
1: Yes. In de tweede uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam, want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

0: Yeah, welkom.
1: Welkom terug.
0: Ja.
1: Tweede uur.
0: Ja, toch?
1: Ditmaal met Sander.
0: Yes.
1: Sander, leuk.
0: Nou, dit was Arcturus met Radical Cut. En zoals de meeste black metal fans vast hebben gehoord, is het natuurlijk niet Garm die dit zingt. Maar Isaan from Emperor.
1: Ja, die herkennen we.
0: En wat wel cool is van dit nummer is dat Hellhammer de tekst heeft geschreven met de stem van Isaan in zijn hoofd, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: En daar hebben ze dit nummer eigenlijk ook een beetje naar gemaakt. Want als je de Arcturus natuurlijk een beetje kent, is het natuurlijk best wel avant-garde. En
1: dit is
0: best wel zwaar black metal. Dus dat is op zich wel cool dat ze het nummer eigenlijk voor Isaan hebben geschreven.
1: Zeker. Ja, je hoort toch dus, een klein beetje avant-garde in.
0: Ja, dat toe, zeker maar, wel hoor. Maar het is natuurlijk echt heel anders.
1: Ja, zeker recht toe, recht aan black metal track.
0: Gewoon van bam, gewoon. Keihard. Lekker, love it.
1: Ja, je hebt veel black metal in het lijstje vanavond.
0: Ja, ik ben een black metal liefhebber. Ja. Dus ja, dan kom je er al gaan natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: En ook al wat death metal trouwens hoor, maar dat komt later.
1: Ja, je hebt ook wat lokale bandjes.
0: Ja, dat doe ik ook. Weet ik ben altijd iemand van, weet je, vind dat leuk om gewoon de bands die niet altijd de kans krijgen om op de radio te komen, die gewoon airplay te geven.
1: Dat is het belangrijkste. Ja. En daar staan we ook voor bij Play It Loud natuurlijk. De underground en
0: precies.
1: De lokale bands te supporten. Dat is top.
0: Ja.
1: Ja, nou, we hebben de volgende in de pet.
0: Ja, dat is er
1: een klassiekertje.
0: Ja, zeker. Dat is er eentje van Dark Throne.
1: Ja.
0: Flittermice of Satan Spice.
1: En dat, jij volgens mij je titel ook wel een beetje vandaan.
0: Ja, klopt, van Mikus Kogur inderdaad.
1: Ja.
0: En wat ook wel weer grappig is aan dit nummer is eigenlijk dat de tekst is geschreven door Varg Vikernes van Rossen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is op zich wel cool. Daarom werd dat allemaal best wel omstreden natuurlijk gevonden. Omdat hij natuurlijk de moordenaar is van Runnemoose in de kerk branden. Ja. En je kent altijd al die drama verhalen wel.
1: Yep, yep.
0: Maar hij maakt het voor mij niet minder om. Kijk, natuurlijk ook zoals je kan zien in de webcam. Toch best wel mijn onderarm eraan gededicate. Want dit is voor mij wel de ultieme black metal platen. Ja. Ook gewoon qua sound en qua alles eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dan komt hij
1: black metal.
0: Ja, toch?

0: Abrupt.
1: Abruptum.
0: Abruptum, ja, echt, hè. Ook weer zo'n klassiekertje.
1: Ja, ja. Gorgoroth. Ja. Want een legendarische band natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb ze toen ooit een keer op Wacken gezien, 2008. Toen stonden ze met 40 schapenkoppen gespiesd op het podium.
0: Oh, lekker.
1: En met echte mensen aan kruisen. En dat was wel live shit.
0: Ja, dat is wel echt...
1: Alleen ja, toen was Gaal de zanger. Dat was wel een beetje een minpunt. Daar ben ik niet zo heel erg fan van. Nee. Maar goed, maakt verder niet uit.
0: Nee, oké. Okay.
1: De next one.
0: Ja.
1: De
0: eerste lokale van
1: de eerste lokale, inderdaad. Ja. Dat is, de meeste mensen die kennen die luisteren, die zoals ze vast wel kennen. Dat is Lost Fear.
0: Ja.
1: Dus de enige voor mij death metal band die ik hier in mijn lijst heb staan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zeg ik, het is een oude gouden natuurlijk. Ja,
0: ik las wel wat dingen op Facebook over. Zijn ze nou weer terug of
1: ja,
0: zo?
1: Ja, ze zijn weer een beetje aan het jammen.
0: Ja, en, dat zag ik voorbij komen inderdaad.
1: Ja, maar verder kan ik er nog niet zo heel veel over vertellen. Nee, maar, ik was vroeger altijd, of nog steeds eigenlijk, altijd groot fan. En bevriend met ze natuurlijk ook.
0: Ja, precies.
1: Toen ze ermee kapt, heb ik ook een Lars Veer tattoo laten zetten. Die zat eerst hier op mijn bicep en nu zit hij echt achter mijn tricep.
0: Okay.
1: Omdat door de 10 jaar trainen zijn mijn armen natuurlijk gegroeid. Dus alles is een beetje verschoven.
0: Maar hij zit er nog wel
1: goed. Ja, zeker. Dus Lars Veer, maar dat was echt altijd echt mijn favoriete band, weet je.
0: Vroeger en nog steeds.
1: Kijk, altijd tegen ze op. Op een gegeven moment raakte ik bevriend met ze.
0: Ja.
1: En dan zie je het... Toch heel anders eigenlijk. Ja, het zijn toch gewoon steltje dudes, weet je.
0: Precies. Dus, relaxte gasten.
1: Ja, zeker.
0: Dat is mooi aan de metal.
1: Dus het is een nummer van een tweede plaat. Mm-hmm. En dat is Excavated and Dismembered.
0: Ready. Keep your damn filthy phone.

0: Ja hoor.
1: De volgende.
0: Daar is ze.
1: Ja, ja.
0: Dus Degenerate met Servitor.
1: Ja.
0: En ja, dat is natuurlijk ook Bankhead Permanent. En ja. We hebben daar natuurlijk die videoclip voor opgenomen. Waar ik natuurlijk ook in een figureren ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is ook wel grappig.
1: Ja.
0: Ja, en die jongens ken ik ook echt al plus 20 jaar. En nog ver voordat de überhaupt Degenerate een gedachte was. Ja, eigenlijk. Precies. En de zanger heeft natuurlijk ook een tijdje in FUE gezeten. En hij helpt mij natuurlijk al met microscoopproductie, zeg maar. Helpt hij me met opnemen en zo. Dus dat is wel cool.
1: Yeah.
0: Ja, ze blijft altijd gewoon met bro's, weet je. Dus ja, die moet ik zeker wel gewoon lekker draaien hier aan natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Ja, we hadden het er net al over, hè. Dat ik zit over te denken om ze ook te boeken voor een volgende editie van Metal Assault.
0: Nou ja, ja, nou, vet toch? Als ze dat zouden willen doen.
1: Ja, ik hoop het. Dus als we luisteren, nou...
0: Ja, Rens, kom op luisteren.
1: Rens, reageer even. Ja, precies. Ik ken net een berichtje via Facebook van Stijn Steeman, die luistert vanavond.
0: Ja, Steven te loud. Cheers,
1: nee,
0: man.
1: Nee, niet Stefan. Stijn Steeman van Remain Untamed. Die stuurde een berichtje via Facebook.
0: Oh.
1: Zijn net terug van vakantie. Nu op pad vanuit de oefenruimte naar huis. Na een avondje lekker beuken met de band. Onderweg op DAB ZFM gevonden. Ah. Heerlijke bak herrie. Hoewel ik de death metal net even wat meer kan waarderen. Dus volgende keer even wat meer met de death metal voor Stijn de Mans.
0: Yeah.
1: Klinkt gezellig in je studio. Even nog, zegt hij.
0: Dus dankjewel,
1: bedankt
0: Stijn.
1: Bedankt voor het luisteren. Lekker dat je gebeukt hebt vanavond.
0: Ja.
1: Doen wij hier ook weer.
0: Absoluut.
1: Zeker weten. Wat hebben we de volgende?
0: Nou, de volgende band. Ja, ja, ja, de welke band is daar niet door geïnspireerd?
1: Ik wou net zeggen.
0: Weet je, ik kan er godverdomme wel miljoenen noemen.
1: Ja.
0: En dan hebben we het natuurlijk over Sepultura.
1: Ja, lekker.
0: Tuurlijk, old school. We gaan even lekker een old school drive, Sepultura.
1: Ja.
0: Dus maak jullie schrap voor Bestial Devastation.
2: Ja.

0: Ja, dat was Aternus met de Luciferian Architect.
1: Ook lekker.
0: En daarvoor natuurlijk Sepultura.
1: Ja.
0: Met Abyssal Devastation. Ik weet nog wel dat ze toen met die show toen 2 jaar geleden naar de 013 kwamen, volgens mij.
1: Mm,
0: nou, dat was gewoon echt badass. Dus dat is gewoon echt die oldschool Sepultura shit.
1: Yeah.
0: Ja. Het is gewoon oldschool death trash metal gewoon.
1: Gaaf. Ja, okay, dat ik weet niet of ze überhaupt live gezien heb.
0: Ik heb ze toen een paar keer gezien. Al dat ze op een gegeven moment. Deze natuurlijk een Morbid Visions, Bestial Devastation Tour. Arise, Beneath the Remains. Chaos en The Roots natuurlijk.
1: Yeah.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, die Chaos vond ik wel de zwakste van allemaal eigenlijk.
1: Chaos en die?
0: Ja.
1: Oh, vond ik ook wel een lekker plaatje. Ja, meer gewoon, groove metal dan.
0: Ja,
1: death
0: maar ze waren
1: metal.
0: Ja. Vonden ze een beetje aan het kloten waren. Op een gegeven moment de Troops of Doom echt veel te snel. En
1: klopt.
0: Dat is gewoon een beetje meer. Dat neemt niet weg, want Max Cavalier is een blijf van een legende.
1: Zeker,
0: gewoon.
1: Zeker weten. Ja. Wat hij nog steeds produceert is ook lekker.
0: Ja, dat is ook gewoon lekker Soulfly bezig.
1: En, Cavalier Conspiracy ook goed.
0: Ja.
1: Ook met dus, de oude...
0: Gewoon lekker rocken. Gewoon lekker. Shit. Ja,
1: van.
0: Ja, toch?
1: Yes. En wat ook kunnen rocken is de volgende band.
0: Ja, nou ja, we aan het begin van de show hadden natuurlijk al een... deed hij al een gastvocal natuurlijk bij Radical Cut. En toen dacht ik, nou ja, laten we dan gewoon de band draaien waar degene gewoon in speelt natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En dat is,
1: we hebben het over...
0: Emperor.
1: Emperor met, natuurlijk.
0: The Wrath of the Tyrant.
1: Oh, dat is een klassiekertje.
0: Ja, toch?
1: Jazeker. Dat is

0: Yeah.
1: Zijn we terug.
2: Yes. Voor de laatste keer.
1: Laatste keer, laatste liedje alweer zo.
2: Nou, het ene laatste liedje. Ja, we gaan afsluiten met een liedje. Dus,
1: Nou, dit was Jaatzin met God Erdu. Oftewel, God is dead. Ah. En godverdikke man. Lekker. Het is alweer bijna voorbij het uurtje.
2: Het is voorbij gevlogen, joh. Niet normaal.
1: Eigenlijk wat meer muziek mee moeten nemen, want we vliegen er doorheen, jongens.
2: Ja, het is heel snel gegaan allemaal.
1: Maar even wat anders. Voor de luisteraars, als jullie een hebben van... ik speel in een black metal, death metal band en ik wil graag gedraaid worden. Ja. Hit ons op, weet je wel. Stuur ons even een track of wat. Ja. En dan gaan we zeker even een selectie maken om het gewoon even wat meer underground en lokale bands te draaien. Want dat vind ik wel prioriteit.
2: Zeker weten.
1: Om gewoon airplay te geven.
2: Ja, dus stuur het in. Je weet ons te vinden. Play it loud at ZFM Zandvoort. Ja, Bandbait, de Instagram pagina, die kan ik niet even
1: Nee, ik ook niet. Of, voeg me toe op Instagram, The True Sander of ZFM of ons, weet je wel.
2: Ja, dan komt het vast wel goed. Marcel van Kuiken, je weet ons wel te vinden. Dus, we gaan over naar de concertagenda zo direct.
1: Oké, let's fucking go.
2: Alrighty, en dan gaan we daarna alweer even terug.
3: De Play It Loud concertagenda.
2: Want er staat nog een hoop te doen deze komende week. Waaronder natuurlijk mijn festival. Maar buiten dat hebben we nog genoeg andere leuke dingetjes te zien. We beginnen woensdag 30 september. Speelden Integrity, Ringworm en World I Hate in de Baruch in Rotterdam. Daar zijn de kaartjes in de voorverkoop €21. Als je ze aan de deur koopt €22,50. Deur open om 7 uur die avond. En de aanvang is om 19:30. Dan speelt The World I Hate. Op 1 oktober, we hadden het net al gezegd, speelt... die hebben we niet gezegd trouwens. Belfagor met Christian en Assagram. Spelen in de Bibelot in Dordrecht. Daar zijn de tickets €29,12. Dat zal inclusief servicekosten zijn, denk ik. De deuren openen dan

0: om 7 uur en de aanvang is om 19:30. En dan zal Astrogram spelen of misschien ook nog een ander voorprogramma. Want later spelen ze nog een keertje in Hengelo. Daar kom ik zo op terug. Maar verder is er op 1 oktober ook nog Skating Polly en Lord Friday the 13th in de FNA in Eindhoven. Daar kun je heen, daar kost het €17. Deur open om 8 uur. Aanvang is 20:30. En dan kom ik bij Belvacor weer dus. En Christian met support van A Call for Revenge. Ik weet niet of die ook zullen spelen in Dordrecht. Maar wel in de Metropool in Hengelo. Daar zijn de tickets in de voorverkoop €35 en aan de deur €38. Daar openen de deuren om 6:30 en de aanvang is om 7:00. Verder hebben we Coroner in De Pul in Uden op 2 oktober. Dat zijn de laatste tickets nog te krijgen. Dus wees er snel bij als je daarheen wil. Zijn 29:50, deur open om 19:30, aanvang is om 20:00. Trouwens was ik Coroner nog vergeten. Die spelen ook op 1 oktober nog in Leiden. Daar waren nog wel tickets voor te krijgen. Tarpont en Schizophrenia, en dat is ook dezelfde voorprogramma als in Uden. Die spelen dus als support act. De tickets in Leiden kosten €29,90. Ietsjes duurder dus als in De Pul. En daar is de aanvang ongeveer 19:30. Door naar 2 oktober. En dan kun je nog een gratis optreden zien van de Nederlandse band Odd Obsessions. Die spelen ook in De Pul in Uden. Dat zal dan in een kleine zaal zijn, denk ik. Want dat is dezelfde dag als het Coroner speelt. De deur opent daar om 22:00 en de aanvang is om 23:00. Verder kun je de ploegendienst en Georgie of zo, RGRGY, dat zal wel Georgie zijn, denk ik. In de Baruch in Rotterdam. Tickets in de voorverkoop kosten €22,50. Aan de deur €25 als je later beslist. De deur daar opent om 19:00. Aanvang is om 19:45. Ja, dat is een hoop. Teardrinker en Curselifter spelen ook op 2 oktober in de Musicon in Den Haag. Daar zijn de kaartjes €15 en aan de deur €16,50. Deur openen daar om 8:00 en om 21:45 daar begint het. Dan zal Curselifter denk ik beginnen. Je kunt op 3 oktober de christelijke metalcore band Alive Aligned live zien in Hedon Zwolle. Mee als support komt Silent Treatment en daar zijn de tickets €16,50. Deur open om 19:30 die avond en om 20:00 is aanvang. Dan speelt Silent Treatment. Dan heb je An Evening with Knives en Onhou. Die spelen in de Jack in Eindhoven, ook op 3 oktober. Daar zijn de tickets €17. Deur openen 20:00, aanvang 20:30. Dan vindt op 3 oktober ook nog de 11e versie van Dordrecht Metal Fest. En dat is best wel een lekkere line-up, moet ik zeggen, op 3 oktober. En dat concurreert dan weer met mijn festival in de Bibelot in Dordrecht. Met onder andere Buried, niet misselijk, Arising Rebellion, Metal Active Gases, die ken ik dan weer niet, Plebotomized en Shinigami, die is ook wel bekend natuurlijk, van George Oosthoek. Tickets zijn €15,68, dat is geen geld voor wat je krijgt. Deur open 6:30, de aanvang is om 7:00. Insurrection speelt ook nog met Massive Assault en Speedhound en Sanctum Collapse in de Carambol in Binschoten op 3 oktober. Ik heb helaas geen informatie wat de prijzen betreft, maar check de website even. Mirath ook op 3 oktober in Doornroosje, Nijmegen. Dus in het kostte de tickets €29, deur open 8:00, 19:30, aanvang. Ja, en er is nog heel veel meer op 3 oktober. Is gewoon niet leuk meer. Ik heb zoveel concurrentie die avond. En je kunt dan naar Spirit Box, Ginger en Dying Wish in de Avals Live in Amsterdam. Tenside en Aurora Wave in de Metropool in Hengelo. Mirath op 4 oktober in de boerderij in Zoetermeer. En Ronnie Romero en Gus G ook in De Pul in Uden op 4 oktober. En natuurlijk mijn festival niet te vergeten op 3 oktober. Metal Assault nummertje 2. Rituals of Doom met Officium Triest, Sad Whisperings, Otas, Prophets of Thwaites en Sworded Empire die daar een release show geeft. En dan gaan we eindigen nu. Sander, weer terug naar jou. Heel snel, want we hebben nog maar heel kort.
1: Nou, oké dan. Houd kort en krachtig.
0: Ja.
1: Het was leuk.
0: Ja, zeker leuk. Ja, top.
1: Nou ja, morgen ben ik natuurlijk jarig.
0: Veel plezier, ja. Fijne verjaardag morgen.
1: Dat gaat zeker goed komen.
0: Ik ga wel vast instarten, maar zet hem even op.
1: Laatste nummer, even snel. Last fear, we are in the steek tonight.
0: Yes, nou, tot volgende maand.
1: Yeah!
0: Een hele fijne verjaardag. Dankjewel. En wel thuis. Iedereen, bedankt voor het luisteren. Horns up. Stay metal. Mazzel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.